0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnen blijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken en door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. De teksten werden donderdagavond op het gemeentehuis aangebracht en zijn inmiddels verwijderd. De politie en het OM doen onderzoek. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finale. De tegenstander is dan Egypte, dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnen blijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel in Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van de Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen bij een graad of 12. Komende dag ook in het noorden regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die nu terecht stonden hebben de schutter volgens justitie mogelijk aangespoord. Maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder een puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag dan in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio 2.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken en door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2 voor Argentinië. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer bewolkt, in het noorden nog een bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jennifer Topper, dankjewel.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
12: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.
13: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
3: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
13: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: De thee van

0: Sweet Sunshine, dat ben jij. De Sweet Sunshine in huis. Douwe Bob hoorde je net hier. We gaan terug naar waar het allemaal ooit begon.
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Dannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Het klinkt chaotisch, maar echte muziekliefhebbers luisteren daar wel doorheen.

deze Firewall cover is van Mint Sherbet. Een verder onbekende beginnende UK-based girls band. En wat indrukwekkend was aan de cover, waardoor het online dus viral ging, is het feit dat je ze in een soort zolderkamer met een kapotte bank heel veel plezier ziet maken. Het zijn simpelweg twee zussen en een vriendin die terug naar de kern en hun talenten samenbundelen door dus muziek te maken. En ja, wat ik zeg, niet bekend, 1000 volgers, maar onder andere via deze cover hebben ze al opgetreden en hebben ze een optreden kunnen geven aan 100 man. En ik vind dat soort mensen cool. Iedereen die begint ergens, maar de meest succesvolle artiesten beginnen gewoon op die zolderkamer met dus altijd ook die kapotte bank. En ik vind het een mooie herinnering waar we soms gedurende langlopende diverse processen te weinig bij stilstaan. En om die reden is mijn deeltrek van vandaag daarom ook hun gecoverde lied Blondie met One Way or Another, minus alle kabaal op de achtergrond. Welke deeltrek wil jij horen of wat is jouw mededeling van de dag? De NPO Luister-app is geopend en dus ter beschikking voor jouw audioberichten of gewoon normaal berichten.

0: en Nal Horan, Drive Safe, hoorde je net hier op NPO Radio 2. En doe het ook, hè. Ik wil ook echt dat je veilig rijdt, veilig op de weg bent. En als je lekker in je bed ligt, dan mag er nog. Doe dan veilig in je bed. Ook belangrijk, hè. Via de NPO Luister-app kun je van alles en nog wat vertellen over je dag of het leven. Jennifer die heeft voor de 6e keer een voetoperatie gedaan. En ze laat zien dat ze met de benen omhoog zit en dat haar poes daartegenaan ligt. Ja, niks is lekkerder dan een poes die tegen je aan ligt, hè, mannen? Jennifer, heel veel sterkte. Verder komt er een foto binnen van Minneke. Die laat zien dat ze het heel erg gezellig had in haar tuin, denk ik. Ik zie ook een muzikant in diezelfde tuin. Hebben we wat te vieren, Minneke. Gefeliciteerd, wat het dan ook mag zijn. Ook een foto, echt leuk joh, al die foto's. Komt er binnen van Marco, die zegt... Goedemorgen, dat was een mooie week met als hoogtepunt dinsdag de ballonvaart. Echt fantastisch. Ik heb een heel fijne zaterdag en ik ben aan het nagenieten. Leuk zeg, zo'n ballonvaart, dat je dat durft joh. Ik zie dat toch altijd ook in Turkije gebeuren onder andere. Het ziet er prachtig uit, maar doodeng lijkt me dat. Nou, ik ben in ieder geval blij dat jij weer veilig geland bent op aarde.
1: De deeltrek.
0: Diverse muzikale input is natuurlijk welkom. Ook mag je me wat vertellen over muziek wat jij hebt meegemaakt, meegekregen. Nico die heeft gisteren echt een heel leuk moment gehad.
2: Ik kan als een hele goede morgen. Bandoliers. Ja, ik heb ze gisteren gezien op het geweldige Bluegrass Festival in Rotterdam. Het hele Noordplein ging helemaal los bij deze geweldige band uit Texas.
0: Ja, superleuk om te horen. Dat zijn de mooie kanten van muziek. Maar muziek kan ook ervoor zorgen dat bepaalde pijn wordt verzacht. En volgens mij leeft er ook echt iets op bij jou, Kees. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Tanas. Ik hoop dat ik het goed zeg.
0: Ja, je zegt het helemaal goed. Zeg ik Kees ook goed?
3: Ja, als maar met de harde K geschreven wordt.
0: Oh ja, de case is closed.
3: De toon is gezet, zeg maar.
0: Ja, precies. Topper, ik ben blij dat je kan lachen. Je had best wel vroeg in de ochtend, voordat de show ook echt was begonnen, een track aangevraagd. Volgens mij moet jij iets kwijt.
3: Of een waarschuwing, dat is net hoe je het wil zien. Of gewoon een mooi liedje.
0: Zeg het maar.
3: War van Bruce Springsteen live. En ik kan het verklaren. Dus vraag maar.
0: Zeg het maar.
3: Ik denk dat hij al bezig is. De derde wereldoorlog.
0: Door alle spanningen in het Midden-Oosten, onder andere, denk ik. Ik neem aan dat
3: onder andere Oekraïne, Rusland, nou noem maar op. Er zijn over de 100 brandhaarden in de wereld. Dus hij is al bezig.
0: Ja, nou kijk, officieel is dat natuurlijk niet het geval. Maar ik kan me wel voorstellen dat het zo aanvoelt, gezien je overal spanningen ziet. Als je het daar ziet en daarnaast verder ook bijvoorbeeld in Congo, dat je daar naar kijkt en denkt, goh, wat gebeurt daar allemaal? Venezuela, wereldrampen. Alle rampen gewoon bij elkaar, kan ik me voorstellen dat het voelt als heel veel ellende. Nou, ik hoop dat het in ieder geval nooit officieel uitgesproken wordt dat het zoiets
3: ja,
0: is.
3: Ja, dat hoop ik ook.
0: Maar ik snap wel heel goed dat je dit zegt. Mijn hart huilt zelf ook voor het Midden-Oosten, onder andere omdat ik zelf uit Iran kom. Dus ik vind dit nummer eigenlijk, ja, we hebben best wel vaak gedraaid in dit programma. Vind ik eigenlijk ook wel ergens jammer dat het nog steeds relevant is. Maar het blijft wel een heel mooi nummer. En Bruce Springsteen, ja, die staat er eigenlijk ook wel onbekend dat hij dit soort nummers uitbrengt. Dus speciaal voor jou. En ik hoop ook een muzikale knuffel voor de hele wereld. Maar een grote vooral voor jou, Kees, ga ik hem draaien. Dankjewel voor het aanvragen.
3: Oké, dankjewel.

Deze theorie gaat jouw mening over zonnebloemen helemaal veranderen. De zonnebloemtheorie zegt dat wanneer je iemand een zonnebloem geeft, je meer geeft dan alleen een mooie bloem. Zonnebloemen draaien zich overdag namelijk naar de zon. Ze zoeken het licht op, ze groeien ervan en ze floreren in de warmte van de zon. Maar de echte betekenis zit in wat er gebeurt wanneer de zon verdwijnt. Als het nacht wordt en het licht wegvalt, verdwijnen zonnebloemen niet zomaar in de duisternis. Ze draaien zich naar elkaar toe. Alsof ze begrijpen dat wanneer het licht van buiten verdwijnt, ze het bij elkaar kunnen vinden. Dus wanneer je iemand een zonnebloem geeft, zeg je misschien eigenlijk dit. In je mooiste momenten vier ik jouw licht. En in je donkerste momenten ben ik daar. Zodat je weet dat je er niet alleen voor staat. Wij kunnen elkaars licht zijn. En is dat niet precies wat we allemaal nodig hebben in het leven? Niet alleen iemand die naast je staat in het zonlicht, maar ook iemand die blijft wanneer het donker wordt. Ik huil niet met snot. Jij huilt met snot.

Eigenlijk wordt met dit nummer gezegd: durf gewoon te springen in het diepe en neem je parachute mee, want dan weet je in ieder geval dat je langzaam landt. Je gaat sowieso landen. Something Happens hoorde je net hier tijdens de day.

0: Clarence Clemens, Jackson Browne, You're a Friend of Mine. Te horen hier op de vroege uren van jouw stralende zaterdagochtend. En tijdens die stralende zaterdagochtend heb ik iets voor je.
1: Elke maand ontdek je bij de thee van Tanas de hit van morgen. Deze maand is
0: Tessa June met Achterbank.
1: De tip van thee.
0: Ja, soms kan één zin uit een nummer genoeg zijn om je te raken. In dit geval dan ook op een mooie manier. Jij en ik en een zomernacht. Gooi maar wat in een plastic tas. Heel mijn hart op de achterbank. Ja, dat zijn de mooiste reizen. Spontaan met de persoon van wie je houdt. En dan ben je eigenlijk gewoon nu al rijk en achteraf nog rijker. Want ervaringen zijn onbetaalbaar. Ja. En dit lied moedigt je aan om die ervaringen te creëren. Om die reizen te maken. En dat hoeft allemaal niet ingewikkeld of duur te zijn. Zolang je maar met de juiste gezelschap op pad bent. En daarom hoor je deze hele mooie maand dit mooie nummer verpakt in een vrolijk plus zomerjasje. Reminder op 2.

0: NPO Radio 2.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè!
12: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanvallen werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brandweer snel op. Het vuur brak uit op de vierde verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met de American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had details over het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbiz-huwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
17: Jelle Topper, dankjewel. Ja, is kapot in die tanden. Zie je zo'n strontvlieg die de hele tijd hier om me heen aan het is. Ben ik nu stront?
18: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
21: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
23: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
24: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
25: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
24: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
26: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
27: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
28: Iedereen begrijpt elkaar.
29: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
30: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
31: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
32: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coebloe-app.
0: De
1: De thee van Panna's.
2: Max.
3: Zomer op je radio.
4: Een hele goede morgen, Panna's. Dit is de leukste radioshow van Nederland. Altijd leuk om naar te luisteren.

0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Dit is NPO Radio 2, wij naar luistert. Bob Marley hoorde je net hier door jouw speakers. Welk onsportief moment van jezelf blijft je altijd bij?
1: Goedemorgen, bakkie doen.
0: Ik weet dat veel mensen het verlies van Nederland eigenlijk niet nog een keer willen horen, maar ik moet er heel even op terugkomen, puur vanwege de journalistieke waarde, oké? Sorry. Want na die wedstrijd, zoals je waarschijnlijk hebt gezien, plaatste Geert Wilders eerst een AI-afbeelding met de tekst "Gefeliciteerd Marokko!" En nog geen 5 minuten later volgde alweer een bericht met de bekende "Het land uit!" toon. Ja, daar ga ik verder geen woorden aan vuil maken. Ik heb een 11 seconden video op TikTok gepost die 400.000 keer bekeken is, terwijl ik niks zei erin. Maar goed, één ding wat ik wel wil zeggen. Hij is dus heel even een sportieve verliezer geweest. Maar goed, bracht me wel weer op de vraag en de inspiratie. Shout out naar Geert Wilders. Want we zijn zelf toch ook wel allemaal eens een keer onsportief geweest. Nou, ik in ieder geval wel. Ik zat als tiener precies een maand op tafeltennis, tot ik een wedstrijd verloor van iemand die tijdens de trainingen eigenlijk veel minder goed was dan ik. Ik moet zeggen, mijn coach die had me misschien ook wel iets te veel zelfvertrouwen gegeven. Dus daarom raakte het me extra om dan van die persoon te verliezen. Ik was zelfs zo boos dat ik mijn bedje op de grond had gesmeten en nooit meer sinds die wedstrijd terug ben gegaan. En nee, vandaag de dag zou ik dat niet meer doen. Maar op dat moment kon ik gewoon heel slecht tegen mijn verlies. Sterker nog, ik had een medaille, een verliezersmedaille. En ik had een mental breakdown. Dus ik had die in de tuin gesmeten met allemaal tranen en zo. En ja, mijn moeder die had hem later weer opgeraapt. Als herinnering dat ik ooit nog toch op een sport had gezeten. En daarna ook nooit meer. En jij? Welk onsportief moment van jezelf blijft je altijd bij? Laat je horen via de NPO Luister-app.

0: We hebben het vandaag over welk onsportief moment van jezelf jou altijd bijblijft.
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Dick die is hetzelfde als ik, die zegt via de NPO-luister-app. Toen ik een jaar of 12 was, wilde ik na een verloren punt met tennis mijn racket in het net gooien. Maar hij zeilde net over en kwam tegen mijn tegenstander aan. Mijn vader die stormde toen de baan op en heeft me eraf gehaald. Ja, ik snap dat wel. Het is gewoon frustratie. Je hebt die expres naar je tegenstander gegooid. Het is niet dat je wilde dat hij hem raakte. Je kan ook gewoon zeggen, de racket wilde... Jouw gezicht is een magneet voor de racket. Oh nee, dat is gemeen. Dat kan ik niet zeggen. Edwin die zegt, er was ooit een liedje. En die daarin kwam voor, wie niet tegen zijn verlies kan, die is maar zielig. Het is een spel, sport is niet je leven. Je kan er 1000% voor gaan en je wil altijd voor de winst gaan. Maar het moet wel gewoon leuk blijven. Ja, inderdaad, dat is een volwassen antwoord, maar je kan ook gaan voor onvolwassen. Nieke die zegt, je hebt twee opties. Of je leert ervan en je komt er sterker op terug. Of je verlaagt je niveau om alsnog niet te winnen.

0: Kijk, en daar ga je de mis in, Gavin DeGraw. I'm in love with a girl. Je moet in love zijn with a woman. Snap je? Ik moet ook niet in love zijn with a boy. Ik moet in love zijn with a man. Ik ben de nieuwe Andrew Tetina. Dat is de vrouwelijke Andrew Tate. Andrew Tetina. Het weer. Het is nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag is er volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 graden in het zuiden. Gaan we over op de NOS headlines van 7:30, verzorgd door Clemens Peters. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijke leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval. Het afscheid duurt 6 dagen. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En in het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. En Argentinië heeft met flink wat moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. In een enorme thriller in Miami werd Kaapverdië pas in de verlenging verslagen met 3-2. De Kaapverdische goals werden gemaakt door 2 in Nederland geboren spelers, Duarte en Lopez Cabral. De spelers zijn ontzettend trots dat ze zover zijn gekomen in het toernooi.
2: Ja, het moet nog landen eerlijk gezegd, maar ik denk wel dat we met

0: een heel trots gevoel terug kunnen gaan. Ik denk dat we hebben gezien dat eigenlijk heel de wereld achter ons stond. Ja, dat is een gevoel dat is moeilijk te omschrijven. En ja, als je dan ook nog eens tegen zo'n sterke tegenstander dit kan neerzetten.
1: Ja, wat we hebben neergezet is gewoon... Dat is gewoon prachtig. Capverdi op de map gezet. Hard laten zien. En ja, dat is gewoon wat ons doel was. En we zijn blij dat we dat kunnen doen.
2: En in de WK-selectie voor Capverdi zitten maar liefst 6 spelers die uit Rotterdam komen.
3: Clemens Topper, dankjewel. En even terugkomend op de begrafenis van Ali Khamenei. Nobody cares. We zijn allemaal blij dat hij dood is. Sorry Clemens, ik moest dat even kwijt.
2: Ja, natuurlijk joh, moet jij weten. Ja.
3: Een heel domme, neppige jank. Slechter dan GTST wanneer je ziet... Ali is dood. Jullie zijn blij. Hij is dood. Vier het. Even kijken. Hoe goed ben je in het raden van jouw hits... als ze vertaald zijn vanuit het Engels naar het Nederlands of omgekeerd? Als het jou lukt om minimaal 2 van de 3 fragmenten die je te horen krijgt goed te raden... win je een thee van Tannas autogeurhanger. Om je alvast een idee te geven van wat je zo kunt verwachten... krijg je van ons alvast een tipje van de sluier.
4: With all my love, from London.
3: With all my love, from London. Ja, je kunt je aanmelden voor het spel door het woord stad in te sturen via de NPO Luister-app. Ja, als je een slechterik bent en je hebt zoveel bloed aan je handen... dan is het maar beter dat je er gewoon niet meer bent. Zo is het.

0: was die aan zegt: kop koffie, thee op de radio, krantje, zonneschijn en ABBA. Ja, dan kan het niet misgaan. Goedemorgen, we gaan de lijnen opengooien. 0811-22, want dan kan je meespelen met...
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Ja, dit is het spel waarbij drie Engelstalige tracks te horen zijn die door Google vanuit het Engels naar het Nederlands zijn vertaald, of vanuit het Nederlands naar het Engels. Het is aan jou om minimaal twee van de drie tracks goed te raden, want dan win je een thee van Tannas autogeurhanger. Meespelen kan door te bellen naar de studio 0811-22. Ik zou dat wel doen, want we hebben onder andere Fine Young Cannibals klaarstaan voor je met She Drives Me Crazy. Ik wil dat heel graag kunnen draaien. Maar hoe langer ik wacht, hoe minder groot de kans is dat ik dat nummer kan draaien. Want ik wil gewoon dit spel spelen. 0811-22. Je kan bellen naar de studio. En je hoeft niet getreurd te zijn als je dat niet goed raadt. Want dan mag je alsnog van mij kiezen welk van de drie nummers van de kandidaten of van de fragmenten ik voor jou kan draaien in zijn volledigheid. 0811-22. Je mag bellen naar de studio.

0: 0811 22. Goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Hallo, goedemorgen, met Frans.
0: Dag, Frans. Spreek jij ook Duits?
1: Een beetje.
0: Oh, je doet wel leuk mee, dat vind ik leuk. Nou, Frans, ben jij klaar voor het spel?
1: Ja, is goed.
0: Oké.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste. Deze is dus vanuit het Nederlands naar het Engels vertaald.
3: And tomorrow when the postman has found my house again, then she fills my heart with all my love. From London.
1: Oh, dat is volgens mij van Bluff.
0: Weet je ook welk nummer?
1: Liefst uit Londen.
4: Dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
0: Ja! De eerste is binnen. Oké, komt de volgende.
3: Speak Dutch with me. Just speak Dutch with me. My gut tells me that tonight we will watch together the Champs Élysées and Notre Dame and the Seine. And then together on the Eiffel Tower.
0: Dit is dus ook een Nederlands nummer waar we naar op zoek zijn.
1: Ja, Nederlands met me, maar ik weet niet hoe hij heet.
0: Maar weet je wel hoe de titel is van het nummer? Want dat is het belangrijkste.
1: Spreek Nederlands met me. Praat Nederlands met me.
0: Ja, ja. Praat Nederlands met me. Beetje Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat jij en ik gaan reizen naar de Champs-Élysées. Kom op, welke titel?
1: Oh, is het niet Praat Nederlands met me?
0: Nee, dat is niet de titel. Maar mogen we hem goedkeuren, jury? Jawel, man. Jawel, ik keur hem goed. Fuck it.
5: Praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken.
0: Parijs, zo heet het nummer van Kenny B.
1: Oh, ja, Kenny B.
0: Oké, komt de laatste.
6: Mijn huis in Boedapest. Mijn verborgen schatkist, gouden vleugel, mijn prachtige kasteel. Jij, ik zou alles achterlaten, maar voor jou. Ik zou alles achterlaten,
0: Deze weet je, hoor.
1: Ik weet.
0: Sorry?
1: Ik zou het niet weten.
0: Echt niet? Er wordt letterlijk in het nummer gezegd.
5: My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus EOU.
0: Ja, Budapest van George Ezra, maar dat geeft niks. Want je had minimaal 2 van de 3 goed. En vandaag spelthema is stad. Want deze artiesten nemen ons mee op een stedentrip door Europa. Eerst gaan we naar het vakantiehuisje van George Ezra in Budapest, Hongarije. Vervolgens geeft Kenny B onze rondleiding door de stad van de liefde, Parijs. En als we thuiskomen, krijgen we lieve kaart van Bluff met daarin geschreven liefst uit Londen. Topper, jij gaat er vandoor met een thee van Tannas autogeurhanger. En je mag zeggen welk van de 3 nummers ik voor je mag draaien. Dus zeg het maar.
1: Doe maar Bluff.
0: Bluff komt er voor je aan. Dankjewel voor het meespelen, hè, Frans.
1: Graag gedaan.
0: En ik vind het eigenlijk ook wel leuk dat jij hebt meegespeeld, omdat je Frans heet.
1: Ja?
0: Ja. Past ook wel weer bij het thema, vind je niet?
1: Ja, een beetje wel, hè.
0: Dit was trouwens Frans-Duits, jongens.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

She drives me crazy. Zo direct gaan we weer een vraag uit een nummer beantwoorden in Vraag maar Raak. Mocht je een leuke vraag ontdekt hebben in een nummer, dan kan je hem laten horen via de NPO-luister. We zijn altijd benieuwd naar suggesties. Ook al hebben we er heel veel gehad, je kan gewoon

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
3: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
7: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
8: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemers

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
5: Zo direct hoor je de Rolling Stones met Start Me Up na het NOS-journaal van 8 uur. Verzorgd door Clemens Peters. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Het geweld dat de agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Bij dat incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten intern beoordeeld. Dat oordeel wordt alleen niet openbaar gemaakt. Het is nog onduidelijk wat de betekenis is van een uitspraak van een kantonrechter gisteren over verkeersboetes. Die zei dat de forse verhogingen van die boetes de afgelopen 2 jaar onterecht waren. Deze hoogleraar denkt niet dat er nu direct wat gaat veranderen.
7: Maar wat ik wel hoop, dat is dat hier een belangrijk signaal wordt afgegeven om de boetes niet steeds zo door te verhogen. Misschien een poos pas op de plaats en niet aan de inflatie aanpassen. Ja, en je kunt er ook voor kiezen om de boetes 1 keer te verlagen. Daar zal men dan minder snel voor kiezen. Maar een pas op de plaats, dat is wel heel verstandig. En anders uitleggen waarom je die boetes zo hoog moet zijn.
6: Waarschijnlijk zullen andere hogere rechtbanken zich de komende tijd nog over deze verhogingen buigen. En er is al veel gezegd en geschreven over dit wat we nu gaan krijgen. En nu is dat ook echt gebeurd. Taylor Swift is getrouwd met Travis Kelce. Het huwelijk van de eeuw is het al genoemd. In New York gaven de twee elkaar het jawoord onder de bezielende leiding van Adam Sandler. Fans verzamelden zich buiten in de hoop een glimp op te vangen.
8: Oh, I wish them a lifetime of happiness. I can't wait till they have kids. I can't wait to see the wedding photos and everyone who's in here today, this evening. I know, it's exciting. They deserve it. It's exciting and it's a little more work for New York, but it has to be this way. This is what we wanted.
6: Ja. Had jij de wekker gezet?
9: Nee. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ja. Ik ben benieuwd of er mensen zijn die ook echt de beelden gaan leaken.
6: Leaken?
9: Ja, lekken.
6: Lekken?
9: Ja, de beelden.
6: Ja.
9: Lekken.
6: Ja, oh, zo bedoel je. Er is natuurlijk nog helemaal niks naar buiten gekomen.
9: Ja, ik heb nog niks gezien. Maar ik denk de fans die zijn wel extreem. Dus ik denk wel dat we wat kunnen verwachten. Maar ja. Ik hoop dat hun privacy we natuurlijk bewaakt is.
6: Ja, ze is wel de beroemdste zangeres van
9: daarom,
6: de wereld.
9: Daarom, snap moment. Je? Dus,
6: willen we gewoon zien.
9: Ja, precies. Tuurlijk.
6: En wat we ook willen zien en wat we hebben gezien is dat het Kaapverdië net niet gelukt is om te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging in Miami te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. Colombia is ook door. Dat land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt, met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon, bij 20 graden langs de kust tot 27 in het zuiden.
9: Clemens Stopper, dankjewel. We krijgen een bericht binnen van Kenny. Die zegt, ach, ik moest werken, want ik was uitgenodigd voor Taylor Swift aan mijn bruiloft, maar ik kon niet gaan. Die is goed, ja.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het
4: Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus... Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
13: Boeie!
14: Alle hak, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
13: Yes!
14: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster!
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Lieslot, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
16: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
16: Met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrij vakanties.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
19: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu tijdelijk 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
20: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
21: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: De T van Panas.
24: Max.
25: Zomer op je radio. In VO Radio 2.
26: Panas. Ja, goedemorgen. Paul hier. Nog een paar uurtjes. Hij heeft deze jongen weekend.

hopelijk zonder zorgen topper Avril Lavigne. Skaterboy hoorde je net hier op de radio. Iedere zaterdag wordt er een vraag uit een lied dat jij tips via de NPO Luister app beantwoord in...

0: de tip binnen van Adli.
1: If I said I want your body, would you hold it against me?
2: If I said you have a beautiful body, would you hold it against me?
0: Het nummer van de Bellamy Brothers. Ja, dat speelt ook met een woordspeling. De zanger zegt dat iemand een mooi lichaam heeft en vraagt of die hem dadelijk kwalijk kan nemen. Maar eigenlijk bedoelt hij het heel flirterig met de knipoog, alsof hij stiekem hoopt dat er iets moois kan ontstaan. En relatie-experts die zeggen daarop dat dat precies is wat het is. Waar een compliment soms spannend wordt bij mannen en bij vrouwen. Want een simpele je ziet er goed uit is natuurlijk lief bedoeld, maar het blijft ook wel een beetje aan de oppervlakte. Terwijl iets als ja, je hebt echt een warme uitstraling of je brengt rust en energie in een ruimte, ineens veel persoonlijker en oprechter voelt. Nou, in romantische situaties, zoals een date of iemand die je net leert kennen, werkt dat vaak ook nog beter. In plaats van mooie ogen kun je bijvoorbeeld zeggen, je kijkt zo oprecht. Of ja, ik word gewoon blij van jouw energie. En dat klinkt misschien ook iets minder glad, maar juist eerlijker en dichter bij wat je echt voelt. Of niet. Maar ik bedoel, wie zegt nou tegen iemand, je kijkt zo oprecht. Weet je, fake it till you make it. En dat is ook eigenlijk de kern. Een goed compliment geeft niet alleen iets weer over wat je ziet, maar ook vooral wat je bij iemand losmaakt. En dat maakt het niet alleen leuk om te geven, maar ook fijn om te krijgen. En dan kunnen we van onverwachte aubergines en perziken, dat kunnen we niet altijd van die emoticons zeggen. Ja, if you know, you know.
3: Welke vraag uit een track heb jij ontdekt? Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je jouw vraag wel in Vraag. Vraag maar raak.

0: Haar grootste ergernis is dat de wereld verhardt en mensen onaardig tegen elkaar kunnen zijn. Moet toegeven dat ik het daar ook wel echt mee eens ben. Er lijkt soms weinig ruimte te zijn om naar elkaar te luisteren, elkaar tegemoet te komen en compromissen te sluiten. Maar ja, zolang er een meerderheid is die daar alert op is, kunnen we water bij de wijn doen. Er is tenminste wijn en water voor de vergiftiging.
1: Water? Wil je mij vergiftigen of zo?
0: Ik heb het over Ricky, zangeres van Rondé. Je hoorde haar net hier op NPO Radio 2 tijdens de thee. Van Tannis natuurlijk. Zometeen hoor je Peter Frampton na 10 Sharp. Dit is You.

0: voor jou namens Peter Frampton op NPO Radio 2. Je kunt zo direct een shout-out winnen op de radio als het jou lukt om het onderscheid te maken tussen nieuws en muziek. Onze nieuwslezer die leest een zin op en jij mag raden of die zin een zin is die zo voorkomt in zijn bulletin van 8:30... of dat het een regel is uit een lied dat zo meteen voor je klaarstaat. Onze nieuwslezer van vandaag is Clemens Peters. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is je zin van vandaag?
1: En benzine genoeg.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Laat het weten via de NPO Luister-app en kom met jouw naam op onze Hollywood Wall of Fame. Terwijl je dat doet, krijg je van mij het weer. Er is volop zon vandaag. Geniet ervan bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dan de NOS Headlines dus van 8:30 verzorgd door Clemens Peters.
1: Duitsland zet zich schrap voor problemen rond een partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Die komt samen in Erfurt. En tegenstanders hebben daar wegen geblokkeerd, zodat niemand er meer door kan. En de politie is nu bezig om die blokkades weg te halen. Er worden vandaag zo'n 50.000 betogers verwacht. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Het vuur brak uit op de vierde verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. De branden volgen op droogte en extreem warme weken en door de wind verspreidt het vuur zich snel. En er was een wedstrijd op het WK voetbal met een Nederlands tintje vannacht. Kaapverdië speelde tegen Argentinië. In de Kaapverdische WK-selectie zitten 6 spelers uit Rotterdam. Dus keken in Rotterdam honderden fans met Kaapverdische roots samen de wedstrijd in een bioscoop.
3: De vlag is nu al uit.
4: Ja, de vlag is al uit.
3: Maar de wedstrijd is nog helemaal niet begonnen.
4: Nee, maar we hebben sowieso al gewonnen. Ja, we hebben sowieso al gewonnen. We zijn allemaal super trots.
5: Ja, ze hebben het heel knap gedaan, dat zeker. Hoe dan ook een feestje vieren, weet je wel.
6: Ik ben trots op dit land. Het zit in mijn hart voor altijd. En we hebben het gewoon goed gedaan. Volgend over 4 jaar weer.
7: Het was wel echt een mooie wedstrijd. Niet te verwachten, toch? Maar het was echt fantastisch. Ze deden het echt heel goed.
1: Nou, het was een bloedstollend spannende wedstrijd. Uiteindelijk won Argentinië na verlenging met 3-2.
0: Ik had begrepen dat er een man was die in Nederland is met een Kaapverdische achtergrond. En hij heeft een boot en hij zei, als Kaapverdië wint en naar de volgende ronde gaat, ga ik een van mijn boten verkopen om daarbij te kunnen zijn. Maar die boot blijft gelukkig
1: die
0: gewoon
1: blijft gelukkig
0: intact.
1: Bij hem. Ja, zeker.
0: En de zin die je net oplas, Clemens?
1: Ja, nou, die komt niet uit mijn bulletin, dus het is uit een liedje.
0: Klopt, welk liedje dat is, dat kom je zo meteen te weten. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Roland, Sandra, Marieke, Jolanda en een heleboel andere mensen via de NPO Luister hebben. Als je toestemming hebt gegeven, dan kun je je naam zien op het grote scherm. Dan los van shout-outs strooien we hier ook met Thee van Tannas theepakketten. Schaars om te winnen, moet ik zeggen. En die kan je winnen door mee te spelen met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Dan kun je met de antwoorden het geheel vormen en dus raden. Meespelen kan alleen als je antwoord geeft op de kwalificatievraag. En die luidt... Welk Nederlands woord van 7 letters betekent overzicht van lessen, tijden en lokalen op een school? Welk Nederlands woord van 7 letters betekent overzicht van lessen, tijden en lokalen op een school? Laat je horen via de NPO Luister-app. Waar we naar op zoek waren, is van Bente 3-2-1 en benzine genoeg. Luister goed en je hoort hem daar.

0: en benzine genoeg. Ik weet niet waar je bent, Bente, maar waar daar is waar benzine genoeg is en het goedkoop is, mag je best wel een linkje naar ons sturen, hoor. Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Topper. En de topper van vandaag is Marjolein. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je gaat zometeen lekker sporten.
1: Ja, zeker.
0: Welke spiergroep pak je vandaag aan?
1: Dat zal altijd afwachten. Wat ze bij de fysio bedenken vandaag.
0: En waar heb je last van?
1: Ik heb momenteel niet echt ergens last van. In ieder geval niet van een spier.
0: Oké, dus je gaat erheen om toch wel even je lichaam goed aan de praat te krijgen en vooral controle erover te hebben. Begrijp je dat goed?
1: Ja, om een beetje spierkracht op te bouwen en zo.
0: Goed zo. Je moet ergens beginnen, dus ik hoop dat ze easy gaan on you. Geen Adele. Ik vind het zo leuk als mensen lachen om droge dingen die ik zeg. Ik hou van jou, Marjolein. Je speelt mee met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. Het is aan jou de taak om een correct antwoord te geven op die vragen. Als het je lukt, kun je het geheel raden met die antwoorden. Lukt het je niet, dan moet ik de lijnen opengooien. 0811-22 en dan kan iemand anders verder spelen met het spel. Ja. Ik wilde zeggen, op een schaal van 1 tot 5. Hoe goed denk je dat je het gaat doen?
1: 1.
0: Nou,
1: dan kan het altijd meevallen.
0: Dat is zeker waar.
2: Het geheel. Het geheel.
0: Welk Nederlands woord van 7 letters betekent overzicht van lessen, tijden en lokalen op een school? Dat is inderdaad 1. Hoe noem je in het Nederlands gebrekkig Engels met een duidelijke Nederlandse invloed?
1: Dinglish?
0: Het is wel met een S.
1: Met een S? Oei, dan ben ik bang dat ik hem niet weet.
0: Zegt de jury nou dat we hem goed mogen rekenen? Ja, maar ik kan hem niet goed rekenen. Nee, ik kan hem niet goed rekenen. Nee, want we zijn echt op zoek naar een bepaald woord. Maar we gaan je wel, omdat dit op zich ook zou kunnen, krijg je wel een geurhanger van ons. Is dat goed?
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Leuk dat je hebt meegespeeld.
1: Dank je wel.
0: Doei Marjolein.
1: Doei.
0: Dan vind ik het toch wel sneu dat ze het inderdaad bij een 1 heeft gehouden. Dat vind ik wel weer sneu. Maar ik mag haar, ze krijgt de geurhanger. Hoe noem je in het Nederlands gebrekkig Engels met een duidelijke Nederlandse invloed? Via onze TikTok live zie ik het antwoord al. Daarom kon ik het antwoord van Marjolein niet goed rekenen. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Met Bart.
0: Dag Bart, weet je het antwoord?
3: Ja, volgens mij is het steenkolen Engels.
0: Correct, inderdaad. Welk woord betekent zowel het bereiden van eten op een rooster boven directe hitte als een afneembaar sieraad dat je over je tanden draagt?
3: Is dat een beugel of een grill?
0: Grill, inderdaad. Wat voor voeding eet een carnivoor?
3: Een vlees.
0: Waar staat de letter P voor in LP?
3: De plaats.
0: De antwoorden die jij hebt zijn rooster, steenkolen, grill, vlees en plaat. Wat zou het geheel kunnen zijn?
3: Ja, ik denk een barbecue of barbecue.
0: En dat dacht jij correct. De zomer is in volle gang en de barbecue mag weer aan. Denk aan lekkers zoals onder andere vlees of vegetarische opties die op het rooster boven gloeiende steenkolen die echte grillsmaak krijgen. En als het regent, dan doe je gewoon op de grillplaat binnen. Want niks of niemand mag de pret bederven. Topper, je gaat er vandoor met een thee van Tanna's theepakket. Ben je er blij mee?
3: Ja, heel blij mee. En de barbecue gaat hier dit weekend wel weer aan, hoor.
0: Kijk, goed zo. Wat gaat er als eerste op de grill?
3: Nou, we doen altijd wat vegetarische dingetjes van courgettes, lekker grillen en zo. Maar we doen ook wel een buffet op, of picanha, of gegrilde paprika's met wat curry erin. Dus van alles.
0: Ja. Goed feestje daar. Laten we zeggen Project X. Waar is het?
3: Het is ergens in de buurt van Den Haag. En dan mag je gerust langskomen als je in de buurt bent.
0: Kijk, iedereen naar Den Haag, jongens. Project X.

Ed Sheeran. En zometeen staat de vrouw hier voor je klaar, die eindelijk dus getrouwd is. En ik zeg eindelijk, omdat we zoveel albums hebben gekregen vol met gebroken harten informatie. En nu gaat ze gewoon een heel nieuw hoofdstuk aan. Gaan we dan nu ineens lovey-dovey Taylor Swift krijgen? Ik weet het niet. Ik ben wel benieuwd naar die kant. Maar gelukkig hebben we Sabrina Carpenter nog. Haar hart is nog gebroken, dus we kunnen nog in Sabrina We Trust. Weet je wel, dan krijgen we nog de emo-kant van haar en dan misschien de lovey-dovey-kant van Taylor Swift. Ja, je moet zo een beetje bij alle artiesten een beetje pakken wat je raakt, hè? I got you. En wie je ook heeft zometeen, niet Jeroen van Enkel, maar Klaas. Heel veel plezier met Rinkel de Kinkel, maar dan met Klaas. Hij kijkt heel erg blij. Hij stuurt kusjes naar je op. Je kan hem ook kusjes sturen via de NPO Luisterapp.

0: was een kusje op je voorhoofd van Jacqueline.
1: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.
2: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
7: Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
9: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Goedemorgen allemaal, het is 9 uur. Het NOS nieuws krijg je van Clemens Peters.
15: Goedemorgen. Goedemorgen. De agent die betrokken was bij een aanhouding in een AZC in Zeist wordt niet gestraft. Het incident veroorzaakte veel verontwaardiging omdat een vrouw naar de grond werd getrokken die later zwanger bleek te zijn. De politie noemt het gebruikte geweld noodzakelijk. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt. Daar wordt vandaag gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Wegen worden geblokkeerd en demonstranten hebben zich vastgelijmd aan de tramrails. De politie staat al dagen op scherp, zegt correspondent Charlotte Waiers.
16: Want er waren al meerdere demonstraties aangekondigd. Dus waren er ook al duizenden agenten gepland voor vandaag. En er zijn dus al acties bezig. En het lijkt nog wel tot discussie, deze acties. Want demonstreren mag natuurlijk. Maar ja, een congres van een partij, een democratische partij, die nog altijd niet verboden is, ja, die verhinderen, dat mag niet, want dat blokkeert de democratie. Dus ja, de verwachting is wel dat er nog confrontaties zijn deze ochtend.
15: Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. In de Iraanse hoofdstad Teheran begint vandaag de uitvaart van Ayatollah Khamenei. De plechtigheid duurt 6 dagen. De hoogste geestelijk leider van Iran werd in februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval. En Vriezeveen in Overijssel verandert vandaag in 1 groot modderbad. Duizenden mensen doen daarmee aan de tot de nek in de drek mudderen. Op een modderig parcours met allerlei obstakels leggen ze verschillende afstanden af. De omroep RTV 4 sprak de voorzitter gisteren al en die kan niet wachten.
17: Ontzettend zin, hè? Ik bedoel, we zijn gigantisch bezig geweest de afgelopen weken om het terrein klaar te maken. Nou, het begint al zijn vormen aan te nemen, hè? Nee, dus we hebben er echt zin in.
18: Maar ik heb nog weinig drek gezien. Waar komt dat dan?
17: De drek, dat zit bij de scouting en bij de sportvelden. Nou, geloof mij, drek genoeg voor dit jaar weer.
15: Ja, om 10:30, dan verdwijnen de eerste deelnemers in de modder.
14: Dat is een fantastische titel. Tot de nek in de drek.
15: Tot de nek in de drek. Ja, dat zegt wel gelijk. Je weet gelijk wat er bedoeld wordt.
14: Ja, precies.
15: Het weer volop zon, dat is dan weer jammer. Bij 20 graden langs de kust tot 27 in het zuiden.
14: Ja, maar dat is goed voor de huid. Dan droogt het op en dan kan je daarna onder de douche en dan zit je helemaal lekker. Dankjewel Clemens. Tot zometeen. Verkeersinformatie krijgen wij van Tim Schaap bij de ANWB in Den Haag.
19: Hey, goedemorgen Klaas. Ja, het is hier en daar al wat drukker aan het worden. Op de A12 bijvoorbeeld voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 2 kilometer en 10 minuten. En iets opmerkelijks op de N31 richting Leeuwarden. Bij Vraneker staat een koe op de weg. Hij wordt nu momenteel het weiland in gedreven. Maar toch is de weg even uit voorzorg dicht. Wel begrijpelijk. Omrijden kan over de A32 en de A7.
14: Echt de scène die ik me nu voorstel. Dat de mensen in paniek dat beest proberen van de weg te krijgen.
19: Ja, geen idee. Wie had ook de koeienpiket? Vroeg ik me af. Wie is er vannacht uit zijn bed gebeld?
14: Ja, precies. Tim, dankjewel.
19: Yo, graag gedaan.
14: Zometeen is het tijd voor Rinkel de Kinkel met Klaas van Kuijsdoemen.
20: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
21: Even bollen. Iedereen moet het weten.
22: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
23: Hey jij daar.
24: Heb je ook zo zin in vakantie?
23: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
24: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
23: Prijsvrij vakanties.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
23: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
26: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
27: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
28: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
29: Hakje dag!
27: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
30: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
30: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Rinkel de Kinkel.

0: Dit komt dus gewoon uit Nederland, hè? Jesse van der Heijden en Oguzanguni uit Amsterdam hebben dit geproduceerd samen met 45 Ultra. Die komt dan weer uit New Jersey, dat is John Anthony Rodriguez. Talk to you another. En daarvoor onze grote vriend Joe Jackson, Stepping Out. 13 minuten over 9. Een oprecht goedemorgen. Namens mezelf. En namens Jesse. Hallo.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Het is tijd voor Rinkel de Kinkel met Klaas Verkruijsten deze ochtend. Zaterdag 4 juli. Je kan gewoon lekker meedoen met de show, hè. Zoals altijd via de NPO Luister-app. Deel even wat je gaat doen, waar je naar uitkijkt, waar je zin in hebt of wat je bezighoudt. Vinden we leuk. Nou, er is van alles gebeurd ook weer vannacht. Onder andere de Amerikaanse versie, het is al vaker verteld, van de Royal Wedding. Hij heeft vannacht plaatsgevonden in New York. Taylor Swift en Travis Kelce, ze zijn getrouwd.
2: Swift's publicist confirmed the wedding and that Adam Sandler officiated it. And if you look behind me, Taylor's something blue. Yes, that is none other than the Empire State Building lit up in light blue in honor of the newlyweds. An exclamation point on a long-awaited day.
0: Het is toch Amerikaans af alle letteren dit, hè?
1: Heerlijk.
0: Helemaal uitgepakt, beter beveiligd dan menig president, beweren ook bronnen. En ze genieten er ook wel weer van, moet ik zeggen.
1: Ja, en ze hebben het natuurlijk allemaal een beetje geheim gehouden. Heel mysterieus gedaan. Het is allemaal afgesloten, maar dan wel billboarden opkopen. Dat vind ik dan ook grappig.
0: Ja, en er is tot nog toe nog niks gelekt van de binnenkant van Madison Square Garden, waar het allemaal plaats heeft gevonden. Dat gaat natuurlijk gebeuren, dat kan toch niet anders.
1: Tuurlijk, er was 1000 man ruim, dus dat moet haast wel.
0: Er gaat iemand per ongeluk iets online zetten,
1: En ik ben ook wel benieuwd, Adam Sandler, die was natuurlijk de ceremoniemeester, of die ook een pak aan had, want die man die loopt natuurlijk altijd in oversized hoodies en baseballbroekjes.
0: Ja.
1: Het zou wel leuk zijn als hij die dienst in zijn favoriete kleding heeft gedaan.
0: Ja, dat nou, misschien gaan we het toch ontdekken. Als het zo is, dan laten we dat natuurlijk even weten.
1: En misschien is het je opgevallen op de weg vanochtend. Dakkoffers en caravans zijn weer goed te vertegenwoordigd. Door het begin van de vakantie wordt het langzaam drukker. Op de routes richting onder andere het zuiden. En we geven je graag nog even een belangrijke tip mee. Pak je caravan niet te vol, want...
3: Op een gegeven moment dan is de caravan de auto de baas. Als de caravan te zwaar is. En dan trekt hij eigenlijk de auto in een richting die je niet wil. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen.
0: Ja, ik heb hier wel eens achter gereden dat ik iemand gezien heb die dit overkwam.
1: Oh.
0: Het is echt verschrikkelijk, want hij gaat in een slinger. En als je dan niet weet wat je moet doen, volgens mij moet je gewoon het gas loslaten. En niet, in ieder geval niet hard gaan remmen, maar wordt alleen maar erger. Maar die caravan klapte helemaal uit elkaar. Dus dan ligt dus je hele huisraad over de hele weg.
1: Ja.
0: En als je pech hebt, ga je zelf ook nog over de kop. Dus het kan heel gevaarlijk zijn.
1: Je moet echt voorzichtig mee zijn. Weten wat je doet.
0: Ja, weten wat je doet. En vooral rustig aan natuurlijk. Zoals wij altijd tegen elkaar zeggen, het is ook jouw vakantie. Hè? Dus die begint in principe vanaf het moment dat je in de auto stapt en lekker naar de zuidelijke landen rijdt om daar te genieten van de zon. Ja, deze man heeft ook vaak een zonnebril op, dus dat kan wel aardig kloppen. Gary Moore, Still Got the Blues.

dit lekker zeg. Is nieuwe muziek. Kunstenaar Stromae en Tavlo. Prettige samenwerking is dit.

0: Kinkel. Met Klaas en Jesse vandaag aan het roer. En ik zie via de NPO Luisteren dat er al van alles binnenkomt. En ook dat de vakantie via de pest in zit. Hè? Jolanda die laat even weten met de dakkoffer op het dak. Onderweg naar Zweden. Ik ben blij dat hij op het dak zit. Hoewel, ik heb ook wel eens een keer zo'n ding achter mijn auto gehad op de trekhaak.
1: Oh ja, dat kan ook, ja.
0: Dat is echt fantastisch. Je moet alleen maar heel goed opletten dat de uitlaat wel echt ruimte heeft om zijn ding te kunnen doen. Want hij zat bij mij te laag. Toen heb ik een enorm gat in die dakkoffer die dan op de trekhaak zat geblazen. Ja.
1: Ik vind dakkoffers altijd een beetje eng, ook wat je net over die caravan vertelde. Ik ben altijd bang dat hij dan ineens openschiet. Oh, weet je, ja. Dat inderdaad je hele huisraad dan daar op de A1 in Duitsland ligt.
0: Ja, beetje jammer, ja.
1: Joris die stuurt ons ook een berichtje via de NPO Luister. Die zegt, goedemorgen heren, ik vlieg vanmiddag naar Ibiza toe voor een weekje vakantie.
0: Oh, geniet ervan. En Kostas, ook mijn vakantie is net begonnen, de sfeer zit er lekker in.
1: Meerte die appt de koffers aan het inpakken. Morgen vertrekken we naar Canada om daar 2 weken rond te trekken.
0: Oh. Ik zeg goedemorgen, Tim.
2: Ah, Klaas van Kruijzen, nee joh. wat een fan. Ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, jij bent lekker aan de bak, las ik.
2: Ja, ik ben aan het werken inderdaad. Ik zal je bakkerij goed te maken.
0: Ja, en ik kreeg een SO'tje van je, een shout-out.
2: Ja, gast, ik vond Klaas en alles zo ontzettend tof vroeger.
0: Oh, wat leuk.
2: Nou, ik weet niet normaal.
0: Ja? Ja? Ik weet nooit zo goed wat ik moet zeggen.
1: Klaas wordt er helemaal rood hier,
0: ik word er een beetje verlegen van. Maar ik vind het wel echt ontzettend lief dat je even zo'n shout-out gooit. En dan die gast heeft mijn jeugd gemaakt. Nou.
2: Ja, echt niet normaal. voor het jeugdjournaal altijd jarenlang.
0: Vaste prik. Hey, ik wens je een hele fijne werkdag. Zet hem op, hè? Hey,
2: Klaas, fijne dag, jongen. Succes op de radio. Hoi, hoi.

0: Tramp, Breakfast in America. En daarvoor Rihanna met 45 seconds. Het is 2:02. Tijd voor een update van het nieuws. Clemens, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Erfurt in Duitsland is het lokale partijkantoor van de radicaalrechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. Bij een brand op een boot in Amsterdam is vanochtend iemand om het leven gekomen. Die brand brak rond 5:00 uit op een bootje in de wijk De Baarsjes. En het schip is voor een groot deel verwoest. Op het WK voetbal beginnen vanavond de 8e finales. In Houston speelt Marokko om 7:00 tegen Canada. En het tweede duel in de 8e finales vanavond gaat tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint om 11:00 en dat is in Philadelphia. Het gebeurt regelmatig dat mensen worden opgelicht door nepagenten of zogenaamde bankmedewerkers die beweren dat er iets mis is met hun rekening. Ook Maarten uit Sint-Oederode kreeg zo'n telefoontje, maar hij had de oplichters door. Hij liet ze in de val lopen, vertelde hij aan Omroep Brabant.
2: Oh, ik wist eigenlijk

0: Eigenlijk al meteen, dat deugt niet. Zo'n gesprek, dat hoor je zoveel op de televisie. Dus ik ga mijn eigen rekening natuurlijk niet geven. In de tussentijd had ik 112 gebeld. Heb ik gevraagd aan 112, hebben jullie interesse om dit op te pakken? Dan speel ik het spel mee. Dus heb ik twee agenten gestuurd. Die hebben hier urenlang gezeten.
1: En toen de oplichter voor de deur stond.
0: En op het moment dat dat gebeurde, ja, stormde de politie naar buiten. En toen lag hij met een handboeien op zijn buik hier in de tuin.
1: Ja, een heet dat haatje. En dat gebeurde allemaal in mei. En nu heeft Maarten een brief gekregen dat de oplichter ook echt wordt vervolgd.
2: Klein applausje van Maarten. Echt goed gedaan.
1: Ja. Sure. Zo. Koelbloedig, toch?
2: Ja, dat vind ik wel. Ja, gewoon even, oh ja, het hoofd koel. Hoe ga ik dit oplossen? En ja, het is vooral bij oudere mensen, en dat vind ik zo kwalijk, je maakt echt gebruik van de kwetsbaarheid van anderen.
1: Ja, en de goedgelovigheid. Ja. En ja, mensen verliezen alles, al het geloof in de medemens, om het zo maar te zeggen.
2: Nou,
1: ja.
2: Klein beetje herstel door Maarten, dankjewel.
1: Ja, hup Maarten. Ja. En ik heb nog het weer volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 in het zuiden.
2: Dankjewel.

0: Weet jij of Jeroen van Inkel ooit top pop heeft gedaan?
1: Nee, want hij deed in die tijd natuurlijk een Countdown. En dat ging redelijk gelijk op.
0: Dat was een beetje de concurrent, toch?
1: Ja,
0: want deze Frankie Goes to Hollywood, Relax, die kwam uit eind 1983. En dat deed eigenlijk helemaal niks, totdat het terechtkwam in Top of the Pops. En dat had te maken met een vervanging. Er was iemand ziek geworden en zij hebben die tent er afgebroken. En dat was gewoon in één keer een knallen van een hit geworden.
1: Wauw, lucky shot.
0: Ja, echt heel vet. Daarvoor Shawn Mendes en Camila Cabello en Senorita. Bijna 9:45. Goedemorgen, je bent wakker geworden. Dit is NPO Radio 2. En wij gaan even kijken wat er gebeurt in de wereld van Polder Glamour. Nou, er gebeurt van alles, want Mart Hoogkramer... Hoogkramer. Herstel. Die heeft gisteren op het allerlaatste moment zijn optreden op Wish Outdoor moeten afzeggen met een nogal knullige reden.
2: Jullie zouden het nooit geloven, maar wat denk je wat mij gebeurt? Ben ik mijn autosleutel kwijt. Sorry, lieve mensen, sorry, maar we konden er echt niks aan doen.
0: Oh. Ja, hij raakte zijn autosleutel kwijt, waardoor hij dus niet meer bij zijn oortjes en in-ears kon komen die in de auto lagen. Mwah.
1: Ja, nee, matig. Ja. Het klinkt gewoon als een smoes.
0: Ja. Ja, maar ja, aan de andere kant, ik kan me ook wel voorstellen, maar dan heb je toch alternatieve dingen die je in je oren kan stoppen om het geluid toch te horen?
1: Ja, er ligt altijd wel iets. Ja. Misschien niet jouw maat, maar dan doe je het gewoon in. Ik zou dit ook als smoes gebruiken als ik met een hangover in bed zou liggen.
0: Ja, maar het voelt een beetje als inderdaad de trein. En...
1: Ja, de trein was vertraagd en een lekke band, klapband.
0: Ja, nou ja, goed. Ik neem aan dat Mart het nog gaat inhalen, dat hij het helemaal in orde maakt.
1: Ik mag het hopen. In de Rinkel-Kinkel-uitzending van gisteravond hebben wij, Klaas... en ik, een weddenschap afgesloten over de finale van het RTL-programma Stars on Stage.
0: Zeker.
1: In de finale stonden Roxanne Hazes, Sosja Duisker en Bouke Scholten. En daar zeiden wij dit over.
0: Ik gok erop dat Sosja hem toch gaat binnenhalen.
1: Oké, dan zet ik mijn geld op Roxanne. Nou, de finale was gisteravond, dus de grote vraag is wie heeft er gewonnen?
0: Rappa, rappa! Jawel!
3: Wow, ik geloof dit bijna niet. Dit is echt fantastisch. Wat een kroon op een martelgang.
0: Dat is een mooie quote, hè? Wat een kroon op een martelgang. Ja. Maar ik ben wel onwijs trots op Sosja. Ze is een collega van me bij KONCV. En zij heeft echt haar angsten overwonnen. Want ga maar eens op een podium staan en ga daar maar in één keer zingen terwijl je geen zanger bent.
1: Ja.
0: En dan ook nog al die danspasjes erbij. Ze heeft het gewoon eigenlijk allemaal gedaan. En dusdanig goed dat zij de meeste ontwikkelingen meegemaakt. En ze mag nu geloof ik bij die Disney-concerten mag ze ook mee gaan doen. Dus dat wordt...
1: Spannend.
0: Ja. Ook wel emotioneel, hoor ik al.
1: Nou, je had het wel goed ingeschat inderdaad. Dat ze ging winnen omdat ze zo'n enorme vooruitgang heeft.
0: Ja, maar daar zijn de mensen van. Op het moment dat je laat zien dat je iets niet kan en je gaat het toch proberen... dan kom je echt in een nieuwe werkelijkheid uit.
1: Ik neem aan dat jij dan volgend seizoen meedoet?
0: Nou, dat weet ik nog niet.

0: Waar het allemaal begon voor hem, hè? J.K. Jamiroquai. Zijn huisdemootje had hij geschreven en toen kwam deze voorbij op een funkklassieker van Johnny Hammondsmith gebaseerd. En het werd een mega-hit, waardoor hij lekker carrière kon maken. When You Gonna Learn. En daarvoor Gracie Abrams en That's So True.
1: Van Parijs tot Milaan, tot Amsterdam.
0: Ja, zometeen in Rinkel de Kinkel, de rinkelscopen. Ik kijk daar naar uit. Ik heb alvast goed nieuws voor de vissen. En belangrijk advies voor een boogschutter. Maar eigenlijk voor iedereen is er wel wat wils, hè?
2: En wat is jouw sterrenbeeld?
0: Weegschaal. Weegschaal, ja. Ja, nou, ja ziet dat er goed uit? Ja, dat is...
2: Nee, ik kan wel even spieken weegschaal. Oeh, nee, dat is niet best.
0: Oeh.
2: Nee.
0: Dat hoor je zo meteen. Hier op NPO Radio 2 is het nu tijd voor de... Rag and Bowman, human.

0: ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
4: eBoekhouder.nl. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Kom naar Museum Batavialand.
12: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
11: Parkeren kan bij Bataviastad.
12: Dus kom naar Museum Batavialand.
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop, weet wat te doen.
12: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
11: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
13: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
14: Goedemorgen allemaal, het is NPO Radio 2. Het is bijna 10 uur. Tijd voor een update van het nieuws. Die krijg je van Clemens Peters van de NOS.
15: De agent die betrokken was bij een omstreden aanhouding in een AZC in Zeist wordt niet gestraft. Het incident veroorzaakte veel verontwaardiging, omdat een vrouw naar de grond werd getrokken die later zwanger bleek te zijn. De politie noemt het gebruikte geweld na intern onderzoek noodzakelijk. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak gisteren uit aan de Costa Brava, na flinke droogte en extreem warme weken. Door de wind verspreidt het vuur zich snel. De Nederlander Guido is op vakantie in het gebied. Hij zag een enorme rookpluim boven de Costa Brava.
16: Nou, ik had alleen een moment dat ik dacht van, oh ja, het is wel echt heel dichtbij de brand. Dat je denkt van, nou, als het zich uitbreidt, moeten we dan eventueel vertrekken. Toen kreeg ik wel de indruk dat ze enigszins wel de branden onder controle hebben. Maar het is nog niet officieel bevestigd door de Spaanse autoriteiten dat het zijn brandmeester is gegeven.
15: De Catalaanse president heeft inwoners opgedragen om te luisteren naar de brandweer en de andere hulpdiensten. En ook roept die mensen op om binnen te blijven.
14: Dat is echt een verslaggever in de dop, hè? Dat hoorde je wel.
15: Dat hoorde je wel, ja, hè? Nee, die heeft talent. Ja, ja. We hebben hem al gebeld.
14: Hij is geboekt.
15: En dan hebben we natuurlijk nog nieuws over Taylor Swift. Die is namelijk getrouwd met haar American footballspeler Travis Kelce. Het huwelijk werd voltrokken in New York in het bijzijn van 1000 gasten. En daar waren ook veel beroemdheden bij, zoals Ed Sheeran en Steven Spielberg. Kaapverdië was een van de verrassingen van het WK voetbal, maar wist Argentinië met Messi vannacht niet te verslaan. Het was wel spannend, het scheelde niet veel. Pas in de verlenging werd het 3-2 voor de regerend wereldkampioen. En ondanks de uitschakeling is deze Kaapverdische fan onwijs trots.
17: We hebben alles al gewonnen.
18: U heeft alles al gewonnen.
17: Het is voor ons echt een geweldige WK. De eerste keer dus zijn we de poolfase doorgegaan. Voor ons is het alleen maar winst.
15: Want bij Kaapverdië zaten 6 spelers uit Rotterdam in de selectie.
14: Ja, geweldig. Ik bedoel, voetbal vind ik soms een heel raar spelletje. Als je er van de afstand naar kijkt, dan denk je, wat zijn al die mensen achter het balletje aan het rennen. Ja. Maar je ziet ook dat het gewoon landen bij elkaar brengt, dat het groepen bij elkaar brengt. En dat vind ik dan wel weer echt fantastisch.
15: Ja, zeker. Het weer volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 in het zuiden.
14: Dankjewel, tot straks. We gaan even naar de verkeersinformatie luisteren van Tim Schaap bij de ANWB.
19: Jazeker, ja, ik heb er een paar op een rij gezet, Klaas. Allereerst A16 Breda, Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein, 3 kilometer en 10 minuten. Komt door wegwerkzaamheden op de A20, die is dicht en dus rijden mensen om. Dat is dat nieuw aangelukte stukje A16 wat je kunt pakken. Dan de A76, daar wordt langzaam gereden in het zuiden van het land. Voor de Duitse grenscontrole, 2 kilometer en net geen 10 minuten vertraging.
14: Dankjewel.
19: Yo.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
22: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
23: Iedereen begrijpt elkaar.
24: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
25: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
26: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
27: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatisch rokgroente. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
28: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
29: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
30: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
31: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
30: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
0: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
4: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Rinkel de Kinkel.
8: BNN Para.
9: Zomer op je radio. In Radio 2.
10: Het is weer super. Ik bedoel, we voelen ons geweldig.

0: Michael en John. Michael Hutchence en John Ferris zaten samen in Hongkong en schreven deze van INXS, Disappear. Goedemorgen allemaal. Het is 11 minuten over 10. Je luistert naar NPO Radio 2. En het is tijd voor Rinkel de Kinkel. Met Jeroen, die op vakantie is. En daarom met Klaas en Jesse natuurlijk. Hij is lekker weg, hè, Jeroen?
1: Hij zit lekker op Lefkas. Kijk. Als Jeroen op vakantie gaat, kun je er eigenlijk altijd van uitgaan dat hij op Lefkas zit op dezelfde plek. Het is een man van routines.
0: Ja, en gewoontes en zo. Ja, ja, nou, hij gaat er lekker van genieten. En ik mag de honneurs waarnemen vandaag en morgen. Dus dat is heel erg fijn. Vandaag zaterdag 4 juli. Parijzenaars en toeristen kunnen weer in de Seine zwemmen. Vorig jaar was het dat voor het eerst sinds ruim 100 jaar dat mensen in de rivier konden zwemmen, nadat er meer dan 1 miljard was geïnvesteerd om het water schoner te krijgen.
2: This is so chic to swim in the Paris Seine. I am so proud of Paris because it's really fighting hard to give a little bit of more nature to the citizens.
0: Er is oprecht niks seksier dan een Fransoos die probeert Engels te praten.
1: Ja,
0: ja, en,
1: ja, absoluut.
0: Ook wel heel erg cool, want uiteindelijk zie je dan met een hoop inzet lukt het gewoon. Wij kunnen als mensheid zo ongelooflijk veel. Maar dit was echt gewoon een open riool. Levensgevaarlijk om erin te zwemmen, want je kreeg het ene enge virus naar het andere binnen, de ene bacterie naar de andere. En nu kan je er gewoon in zwemmen.
1: Nou, ik zou het toch niet durven, hoor.
0: Nee?
1: Ik zou even een tetanusprik erin zetten achteraf, toch?
0: Ja, nou, ja. Het schijnt niet meer te hoeven, maar nou, goed, ja, ik snap je wel.
1: En de wereldberoemde eetwedstrijd Nathan's Haddock Eating Contest wordt vandaag georganiseerd in New York. 20 mensen die proberen in 10 minuten tijd zoveel mogelijk hotdogs te eten. En wereldkampioen Joey Chestnut, die doet dit jaar ook weer mee.
3: Showing up is the hardest part sometimes, but I love being here. And as soon as I found that I was coming, my body, it was easy to train. And I love doing it. And I love pushing myself and beating the heck out of people.
1: Deze man heeft het record op zijn naam staan. In 2021 wist hij 76 hollocks weg te werken.
0: Joey Chestnut.
1: Ja, de legend.
0: Maar zijn naam ook, Joey Chestnut. My name is Joey Chestnut and I eat hamburgers like crazy.
1: Maar ja, jij kan er ook wel aan meedoen. Want ik zag het tempo waarop jij gisteren die rap wegwerkte hier. Dat was ook met een noodgang.
0: Ja, maar toen had ik trek. Dus dat was dan net even anders. Hey, je kan natuurlijk meedoen met de show via de NPO Luisterapp. Wees vooral welkom. Maar Geet deed dat ook. Tenminste, doet dat ook. Je hebt een muzikale suggestie, geloof ik, voor ons, Margreet.
4: Nou ja, het is vandaag 4 juli. Ja, we gaan niet naar het park. Maar ik dacht, Saturday in the Park zat in mijn hoofd. Ja, ik ben natuurlijk wat ouder, 56. Ja, wat moet ik ervan zeggen?
0: Ja, nou,
4: dat is eigenlijk het enige wat ik zo Saturday in the Park.
0: Ik vind het een matige uitleg.
4: Ja, ik kan niet weten waar. Maar, ja, wat moet ik ervan zeggen?
0: Maar ik ga met liefde voor je draaien.
4: Bedankt. Dank je. Hoi, doei, dank je. Oh, wat leuk.

0: Ik heb onverholen jaloezie als het gaat om Harry Styles. Deze man kan werkelijk alles aantrekken en het staat hem gewoon. Maar echt de meest bizarre outfitjes. Nou, serieus, als je het zou aantrekken, dan denk je, je bent helemaal crazy, je bent helemaal gek geworden. En hij trekt het aan en je denkt, ja.
1: Een oversized sportbroekje bijvoorbeeld, zag ik hem op het podium staan bij zijn shows.
0: Zo'n spandex ding, ja. Maakt allemaal niet uit.
1: Staat hem allemaal.
0: Idioot, maar goed, het is wat het is. Kan er ook niks aan doen. Goedemorgen allemaal, Rinkel de Kinkel op NPO Radio 2. We zitten midden in het festivalseizoen. Herman van Veen die treedt op bij Paleis Soestdijk tijdens Royal Park Live, waar onze collega Emily de honneurs waarneemt.
1: En de David Byrne en de XX zijn in Beuningen voor Down the Rabbit Hole, en op Rockwerch te staan Gorillaz en 21 Pilots.
0: Muziek genoeg dus, ja. Radio 2, ja, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Er is vanmiddag ook nog wat kans op regen. Het wordt 20 graden. In het noorden kan het wel 27 graden worden. En in het zuiden dus ook. En nou ja, hier is het ongeveer 22 graden. Of zoals Jeroen zou zeggen, op de Radio 2 zendmast is het 22 graden, mensen.
1: Ja hoor. Ja. Goeie imitatie.
0: Ja. Love die man, echt waar. Fijn dat je erbij bent. Tijd voor Daryl Hall en John Oates. Private Eyes, wees maar een detective.

Gemis Amy Winehouse. Mark Ronson wist haar talent te ontsluiten naar de rest van de wereld. Valerie hoorde je op NPO Radio 2. Oei, oei, oei. Zometeen maar eens even kijken hoe je week eruit gaat zien. Dat doen wij met de rinkelscopen. Maar eerst, oh, lekker dit. Jerry Rafferty. Dat is best wel een drama geweest, maar samen met Raphael Ravenscroft. Mark Ronson wist haar talent te ontsluiten naar de rest van de wereld. Valerie hoorde je op NPO Radio 2. Oei, oei, oei. Zometeen maar eens even kijken hoe je week eruit gaat zien. Dat doen wij met de rinkelscopen. Maar eerst, oh, lekker dit. Jerry Rafferty. Dat is best wel een drama geweest, maar samen met Raphael Ravenscroft maakte hij deze.

0: Wat een heerlijke plaat dit. Jerry Rafferty en Baker Street. Het is echt wel eentje die gaat over dat je helemaal vastzit in een verhaal en dat je eigenlijk droomt van een ander leven en je denkt, ik ga opnieuw beginnen. Nou, ik hoop dat je die vibe ook een beetje kan vasthouden. Zeker als in het noorden van het land de vakantie alweer begonnen is. Dat je denkt, hey, we gaan even een beetje ontspannen. Een beetje de energie vinden om straks weer volle bak door te gaan. Als het voor jou geldt, een hele fijne vakantie. Laten we ook even naar de week kijken. Hoe gaat je week er eigenlijk uitzien? De sterren vertellen het voor je. In dit programma wordt het altijd zorgvuldig uitgeplozen, berekend. En voilà, allereerst de waterman. Nou, een 5 voor jou. Je zult iets te veel drankjes drinken. Probeer het te compenseren met gezond eten en veel sporten.
1: Wat was nou jouw sterrenbeeld ook alweer?
0: Weegschaal.
1: Weegschaal, oké, die komt zo. Vissen eerst, dat is het sterrenbeeld van Clemens, onze nieuwslezer, een 9. Deze week ben je heel erg vrolijk, waardoor het precies komt. Dat is niet helemaal duidelijk, maar ach ja, maakt er niet zoveel uit.
0: De ram krijgt een 7. Je zult een mooie ontmoeting hebben met iemand. En dit alles zal plaatsvinden bij de lokale bakker.
1: Stier, een 4. Allemaal kleine dingen zitten tegen. Lekker band, deurbel die het niet meer doet en een omelet die aanbrandt.
0: Tja, kan natuurlijk gebeuren. Tweelingen krijgen een 7. Het wordt een week met veel Netflix en chips. Soms is het belangrijk om even lekker te ontspannen.
1: Kreeft een 8. Je voelt je als Travis Kelce tijdens een huwelijk. Het zelfvertrouwen spat er vanaf, maar probeer hier niet te veel in door te slaan.
0: Leeuw, een 2. Oei, het lijkt deze week alsof iedereen ruzie met je zoekt. Je partner is boos, je buren sturen.

0: sturen woeste appjes. En zelfs op de snelweg doet het iedereen kwaad naar je. Dus ik zou zeggen, brace, brace, brace.
1: Maagden 6, je zult heel gezellig allemaal spelletjes spelen. Er is alleen wel één nadeel, je verliest heel erg vaak.
0: En dan sterrenbeeld weegschaal, een 5.
1: Oei.
0: Oei, ja, deze week ga je nieuwe kleding shoppen, maar je zult niet slagen. Alle leuke broeken zitten niet lekker en de mooie shirts zijn niet in jouw maat.
1: Schorpioen krijgt een dikke 10, het lijkt alsof alles mee zit. Je ontvangt bijvoorbeeld een hoog geldbedrag.
0: Oh. Boogschutter krijgt een 7. De sterren adviseren om de auto even te laten staan. Pak gewoon even de fiets. Dat is hartstikke gezond.
1: En dan hebben we nog de steenbok tot slot in de rinkels kopen. Een 6. De afgelopen tijd heb je veel wilde feestjes gehad. Maar de komende week zul je lekker uitrusten.
0: Nou, ik wens je heel veel sterkte. En maak er sowieso gewoon een mooie week van met de mensen van wie je houdt. Rinkel de Kinkel.
2: NPO Radio 2. Topsong.
3: Deze week is My Body Isn't Ready van Somber. NPO Radio 2 Topsong.

0: Morgen Snap and the First, The Last Eternity. En daarvoor de topsong van deze week. My Body Isn't Ready van Somber. Vorige week zonden we met NPO Radio 2 live uit vanuit Zeeland. Concert at Sea. Jij was er niet bij, Jesse. Ik was er ook niet bij.
1: Nee, wij zaten lekker thuis allemaal.
0: Maar we hebben wel ontzettend genoten. En het moet toch fantastisch zijn om voor zoveel mensen te mogen optreden.
2: Let's go!
0: Ja, die vibe zou ik dan ook wel hebben. Tienduizenden mensen genoten van Chef Special. Dit is Amigo, live vanuit Concert at Sea.

Giethoorn tot de kop van Overijssel. Heel Nederland luistert Rinkel de Kinkel op NPO

0: gewoon een cadeautje voor ons allemaal. Lief dit, zegt Dolly Parton. Here you come again. Ik kan er geen genoeg van krijgen eigenlijk. Maar goed, het liedje is voor echt afgelopen. Het is echt op.
1: Ze hadden het wel iets langer mogen maken eigenlijk.
0: Hier had je gewoon nog 3 minuten aan kunnen plakken en ik had er maximaal van genoten. Goedemorgen allemaal, het is NPO Radio 2. Rinkel de Kinkel met Klaas en met Jesse. Goedemorgen. Jesse.
1: Goedemorgen, Klaas. Hi. Leuk dat je er bent.
0: Dolly Parton, die ik net draaide, die heeft een donatie van $2 miljoen gekregen voor haar leesbevorderingsprogramma Imagination Library. Die donatie komt van het kersverse huwelijkskoppel Taylor Swift en Travis Kelce. Dolly, bedankt ze natuurlijk met deze woorden.
2: Thank you. I'm blown away and overjoyed with that gratitude.
0: Ach, met dat heerlijke accent. En het was ook eigenlijk door haar dat we wisten dat die donaties gedaan zijn. En dat vind ik dan ook wel weer bijzonder, want ja, Taylor Swift, geld is niet haar grootste probleem.
1: Nee, die heeft genoeg. Dat kun je wel zo zeggen, ja.
0: Maar je hoeft het niet te doen, hè?
1: Nee.
0: Je kan ook denken, ik hou het voor mezelf, of ik ga het investeren. Zij geeft echt best veel weg. Ik weet niet of je die documentaire gezien hebt van haar.
1: Ja.
0: Dat ze dan tijdens die tour tot de conclusie komt, hey, we hebben gewoon, we maken even eigenlijk de boeken op. En we zijn bezig met een ongelooflijk succesvolle wereldtour. En dat mensen dan ook bijvoorbeeld de chauffeur een cheque krijgt van $100.000.
1: Ja,
0: gewoon
1: bizar.
0: Extra. Ja, dat is fantastisch.
1: Ik heb ook gesolliciteerd als chauffeur bij Taylor. Niet gelukt, helaas.
0: Ja, ik wil ook wel spek bakken. Het maakt me allemaal niet uit.
1: Er is heet Nederlands showbiz nieuws. Want Dries Roelvink is door KLM uitgeroepen tot de best geklede passagier van de afgelopen 5 jaar. En dat komt omdat hij altijd strak in pak reist wanneer hij moet vliegen. Iets wat hij al doet sinds
3: mijn eerste vlucht. Toen speelde ik nog betaald voetbal. Het was een slechte vlucht. En op een of andere manier had ik mezelf wijsgemaakt. Als we niet dat clubkostuum aan hadden, dan had het wel eens mis kunnen gaan. Dus als ik vlieg, is het in pak en met stropdas. Daar ga ik nooit mee stoppen, nee.
1: Bijgeloof dus, hè?
0: Ja. En ik wantrouw KLM in deze wel een beetje. Want er zijn best heel veel passagiers. En dat dan toevallig Dries Roelvink degene is.
1: Heel toevallig.
0: Die eruit komt rollen. Nou ja. Dus, het is hem van harte gegund. Natuurlijk.

0: catch my breath. The following takes place between 11 a.m. and 12 p.m. Events occur in Rinkel de Kinkel.
1: Ja, zometeen in Rinkel de Kinkel. Maak je kans op de enige echte eyecatcher in Van Orkest tot Verpest. Gaan we vandaag spelen met een top 2000 notering. Die vorig jaar is uitgekomen. Het is alvast een klein hintje. Dat en nog veel meer hoor je zometeen.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met

0: counter.nl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Goedemorgen allemaal, het is iets over 11. NPO Radio 2, het is tijd voor het NOS nieuws. En dat krijg je van... Clemens Peters, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Omliggende woningen werden ontruimd en de bewoners zijn opgevangen door de gemeente. De agent die betrokken was bij de aanhouding in een AZC in Zeist krijgt geen straf. Die aanhouding zorgde voor veel ophef, omdat op beelden te zien was hoe een vrouw naar de grond werd getrokken. En later bleek dat ze zwanger was. Het onderzoek is klaar, maar details worden niet openbaar gemaakt. Justitieredacteur Remco Andringa.
7: Als ergens iets fout is gegaan, dan moeten de betrokken agenten daarvan kunnen leren, zonder dat meteen alles op straat ligt, vindt de politie. De enige conclusie die ze willen delen is dat het optreden in dat AZC wel echt noodzakelijk was. Ook geweld gebruiken was dus nodig. Maar of de politie dan op alle momenten op de juiste manier dat geweld heeft gebruikt, dat blijft dus binnen de politie.
6: De agent zei zelf na het incident dat hij het anders had aangepakt als hij had geweten dat de vrouw zwanger was. De Tour de France begint vandaag. In Barcelona trappen de renners vanmiddag af met een ploegentijdrit. 17 Nederlanders staan vanaf 5 uur aan de start. En dat zijn er 4 meer dan vorig jaar. En in het noorden van Nederland is de zomervakantie vandaag officieel begonnen. En dat betekent dat de eerste gezinnen afreizen naar hun vakantieadres. En ook op deze camping in Stegeren in Overijssel staan de campers, caravans en worden alweer tenten opgezet.
8: Wij maken een plekje vrij voor de nieuwe gasten. Ik denk voor familie met gezinnen.
6: Even opnieuw.
5: Klonk wel gezellig, hoor.
6: Klonk wel gezellig, ja, maar het was iets te snel allemaal.
5: Ah, oké.
6: Ja, nee, we gaan nu beginnen met die mensen die hun tenten worden opzetten.
9: Dat is altijd weer een feest om het te mogen opbouwen. Ik zal even kijken hoe dat ook weer in elkaar zit.
10: Heeft u een goede samenwerking met die vrouw?
11: De man moet het opbouwen doen. En de vrouw een beetje op afstand blijven. Dat komt helemaal goed.
9: De barbecue heeft wel al goed voor elkaar, vind ik. Dat is een van de belangrijkere dingen.
6: Ja, de emancipatie heeft hij nog niet echt toegeslagen, geloof ik.
5: Het is altijd een relatiestresstest samen naar tent opzetten, ja.
6: Ja, dit oudere stel, die willen er niet op wachten. Die gaan juist net weg.
8: Wij maken een plekje vrij voor de nieuwe gasten. Voor, ik denk, voor familie met gezinnen. De oudjes gaan we even tussenuit.
5: Heerlijk.
6: Het weer. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. En dan is er ook kans op wat regen. Tot 20 graden in het noorden, tot 27 in het zuiden. Morgen is er iets meer kans op regen.
5: Dankjewel, Clemens. We gaan even kijken hoe het is op de weg. Tim Schaap bij de ANWB. Hoe staat het ermee?
12: Ja, het is helaas wat drukker hier en daar, Klaas. Niet helemaal de bedoeling als je mij vraagt. Maar goed, het staat er toch op de A7 en de A12. Daar heb je file voor de Duitse grenscontrole. In beide gevallen een kwartiertje. Dan een ongeluk bij knooppunt Lunetten. Op de A27 komende vanuit Almere. Het ging mis daar zo. Je hebt 10 minuten vertraging vanaf Utrecht-Noord. Hierdoor ook file op de A28 komende vanuit Amersfoort. Daar zelfs 25 minuten vertraging vanaf Den Dolder. En tot slot de Rijnbrug bij Kesteren en Renen daar zo, de N233. In beide richtingen 40 minuten in de file. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de brug.
5: Dankjewel.
13: Ster. Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus... alle aanmerkgekoerde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
0: Boeie.
14: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
0: Lekker hoor.
14: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
0: Zoé.
14: Alle aanmerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
0: Yes.
14: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
0: Hamster!
13: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken... zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen... dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
19: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
21: Zo... Koffie?
20: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
22: Hakje dag!
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
25: Tuurlijk wel!
24: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte... verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
26: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
24: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
26: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
29: Rinkel de Kinkel.
30: BNN Para.
31: Zomer op je radio.
32: Super, super, super gezellig. Wat een feest.

0: van Jeroen van Inkel met natuurlijk ook Jesse. En het wordt vandaag 20 tot 26 graden. En vanaf vandaag worden er weer zogenoemde 06-bandjes uitgedeeld op Nederlandse stranden. Het gebeurt sinds enkele jaren en het blijkt succesvol.
1: We merken dat er veel minder kinderen vermist raken omdat die bandjes er zijn. Gaat een 06-nummer op, dus het wordt heel snel gebeld naar de ouders. En de ouders kunnen zo het kind weer meenemen.
0: Dat is wel een goed idee eigenlijk, hè?
2: Het is je worst nightmare als ouder, ja. Lijkt me. Als je je kind verliest op het strand ook, met al dat water en de golven.
0: Het is me één keer overkomen als kind dat ik mijn ouders kwijt was. Nou, dat was echt dramatisch.
2: Oh, een jeugdtrauma.
0: Ja, weet je wel, ja.
2: Overkomen hier.
0: Nou, een andere mooie herinnering heeft ergens anders plaatsgevonden, hè?
2: Het showbiz huwelijk van de eeuw wordt het al genoemd. Dat heeft inderdaad plaatsgevonden.
3: It is officially official. Taylor Swift en Travis Kelce are in their newlyweds era.
2: Het grote feest vond plaats in Madison Square Garden in New York, waar het voor de deur vol stond met fans.
4: We're so excited to be here. We came all the way from Little Rock, Arkansas, just to celebrate Taylor's wedding and congratulate her on her big day. I think it's our version of a royal wedding because she's so popular and her future husband's so popular. You know, everyone's going to be all eyes on them.
2: Ja, ze noemen het al een koninklijke bruiloft. En die mensen die allemaal voor de deur stonden, hebben dus exact niks gezien.
0: Nee, helemaal niks. Maar ze waren er wel bij. Zo is het ook alweer. Ja. En echt, jongen, Amerikaanser dan dit wordt het toch ook.
2: Nou, dat is toch prachtig.
0: En de magie van Taylor Swift, kijk haar documentaires, dan kan je er een beetje van begrijpen. Het zijn eenvoudige liedjes, maar ze plukt uit het leven, weet haar woorden aan te geven en muziek aan te geven die resoneert bij velen. Dit is Old Well, de Taylor-versie dan wel. Hè?

0: hele tijd mee.
1: Rinkel de Kinkel, Radio 2.
2: Ja, ik vind het hartstikke leuk.

0: Annie Lennox en Dave Stewart die wilden het eigenlijk opnemen met Tina Turner, hè, van The Remix. Maar die was niet beschikbaar. Toen vlogen ze naar Detroit en namen ze het op met Aretha Franklin. Ik zeg geen slechte tweede keuze. Sisters are doing it for themselves.
1: Dames en heren, de Erie Top 10.
0: Ja, dat is natuurlijk een vast onderdeel van het programma op vrijdagavond. Waar ik gisteren ook te gast mocht zijn. En de boel in mijn kamer gepraat samen met Jesse. Dat vond ik leuk. En toen hebben we ook behoorlijk wat irritaties voorbij horen komen. Maar misschien is er iets waarvan je denkt, oh, dat vind ik ook echt irritant. Laat het dan alvast even weten. Dan kan die toegevoegd worden aan de nieuwe Erie Top 10. Doorgeven via radio2.nl/rinkeldekinkel. Of eventjes een appje sturen via de NPO-luisterapp natuurlijk. Gisteren kon je de hele top 10 al horen. Daarin onder andere veel WK-irritatie, want wij zijn uitgeschakeld.
2: Er was de hoop, er was de droom. Maar al heel snel in het toernooi is die droom aan duigen. Doordat Nederland 3 keer mist van 11 meter.
0: Ja, en alle bondscoaches van Nederland waren het erover eens dat de bondscoach het niet goed had gedaan.
3: Ja.
0: Dat had ook een irritatiepuntje kunnen zijn. Ik heb nog een pleidooi gehouden van, let erop, deze meneer heeft ook gewoon zijn best gedaan. Dat kan zijn dat hij het daar niet goed gedaan heeft, hè? Maar dat moet je altijd in je achterhoofd houden.
3: Het is hem überhaupt gelukt om op dat WK te komen, dus dat vind ik al bewonderenswaardig.
0: Dat is ook wel een prestatie, ja, daar moet je toch al wat voor doen.
3: Ook het tijdsverschil is een grote irritatie. Wie voetbal wil volgen, die moet nachten doorhalen. En dat werkt pas goed tijdens de wedstrijd tegen Marokko eerder deze week.
4: Ik moet 5 uur op, dus 5:30 beginnen.
5: Dat is over een paar uur.
4: Dat is over een paar uur, ik ga gewoon niet slapen.
6: Ik ben leerkracht, ik moest om 9 uur op werk zijn.
5: Ben je een beetje scherp na zo'n nacht doorhalen?
6: Nee.
3: Het is eigenlijk wat jij dan hebt gehad, hè? Ja. Kort slapen, maar dan keer 10.
0: Ja, precies. Ja. Ja, omdat ik gisteravond nog op de radio was. Ja. En ja, maar dan keer 10 inderdaad. Maar dat hou je wel even vol, want dan zit je in een goede energie.
3: Ja.
0: Alleen bij verlies is het wat ingewikkeld. Natuurlijk was het voor Marokko, de mensen die daar fan van waren, was het een groot feest. En die mogen vanavond weer aan de bak.
3: Ja, vanavond om 7:00, dus een hele mooie tijd, spelen ze tegen Canada. Is ook nog een late wedstrijd om 11:00, Paraguay tegen Frankrijk. Maar geen nachtwerk.
0: Geen nachtwerk. Nee, dat komt later dan nog wel, denk ik weer.
3: Ja, morgen weer.
0: Als je het echt wil gaan volgen, natuurlijk. Nou, ik wens ze allemaal veel succes. Ik heb als tweede ploegie heb ik Frankrijk gekozen.
3: Oh.
0: Maar super pragmatisch, want ik denk dat die namelijk heel ver gaan komen. En dan kan ik misschien wel samen met deze gasten wel zeggen, haha, dit was winst.

0: Als je wil kan het, hè. Een fietstocht door Zuidoost-Drenthe. Bij de VVV valt de route af te halen. Skik en op fietsen. En daarvoor een hele fijne van Muse, Feeling Good, in vele varianten te beluisteren. Vele artiesten hebben dat gecoverd, maar ik vind deze vierkante versie wel een van de fijnste.
1: Van orkest tot verpest.
0: Ja, of dit een fijne versie is, dat is even de vraag. Maar ons NPO Huisorkest heeft een bekende Radio 2-hit in een klassiek jasje gestoken. Als jij me kent, dan kan je gelijk bellen met het volgende telefoonnummer. 0800-1122. Dus als je dat doet dan, en je weet het, dan krijg je de rinkel, de kinkel, eyecatcher. Dus 0800-1122. Ja, weet jij welke plaat dit is? Ik heb wel een klein beetje een oefgevoel.
1: Van orkest tot verpest.
0: 0800-1122. Wat hoorde jij in dit stuk, in deze orkestversie? Ja, ik kan het nu laten weten door even te bellen. Ik begrijp dat er altijd een beetje vertraging is eerst voordat de lijnen daadwerkelijk open gaan.
2: Ja, want ik krijg eigenlijk wel eens klachten over. Terecht. Van mensen zeggen, wij luisteren via de app. En daar zit wat vertraging in. We willen ook graag de gelegenheid hebben om te bellen.
0: Ja, dan kan je nooit winnen. Dat is wel echt unrelaxed natuurlijk eigenlijk.
2: Dus daarom wachten we soms even netjes.
0: Ja, dat vind ik ook wel heel erg beleefd. 0800-1122. Welk fragment? Moet ik hem dan nog een keer laten horen? Zou dat helpen voor de mensen?
2: Ja, je kan ook even kijken wat mensen te zeggen hebben.
0: Ja, oh, hallo. Is er al iemand?
3: Ja, hè? Er is wel iemand.
0: Met wie spreek ik? Hallo, met Klaas van de radio.
3: Dag Klaasje. Ik spreek met Paul.
0: Dag Paul.
2: Hoi, hoi.
3: Hoi.
0: Wat denk je?
3: Die with a smile.
0: Was die nou zo makkelijk?
3: Ja, nou, dat de eerste paar seconden van dat ik denk, ken ik het wel, ken ik het niet. En dan denk je, oh, dat hiedeltje. Die with a smile.
0: Ja, kijk, even luisteren.

0: Ook wel fijn eigenlijk, hè?
1: Best wel een lekker nummer.
0: Ik denk dat je het helemaal goed hebt. Gefeliciteerd. Ik mag jou blij maken met die enige echte rinkel, de kinkel. Eyecatcher! Oh, dat moet jij natuurlijk doen. Doe dat nog een keer. Met die fantastische enige echte rinkel, de kinkel.
1: Eyecatcher!
0: Ja, lekker natuurlijk.
2: Ja, hoor.
0: Zo, mijn eigen galm.
2: Hoppa.
0: Hey, fijne zaterdag, hè?
1: Dankjewel, man. Jullie ook.
0: Toch maar even het origineel, hoor. Want...
3: Ah.

de definitie van een catchy liedje. Ruben Hille, 20 Seconds. Gisteren was je nog te gast bij Eddie Keur. En een ongelooflijk diepte interview is daar even doorheen gejast. Dus als je echt meer wil weten, moet je bij hem zijn natuurlijk. Hè, dat begrijp je. Radio 2, in het midden en zuiden is er veel zon. In het noorden wat bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. En op die NPO Radio 2 zendmast is het 23 graden. Love it. Het rinkelt de kinkel. Wat fijn om de honneurs waar te nemen vandaag. Met ja, nu een bedriegelijk eenvoudig liedje, wat ook de enige nummer 1 hit was voor deze Neil Young. Achteraf zei hij, ja, ik heb het een beetje te eenvoudig gemaakt. Is hij wel wat meer de rock'n'roll kant opgegaan, maar eigenlijk glijdt deze te fantastisch in op de zaterdagmorgen. Heart of Gold, Neil Young op NPO Radio 2.

0: ik denk dat je wel kan zeggen dat dit een beetje de uitvinders zijn van de acid jazz. Funk natuurlijk de tent uit, de brand new heavies. En have a good time. Nou, dat hebben wij hoor, op de zaterdagmorgen. Maar eens even kijken wat de kranten schrijven. Een Belgische speler heeft gisteravond met Euro Millions meer dan 80 miljoen euro gewonnen. Verschillende Europese landen doen mee in deze loterij. En het lijkt geluk te brengen om een lot bij de Zuiderburen te kopen. Want begin juni won een Belg al 175 miljoen euro. De kans is natuurlijk uberklein. Als heel Europa meedoet, dan weet je dat er heel veel mensen een lotje kopen. Maar ja, dan in België toch twee keer.
1: Maar je zou het bijgeschreven krijgen dat je ING hebt opent en er 80 miljoen staat.
0: Ja, ik zou een mix van paniek en verbazing.
1: Ja,
0: en,
1: ja. Yo, dan moet jij toch wel gauw. Het is 80 jaar voor werken, denk ik.
0: 80, dat is nou, ik nog wish. Goed in de slap was. Ja.
1: Deze zomer gaat slechts 52% van de Nederlanders in juli of augustus op vakantie. Dat is weinig, want 2 jaar geleden was dat 73%. Geld speelt daarbij een grote rol. Vakantie is natuurlijk heel veel duurder geworden. Maar ook de risico's op extreme hitte, natuurbranden zijn voor mensen een reden om thuis te blijven.
0: En ik begrijp dat echt.
1: Ja.
0: Ja, want als je dan bijvoorbeeld bij het Comomeer bent en je ziet dan dat er van die grote hagelstenen naar beneden komen en je tent dan fladder wordt gescheurd of je auto naar de haaien.
1: Ja. Dus ook veel mensen die gaan daarom juist naar het noorden toe. Hè? Ja. Naar Noorwegen of Zweden of zo. Ja. Daar is het toch iets koeler en minder kans op bosbranden.
0: Heb je wel veel muggen. Dus,
1: dat is waar, ja. Ja.
0: Iedere voordeel heeft zijn nadeel, zei een groot stratege ooit. Dus. NPO Radio 2, daar luister je naar. En dit is Coldplay, Higher Power.

Coldplay, Higher Power. Nou, als je het over een hogere macht hebt, ik zie hem aankomen lopen. Hier, Jasper zometeen, het Platenpaleis opent haar deuren. Veel plezier en tot morgen.

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Oké, doei.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
6: De scherpste zomerdeals? Ja. Dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
9: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Oh, wat een goal! Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op Bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
21: Het is 12 uur NPO Radio 2 met het allerlaatste nieuws. Dat kan maar gebracht worden door één man, althans. Ja, de man van dienst. Clemens Peters, goedemiddag.
22: Ja, Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel de Russische als de Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Op verschillende plekken in het westen en oosten van Spanje woeden natuurbranden, zoals in Catalonië en ook in Galicië. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee geldt een lockdown, omdat daar veel rook is. De branden zijn lastig onder controle te krijgen, zegt deze natuurbrandenexpert van de brandweer.
23: Ja, die branden woeden in een bergachtig gebied, in het bos. En wat deze brand zo lastig maakt, is dat ze last hebben van de tramontana-wind. Dat is een hele droge, harde wind die over de Pyreneeën heen naar het zuiden zakt. Dus het is echt een noordenwind. In combinatie met een hittegolf die nu al een behoorlijke tijd duurt. En ook in de verwachting staat dat dat nog een week, minstens een week door zal gaan. Ja, dan krijg je wel echt een kritieke situatie daar in het natuurgebied.
22: Ook Nederlandse brandweerlieden zijn in Spanje om te helpen. En vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan niet door. Zo is de parade in de hoofdstad Washington afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in de stad. En vanavond is er een grote vuurwerkshow. En nog 5 uur en dan gaat de Tour de France van start. Vanmiddag openen de renners de ronde met een ploegentijdrit in Barcelona in Spanje. Wieleranalist Stef Clement is er ook bij.
0: Vandaag beginnen we met iets heel bijzonders. Iets wat we nog nooit hebben gedaan in de Tour de France. Een ploegentijdrit, maar deze ploegentijdrit is anders dan alle andere die we al deden. Want niet de tijd van de vierde of de zesde renner die telt, maar het is de tijd van iedereen zelf die telt. Dus het wordt een hele spannende en hele dynamische etappe.
22: Ja, want het betekent ook dat een renner daardoor niet meer per se op zijn ploeggenoten hoeft te wachten. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wel wat meer bewolking. Het wordt vandaag 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan hier en daar een bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden.
21: Bij de ANWB zet Tim Schaap voor de files. Waar staan ze allemaal, Tim?
1: Jazeker, goedemiddag. Helaas op een paar plekken. Het is hier en daar aardig aansluiten. Zoals voor de Duitse grenscontroles. Allereerst de A12 vanuit Arnhem. Daar is de vertraging 10 minuten. Dan de A7 vanuit Groningen. Daar sta je een kwartier in de wacht voor de grens. En op de A76 in het zuiden ongeveer 20 minuten. Dan een ongeluk bij De Meern op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Vanaf Houten-Oost 9 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is er dicht. En door wegwerkzaamheden is dit weekend ook de A50 dicht. En mensen rijden lokaal om over de N304 vanuit Apeldoorn. Tussen Hoenderloo en Otterloo 5 kilometer en een uur langzaam rijden.
21: Ja, zometeen nieuwe editie van het Platenpaleis. Jij bepaalt wat er voorbij komt. En dat kan van alles zijn. Iets zomers. Misschien wil je wel iets Frans horen om een beetje in de stemming te komen voor de Tour de France. Iets Nederlands mag ook. Het is helemaal aan jou. Laat jezelf maar horen via die NPO-luisterapp.
2: Ster. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
24: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
24: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
25: Hey, jij daar.
26: Heb je ook zo zin in vakantie?
25: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
26: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
25: Prijsvrij vakanties.
27: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
25: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
27: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
28: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
29: Als je Vodafone mobiel
30: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
29: krijg je tot wel €20 korting.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
3: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
2: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia, movement that inspires.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Marielle stapt op de fiets. Niet richting het strand, maar wel richting de markt. Oh, dan heb je toch een beetje het gevoel dat je op het strand bent. Ja, als je deze dan aanvraagt. Hè. The Crystal Fighters. Do you want to go to the plage with me? Daarvoor Leave Me Alone, Michael Jackson, aangevraagd door Julius. En het is helemaal aan jou, hè, wat er de komende 2 uur gedraaid wordt hier op NPO Radio 2. Door jezelf te melden via die NPO Luister-app. Dus, en spreek vooral ook dingen in. Ik kan me voorstellen als je onderweg bent dat het dan eventjes makkelijker is. En veiliger vaak ook eens om eventjes gewoon even een berichtje gewoon in te spreken. Frans, hi.
1: Hey, goedemiddag Jasper.
0: Hey, ja, je weet gelijk op welke knop je moet drukken om bij mij gelijk in het programma te komen.
1: Yep.
0: Ja, ik zag hem binnenkomen. Ik denk, die moet gedraaid worden. Ja.
1: Ja, maar hij wil ook zeggen, hij wordt eigenlijk nooit meer gedraaid en dat is zo jammer.
0: Ja, het is. Zeg het zelf maar. Wat wil je graag horen?
1: Ik wil graag horen de Stealing a Kiss van de Warren Treaty.
0: Oh ja, geweldig duo. Ze zijn trouwens ook zag ik maandag in de Tolhuistuin. Ik ga nog even kijken of ik... Nee, ik heb helaas maandagavond iets anders te doen. Maar ben jij nog van plan om ze live aan het werk te gaan zien? Want het is wel je kans te zijn de komende weken namelijk in ons land.
1: Nee, denk ik helaas niet.
0: Nee. Nou, dan gaan we er nu gewoon lekker van genieten, toch?
1: Is goed.
0: Hey, fijne dag, hè?
1: Oké.
2: Okay. Jasper de Vries. NPO Radio 2.
3: Jasper, oude platenfluisteraar.

0: Het grote bedank is weer begonnen. Ik zie Ineke die appt voor... Het nummer dat Frans juist had aangevraagd van de Warren Treaty Stealing a Kiss. Van wauw, kippenvel, wat een nummer. Blijf elkaar lekker complimentjes geven voor elkaar smaken. Daar kunnen we ook van genieten natuurlijk.
1: Het Platenpaleis!
0: Hey Agnes, goedemiddag.
2: Goedemiddag Jasper.
0: Ja, ik blijf er altijd over verbazen hoe mooi het weer ook is. Mensen blijven toch altijd bezig met de top 2000, zelfs midden in de zomer. Jij bent bezig met de top 2000 lesje van je zoon Lennart, begrijp ik.
2: Dat klopt, ja.
0: Maar is dit een nummer dat je vandaag dacht van... oh, dit moeten we er nog dit jaar op gaan zetten, of hoe zit dit?
2: Nee. We hebben al een paar jaar terug een hele grote zoektocht gehad eigenlijk... naar welk liedje hij nou precies bedoelde. En toen kwamen we uit op dit nummer. En die zetten we er eigenlijk wel in, elk jaar.
0: Nou, fijn dat we daar nu alvast een stem mogen noteren voor welk nummer?
2: Voor Sky and Sand van Paul...
0: Ja, dat is zo fijn. Op een dag als vandaag, gewoon met een koud drankje ergens en die zon zo lekker op je huid voelen. Hey, geniet ervan.
2: Joe, jij.

0: is toch een beetje de disclaimer voor dit radioprogramma. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you get what you need. Ja, in dit geval van Jonas kwamen de Rolling Stones voorbij. En dit zijn berichten waar ik blij van word. Michael stuurde dit.
1: Hey jongens, hier zijn twee vaste luisteraars van de zaterdagochtend.
2: Zeker.
1: En we zijn heel hard aan het werk op het atelier. En we hebben

0: Even een peper in onze reet nodig om het op tijd klaar te krijgen, al het werk. Zodat we in ons bubbelbad in de zon kunnen zitten. Dus wij willen graag het nummer Animal van de Neon Trees aanvragen.
1: Oh, bubbel.

iedereen het nodig heeft om zo dadelijk eventjes nagedane arbeid lekker in het bubbelbad kunnen neerploffen. Oh, heerlijk. Hey, en Marieke rijdt momenteel in Duitsland, lekker op vakantie in Beieren, maar eigenlijk zijn ze in gedachten in de Verenigde Staten, dat snap ik wel. Want als je deze aanvraagt, zit je zo, inderdaad, op Ventura Highway, dankzij Amerika.

0: Sorry. Ah, Jip. Jij komt al lekker in de stemming, hè? Lekker kamperen volgend weekend. En die is een campinglijstje aan het maken. Er bestaat ook camping. Ja, je hebt vakantielijstjes, maar je hebt ook campinglijstjes inderdaad. En deze zetten we dan voor Jip erop. De bouw staat, maar ik net...
1: Het Platenpaleis.
0: Hey Elmar, hoe is het met alle voorbereidingen voor het buurtfeest vanmiddag?
2: Ja, dat komt helemaal goed. Dus met een barbecue erbij, grote springkussen voor de kinderen. Dus één groot feest wordt het.
0: En een klein biertapje, vermoed ik.
2: Nou, er wordt wel bier, er wordt wel alcoholische versnapering.
0: Ja. Voor alle ouders die ook eventjes natuurlijk het leven mogen vieren, toch, met elkaar?
2: Ja, natuurlijk. En het begin van de vakanties. Ja, ik ga pas september, maar... Mag de pret niet drukken.
0: En je had zoiets van, dit nummer ga je vanmiddag ook op dat feest dan ook keihard draaien voor die kinderen die aan het springen zijn?
2: Nou, dat laat ik aan de professionals over.
0: Jij draait gewoon nu ordinair iets voor jezelf, dat mag ook natuurlijk. Hè?
2: Ja, en 15 januari ga ik naar het concert van hun, dus in de Ziggo Dome.
0: Oh.
2: Dat wordt echt feest.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Wat wil je horen?
2: Overkomen van Nothing Petit.
0: Oké, dan zie ik je 15 januari daar. Ik zal naar je zwaaien als ik er ook sta.
2: Is goed hoor.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: Radio 2. Het Platenpaleis.
1: Bertine hier. Ik ben aan het kokkerellen voor ons bezoek wat vanmiddag komt. En het lijkt me heerlijk om even te luisteren naar When I Kissed the Teacher van ABBA. Doei doei.

Het is nog niet gecanceld door de woke-politie dit, hè? When I kiss the teacher, oké. Okay. Nou ja, zolang klanten erop vragen, schuiven we even de principes opzij. Bertine, die lekker aan het koken is om straks bezoek te gaan verwachten. En nou ja, dat is altijd fijn als je weet dat er iets fatsoenlijks wordt gekookt voor je als bezoek zijnde. En om deze alvast eventjes in de stemming te komen daarvoor. Hey, laat al het mooiste tot ons komen via die NPO Luister-app. Dat heeft ook Charles gedaan. Die zei, ja, ik zou deze er alsjeblieft nog bij kunnen. Want ik vond hem zo mooi toen hij laatst voorbij kwam als topsong. En ja, hij kan heus nog wel een keer, hè, van dag als van

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: e-boekhouden.nl.
4: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
13: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
14: Zo, wat is het warm?
15: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
16: Zometeen nog een uur lang platenpleis, dus laat vooral eventjes weten wat je graag zou willen horen. Meld jezelf via de NPO Luisterapp en ondertussen het laatste nieuws. Clemens Peters, goedemiddag.
17: Goedemiddag. In Erfurt, midden in Duitsland, zijn tienduizenden mensen op de been om te demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. In de stad is dit weekend het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. De tegenstanders proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de AfD en het OV te ontregelen. Volgens de politie is het nu redelijk rustig, zegt correspondent Charlotte Waiers.
18: Ook al zijn er dus zo'n 20 tot 30.000 demonstranten in en rond de stad. Die zijn met bussen uit heel het land ook aangereisd. En deel van hen is denk ik nog onderweg. Maar de politie die was goed voorbereid, is met duizenden agenten in en rond de stad aanwezig en hebben zich ook inderdaad lang voorbereid op stevige demonstraties en blokkades.
17: Vanochtend werd het lokale partijkantoor van de AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. En een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van de basketballegende Will Chamberlain van de LA Lakers. Veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Chamberlain droeg dat shirt toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. Bijna de helft van de Nederlanders gaat in juli en augustus deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Dat komt door verschillende dingen, ontdekte de ANWB.
19: Ja, dat is één hele duidelijke reden. Dat is als een derde zegt, ik heb er deze zomer het geld niet voor. Daarna komt extreme temperaturen. Kijk wat er nu in Spanje aan de gang is met de bosbranden. Ja, dat doet mensen toch twee keer nadenken over hun vakantieplannen. En de derde reden is geopolitieke onrust. He, als het onrustig is in de wereld, dan is toch een menselijke reactie om wat dichter bij huis te blijven. Dus Europa en eigen land zijn populair dit jaar.
17: Nou, volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. En wie wel in juli of augustus gaat, die kiest, zoals de ANWB ook al zei, het vaakst voor het eigen land.
16: Ja, ben ik.
17: Oh ja?
16: Ja.
17: Lekker
16: Zeeland.
17: Lekker
16: nee, Zeeland. Perfect, perfect. Over ja. Om op vakantie te gaan.
17: Zeeland, ja. Maar
16: niet te veel graag.
17: Zeeland in de zomer, dat is net alsof je in een buitenwijk van Duitsland zit.
16: Nou, niet waar wij zitten.
17: Oh.
16: Er komen heel veel Belgen.
17: Oké. Nou, ik zal verder niet doorvragen. Nee. Als dan komen ze toch allemaal. Ja, ja. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden.
16: Oké, ik ga verder niet meer naar vakanties vragen. Ook bij jou, Tim Schaap, voor de files.
6: Jazeker, ik heb een handje vol files te melden. Het is vrij druk onderweg. Er staat 170 kilometer. Dat is aardig wat. Iets wat rommelig ook, als ik eerlijk ben. Komt vooral door wegwerkzaamheden en grenscontroles. Maar er zijn ook andere plekken die opvallen. Zo is er een ongeluk gebeurd bij Barneveld op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Vanaf knooppunt Hoevelaken een file van een uur. Er staat 7 kilometer. De weg zelf is dicht, je kunt er langs over de vluchtstrook. Dan een demonstratie op de A12 bij Utrecht. Komende vanuit Den Haag heb je een half uur vertraging voor Houten. De parallelrijbaan is er namelijk dicht. De andere kant op daar ook file richting Den Haag. Komt daar dan weer door bergingswerk. Eén rijstrook is dicht vanaf Houten-Oost. En daar heb je een file tot aan de Meern. En dan die wegwerkzaamheden. De A50 is dit weekend dicht. En mensen rijden lokaal om en komen in de file te staan op de N304. Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo 4 kilometer. De reis duurt wel 35 minuten langer.
16: Oké, dankjewel.
8: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
20: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
21: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
23: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
24: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
26: Kom naar Museum Batavialand.
27: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
26: Parkeren kan bij Batavia Stad.
27: Dus kom naar Museum Batavialand.
28: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
27: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
26: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
28: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
29: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
30: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
29: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Het platen.

0: Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.
2: Het is zomer en nou je bek houden.

0: wat een actieve mensen hebben we toch allemaal. Damian, lekker aan het wielrennen zometeen. Eerst eventjes nog wat energie erin pompen om mezelf eventjes even goed enthousiasmeren van kom op, ik kan het. Even met deze van Dario G. Sanchez.
1: Jasper de Vries.
0: Ja, en ik voel me af en toe echt een luifark als ik al die actieve luisteraars voorbij wil komen. Want Lilian, jij bent ook zo'n trainingsbeest.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hi, goedemiddag, want jij bent dan trainer voor de Vierdaagse. Binnenkort natuurlijk gaat hij weer helemaal los in Nijmegen.
2: Ja, 21 juli gaan we weer.
0: Ja, en je bent vandaag eventjes gewoon even 20 kilometer even aan het wandelen.
2: Ja.
0: Klein
2: ja,
0: stukje maar.
2: Eventjes. Normaal moet je 44.
0: Ja, dus eigenlijk met twee vingertjes in de neus doe je dat natuurlijk.
2: Ja, maar echt zo. Ja, dat klinkt heel arrogant, maar dat is gewoon
0: nou,
2: echt
0: ja,
2: goed.
0: Ik weet niet, hoe lang loop jij al de Vierdaagse?
2: Ik ga voor de 8e keer.
0: Dan ben je inderdaad. Dan ben je een professional gewoon. Dan lach je er gewoon om.
2: Jawel, hè.
0: Ja.
2: Hey,
0: hoe kan ik jou een beetje in de stemming krijgen voor het wandelen?
2: Nou, als het iets van Pearl Jam is, ben ik altijd blij.
0: Zullen we Dissident doen?
2: Ik vind het helemaal goed.
0: Ja, nou, dan ga je vanzelf een stapje harder zetten, denk ik.
2: Ga ik doen.
0: Zet hem op, hè.
2: Ja, hey, dankjewel.
0: Hoi.

0: dagen lang de beste live muziek.
1: Oh my god, Concert at Sea, wat ben je heet?
0: Concert at Sea 2026 en NPO Radio 2 was erbij.
1: I won't.
0: We genieten samen met jou nog even na met dit optreden.

0: Ja, ze was een van de 40.000 mensen die er getuige van was vorige weekend. Marjan van Suzanne en Freek, het optreden dat ze natuurlijk vorige week gaven op concertatie. En zij was met al de vrienden gezellig daar. Ja, dat zie je meer gebeuren. Het is echt een ultiem vrienden-event, inderdaad. Ja, en dat was, nou ja, ook wel aangenaam weer. Een klein tikkeltje. Suzanne en Freek dus en halverwege daarvoor dissident van Pearl Jam voor Lilian, die hard aan het trainen is voor de Vierdaagse. En Ludy, wat is er allemaal wat jou bezighoudt?
1: Goedemiddag Jasper, Ludy hier. Met veel plezier te luisteren naar jouw prachtige plaatjes in het Platenpaleis. En ik denk van kom, ik vraag er ook eentje aan. Misschien een oudje afstoffen. Electric Light Orchestra. Daar zou mijn voorkeur vandaag uitgaan naar Showdown. Lijkt me een prachtig passend plaatje bij al die andere muziek die je vandaag draait. Misschien komt het wel, misschien komt het niet. Ik wacht rustig af. Groetjes.
0: Nou, misschien komt hij wel. Sterker nog, hij komt gewoon ook lekker. Ilo, dit is Showdown.

0: werd gebruikt als goaltune, hè, bij het WK voetbal. Als Duitsland dan scoorde, dan hoorde je deze van Peter Schilling. Beetje stom, maar ja, je hoort die niet zo heel veel meer voorbij komen. Maar ja, onze goaltune ook helaas niet meer. Dat was dan Wij Houden van Oranje in een of andere dancebeat. Maar goed, nou ja, laten we het snel vergeten. Hey, Michiel, hi, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jasper.
0: Jij zat een paar weken geleden lekker naar Pinkpop te kijken.
1: Ja.
0: Ja, oh, wat, ja, daar kwamen weer geweldige dingen voorbij. Maar één act in het bijzonder, hè?
1: Ja, klopt. Dat viel mij wel op. Ja. De socials later.
0: Ja, en waar was je zo fan van geworden dan?
1: Van Youngblood.
0: Youngblood, oh ja, dat was wel de sensatie van Pinkpop volgens mij. Iedereen die daar, ik heb het ook alleen maar online kunnen checken, maar iedereen die daar geweest was, die was helemaal buiten zin over Youngblood.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dus ik voel hem aankomen. Jij wil iets van Youngblood horen dan, hè?
1: Klopt, helemaal.
0: Nou, zeg het maar.
1: Youngblood, met Zombie.
0: Nou, gaan we lekker doen. Geniet nog even lekker na dan.
1: Ja, dankjewel.

0: give it to that conga.
1: Het Platenpaleis.
2: Yeah, zegt Renate. En Bonnie zegt al heerlijke muziek in die vakantieperiode. Was elke zaterdagmiddag maar zo. We zullen doorgeven de leiding, Bonnie. Maar Spijkers met Koppen komt ook weer op een gegeven moment weer terug aan het eind van de zomer. Dus dat is ook weer fijn om er naar uit te kijken natuurlijk. Ja, Johan, die zei, ja, ik zit in de tuin met een boekje. Waar is die zon? Nou, misschien komt die zo tevoorschijn met de conga. Nou, wie weet hoopt het. Heeft het geholpen. Wilma, hi, goedemiddag.
3: Jasper, hallo.
2: Oh, geluksvogel. Jij staat vanavond gewoon in de Golden Circle bij Bruno Mars in de arena.
3: Yes.
2: Ja.
3: Yes.
2: Ja, heb je een hypotheek, extra hypotheek af moeten sluiten?
3: Nou, het is mede dankzij mijn zusje.
2: Oh, heb je het cadeau gekregen?
3: Ja.
2: Ja, ja. Toen je het heel lief vroeg.
3: Ja.
2: Ja. Nou ja, dit wordt waanzinnig natuurlijk. Want ik zag al mensen die donderdagavond er waren. Nou, die volgens mij ook allemaal door het dak gingen.
3: Niet normaal, zo goed.
2: Dus ja, zeg maar, wat verwacht je ervan?
3: Ik verwacht dik 2 uur alleen maar dansen. En meezingen.
2: Ja, dat is één groot circus gewoon. En gezelligheid en mooie ballads, vrolijke klanken. Dat is natuurlijk waar die allemaal garant voor staat. Silk Sonic wilde je horen, hè?
3: Ja.
2: Nou, gaan we doen.
3: Komt mee.
2: Veel plezier vanavond.
3: Ja, dank je.

0: typisch nummer blijft het ook. Frank Stallone, Far From Over. Hey Siebe.
1: Goedemiddag.
0: Jij staat in de sportschool. Ga je keihard meezingen met deze?
1: Ik ga absoluut. Ja, absoluut.
0: Oké, tel ik af en dan mag je meezingen. Ja?
1: Ja.
0: Drie, twee, één.

principe staat dit gewoon mee te zingen in de sportschool. Army of Lovers en Crucified. Meezingen mag je blijven doen natuurlijk zometeen na 2 uur ook met Daniel. Hallo met Daniel, hij meldt zich zometeen. Maar eerst nog eventjes Gerbrig feliciteren. Is jarig vandaag en zou graag wat willen horen van de Stereophonics. Nou, van harte gefeliciteerd Gerbrig.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Hey jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
12: Het is 2:00, welkom bij NPO Radio 2 met zometeen Melee en ook muziek van Madonna. Eerst het NOS Journaal met Clemens Peters. Goedemiddag, Clemens.
13: Goedemiddag. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de lijst voor werelderfgoed dat wordt bedreigd. Volgens UNESCO is het grootste koraalrif ter wereld de laatste jaren veerkrachtiger geworden en zet Australië goede stappen om het rif te beschermen. Het rif verbleekt al jaren door hoge temperaturen van het water. Rebellen hebben verschillende steden verspreid door Mali aangevallen. Ze vielen onder meer een gevangenis aan waar vooral jihadisten en tegenstanders van de Malinese regering vastzitten. De rebellen voerden eind april ook al zulke grote aanvallen uit, zegt correspondent Maurice Leden.
14: Inderdaad, het is zo dat 2 maanden geleden deze groeperingen de krachten hebben gebundeld en hebben gezorgd voor destabilisatie van de regering. Je moet je voorstellen dat daarbij bij die aanvallen de minister van Defensie om is gekomen en dat ze destijds ook op verschillende plekken in het land aanvallen hebben uitgevoerd. En op dit moment doen ze dat dus weer. Ja, dit is opnieuw een enorme klap voor de regering in Mali.
13: Vanwege de hitte gaat in Amerika een deel van het feest rond het 250-jarige bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad Washington afgelast en gaat het festivalterrein pas later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Met een erehaag, ballonnen en muziek nam een basisschool in Ooijen bij Os gisteren afscheid van een van de juffen. Marja is 70, ze heeft al 50 jaar les, maar nu heeft ze het maximale aantal contracten na haar pensioen bereikt. En dat vindt ze ontzettend jammer, want ze wil helemaal niet stoppen.
15: Maar als je dat dan ziet, is gewoon leuk.
16: Ja, ja. Heel leuk. Daar ook die mooie tranen uit. Ja, ja. Tranen van geluk ook wel.
17: Ja. Heel lang heel knap. Maar ja goed, als werken je hobby is, dan is dat gewoon heel erg leuk, hè?
18: Ze heeft echt enorme passie voor het onderwijs.
19: Ze is heel creatief.
18: Betrokken, gepassioneerde leerkracht.
20: Wat leuk is, hou je vol. Dit was mijn hobby waar ik voor betaald werd. Zit in mijn hart.
13: Nou, volgens de wet moet Marja er nu 1.5 jaar uit, maar dan mag ze daarna weer les gaan geven. En ze weet nu al dat ze dat gaat doen.
21: Het ging er ergens ook een beetje krom. Dat ik denk, nou ja, laat die vrouw dan gewoon lekker doorgaan. Het voelt ook een beetje als de
0: heel erg handelen naar de letter van de wet in plaats van de geest van de wet. Maar goed.
1: Maar goed, daar heb je die wet nou helemaal voor.
0: Ja, nee, dat is waar, dat is waar. Ik hoor dat jij gewoon op je pensioenleeftijd gaat stoppen.
1: Daar gaan we het later over hebben. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken. En lokaal kan er dan een bui vallen. En dan wordt het iets minder warm, 20 tot 25 graden.
0: Dankjewel, Clemens. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Tim Schaap, goedemiddag.
22: Hey, hallo Daniel, goedemiddag. Het is druk onderweg. Meer dan 200 kilometer als we alles bij elkaar aan optellen eigenlijk. Er staan files door grenscontroles en door wegwerkzaamheden, maar ook nog andere zaken die opvallen. Allereerst A2, Eindhoven-Maastricht. Bij Born een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en ze zijn druk bezig met het bergen ervan. Dat duurt tot 3:45. Niet 4 uur, maar 3:45 schijnbaar. Vanaf Sint-Joost nu 3 kwartier vertraging. Dan een pechgeval in de Benelux-tunnel in de A4 bij Rotterdam. Richting het zuiden is er 1 tunnelbuis dicht. Je hebt 1:30 vertraging vanaf Den Haag-Zuid. Dan de A12 naar Utrecht. Tussen Woerden en De Meern file vanuit Den Haag. 20 minuten door een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. En er zijn dit weekend ook wegwerkzaamheden bij Rotterdam op de A20. Die is dicht en daarom staat er nu file op de A16 Breda-Rotterdam. Voorknopend Terbrechtseplein, 7 kilometer en 20 minuten.
0: Dankjewel.
22: Graag gedaan.
0: En zometeen in Adam en Daniel. Ik zei het al, muziek van Madonna, Papa, Don't Preach. En misschien ga je er zometeen voor de zaterdagmiddag wel vandoor met een nieuwe platen spelen. Dat zou ook lekker zijn, toch?
23: Voor papa en mij.
24: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
25: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
24: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
26: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
27: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
28: De scherpste zomerdeals? Ja. Dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
29: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
28: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
30: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
31: eBoekhouden.nl. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
32: Met deze week in de bonus. Alle A barbecue burgers, tweede gratis.
31: Boeie!
32: Alle hak, tweede gratis.
31: Lekker hoor!
32: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
31: Zoé!
32: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
31: Yes!
32: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
31: Hamster!
33: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Hallo, met Daniel.

to Last. En daarvoor ook nog een klassieker van Madonna, Papa Don't Preach. Terwijl gisteren haar nieuwe album is uitgekomen, Confessions Part 2. En Madonna die bewijst dat er geen leeftijdsgrens is aan een zwaar feest, want ze heeft een release party gegeven. Nou, als je de foto's ziet, het is aardig uit de hand gelopen. Ze nam zelf nog even plaats in de DJ-booth. Al haar vrienden en vriendinnen waren daar. En het was nog lang onrustig op de release party van het nieuwe album van Madonna.

ik heb een theorie. En dat is alles wat je bij het tankstation haalt. Hoe langer het er heeft gelegen, hoe beter het eigenlijk is. Ik kwam net langs het tankstation. Ik denk, ik moet toch even wat eten voordat we zo het radioprogramma beginnen. En ik heb zo'n broodje uit zo'n warmhoutbak gehaald. Ja, het was echt een van de lekkerste broodjes die ik in maanden heb gegeten. Maar volgens mij lag die er dus echt al, nou ja, vrij lang. Maar dat kan dan toch de smaak ten goede komen. Ik denk, ik geef het je toch even mee. Mocht je nog langs het tankstation komen en ik werk nog een snackje naar binnen zo meteen. Goedemiddag, je luistert naar Hallo met Daniel. Met zometeen jouw kans op een platenspeler of misschien wel de felbegeerde Hallo met Daniel Powerbank. Als je meespeelt met het spelletje The Zap Service. Klein beetje muziekkennis is genoeg om het goed te doen in dat spelletje.

0: Je hoort dat toch vaak, dat als artiesten dan een plaat hebben gemaakt en er dan later nog een keer naar luisteren, dat ze dan toch hun bedenkingen hebben bij wat ze eigenlijk hebben gemaakt. Zo ook Diane Warren, die deze plaat schreef, I Don't Wanna Miss A Thing, van Aerosmith. En dan vooral het stukje tekst waarin wordt gezegd, I could stay awake just to hear you breathing. En toen ze daar later nog een keer bewust over na gaan denken, toen ze die eigen plaat op de radio hoorden, toen dacht ze, ja, als iemand dat daadwerkelijk zou doen, de hele nacht wakker blijven om naar mijn geadem te luisteren, dan zou ik daar toch wel een beetje stalker vibe van overhouden. En kortom, ze zegt, neem het allemaal met een korreltje zout. Het is gewoon een heel romantisch lied en zo is het bedoeld. Maar neem het absoluut niet te letterlijk. I Don't Wanna Miss A Thing van Aerosmith hoorde je bij NPO Radio 2. En dit is nieuwe muziek van Niels de Lange.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Ilse de Lange met Something Good.

Post Malone, you're the chemical. Het is zaterdagmiddag en het is half tot zwaar bewolkt. Temperatuur loopt uit een van 20 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuidoosten van het land. Post Malone, you're the chemical. Het is zaterdagmiddag en het is half tot zwaar bewolkt. Temperatuur loopt uit een van 20 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond eveneens half bewolkt. Maar

0: bij Born zijn bergingswerkzaamheden bezig na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht, dat duurt nog tot 4:15. De vertraging is nu 50 minuten. Ook de A12 Arnhem-Den Haag staat erbij tussen Bunnik en De Meern. 9 kilometer door bergingswerk ook. 1 rijstrook is dicht. Dan wordt er gewerkt dit weekend aan de A20, die is dicht bij Rotterdam. Daarom nu viel op de A16 komende vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan knooppunt Terbrechtseplein een 30 minuten oponthoud. En misschien ook wel een opvallende file vandaag. De A50, die is dicht door werkzaamheden. En mensen rijden allemaal lokaal om, maar ja, daar zijn die wegen niet helemaal op berekend. De N304 Apeldoorn-Ede, een lange file voor Otterlo. 4:40 voor de rotonde daar.
1: Dankjewel. En Clemens Peters heeft het laatste nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en ook een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt er ook bij dat er geen slachtoffers zijn. Bij een brand op een boot in Amsterdam is vannacht iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5:00 uit op een bootje in de wijk De Baarsjes. En het scheepje is voor een groot deel verwoest. De sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Kimi Antonelli. De WK-leider klopte Lewis Hamilton, die voor eigen publiek zijn pole position niet kon verzilveren. Max Verstappen eindigde als 6e. En dan de ramenlappen aan de binnenkant van een haaien-aquarium. Hoe doe je dat en is dat eng? Nou, niet als je het aan Mike vraagt, want die doet dat al 9 jaar bij Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Als verzorger in het Oceanium werkt hij onder water en tussen gevaarlijke dieren. 2 keer per week maakt hij al duikend het glas schoon. De dierenverzorger kent het gedrag van de haaien inmiddels goed. Dat gaan we nu horen.
3: Spanning is er wel af, je blijft scherp. Ik ga dan vooral kijken naar de lichaamshouding. Is die heel erg hard aan het zwemmen naar mij toe? Hoe staan ze pupillen ervoor? Is die echt gefixeerd op wat ik aan het doen ben? Of is er toevallig iets achter mij aan de hand wat ik in de gaten moet houden? Daarom duiken wij hier altijd met meerdere mensen, zodat iemand mijn rug in de gaten kan houden en ik van diegene.
4: Ja, wat een interessante baan. Ik zag toevallig laatst ook zo'n filmpje online van ook iemand die bevriend is geraakt met zo'n kolonie haaien. En daar duikt en ze dan helemaal mag aaien en zo. Ja, het is toch dat je dan zie je het van een afstand en denk je, dat kan ik ook. Maar de praktijk is.
2: Het is echt zoiets waarvan je denkt van, ik vraag het me niet af hoe ze die aquaria aan de binnenkant schoonmaken. Maar als je het zo hoort en leest, dan denk je,
4: ja, dat zo? Moet toch gebeuren? Iemand moet erin. Zeker.
2: Nou ja, en waar het kan, daar houden ze de dieren apart. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de ijsberen en bij de krokodillen. En dat is dus voor Mike een goede zaak.
4: Ook weer zoiets, ijsberen, waarvan ze zien er veel te schattig uit. Ze zouden die beesten een soort minder schattig eruit moeten laten zien.
2: Ja, of een hoedje op met ik ben gevaarlijk. Ja.

hier wordt hij nog veelal gewoon Junkie XL genoemd. Maar dat werkte op een gegeven moment niet meer internationaal. Hè? Dat vonden mensen toch een beetje controversieel om dan Junkie in je naam te hebben. En dus werd het gewoon JXL. De Zip Service. En zijn succesvolste plaat natuurlijk met die sample van Elvis Presley, Little Less Conversation. Zometeen de Zip Service. Een klein beetje muziekkennis kan jou de Hallo met Daniel Powerbank opleveren. En ietsjes meer dan een klein beetje muziekkennis kan daar ook nog een platenspeler aan toevoegen. Dus wil je winnen, die Powerbank en misschien zelfs die platenspeler? Stuur dan even een berichtje via NPO Luister naar de studio. Iets met zeppen erin. Zolang je het woord zeppen gebruikt in je berichtje, dan doe je mee om zo meteen met mij te gaan zeppen langs die 5 fragmenten. Herken je er 3, win je de Powerbank. Herken je ze alle 5, krijg je er ook nog eens een nieuwe platenspeler bij. Stuur even een berichtje naar de studio. Iets met het woord zeppen erin. Het spelletje is echt goed te doen, hoor. Klein beetje muziekkennis en die powerbank is binnen. Ietsjes meer muziekkennis en een nieuwe platenspeler kan van jou zijn. Garbage hoor je nu. Dit is Stupid Girl.

0: tegenwichten van de hedendaagse Britse muziekscene, Sam Fender en Olivia Dean. You're the Rain.
1: De Zip Service.
0: Madeleine, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Je bent 20 en je komt uit Tilburg.
2: Ja, ja.
0: Maar jij bent heel goed opgevoed, heb ik me laten vertellen.
2: Ja, er staat bij ons thuis eigenlijk altijd wel muziek op. En dan Radio 2 natuurlijk.
0: Ja, kijk. En hoeveel jaar schat je al dat je naar deze prachtige radiozender luistert?
2: Nou, ik kan de top 2000 staat in ieder geval, zolang ik me kan herinneren, elk jaar gewoon aan. Dus ik denk echt al wel zeker 12 jaar of zo.
0: Dat is een gezonde basis om aan dit spelletje deel te nemen. Dus ik hoop dat je veel titels gaat herkennen en dat je in ieder geval die powerbank scoort en misschien zelfs wel die plaatsspeler.
2: Ja, dat zou wel heel vet zijn, ja.
0: Ik ga jou 5 fragmenten laten horen. Ze komen in rap tempo voorbij.
2: Goed.
0: Luister goed. En zodra ze allemaal geweest zijn, mag je titels gaan opnoemen. En vanaf 3 heb je prijs.
2: Ja, dat is helemaal goed.
0: Oké, luister goed, Madeleine. Hier komt-ie.

0: heb je gehoord, Marlijn?
1: Banger Hart.
0: Ja.
1: Yellow Lemon Trees. I've Had the Time of My Life. Even kijken, die tweede.
2: Feel.
1: Feel van Robbie Williams, ja.
0: Ja.
1: En de tweede. Ja, volgens mij was het David Bowie, of niet?
0: Ja, ik ben op zoek naar de titel.
1: Ja, ja.
0: Maar ik kan wel vertellen, je zit warm.
1: Ja.
2: Dat is van die film.
1: Nee, ik denk echt niet dat ik hem weet.
0: Wat wil die gaan doen?
2: Absolute Beginners.
0: Laten we gaan.
2: Absolute Beginners.
0: Nee.
1: Absolute Beginners? Nee. Nee, nee.
0: Ja, dan ga ik die toch affluiten. Maar we waren nog op zoek naar Let's Dance. Maar supergoed gedaan.
1: Oh, ja,
0: ja, maar hey, je wint gewoon die Hallo met Daniel Powerbank, hoor.
1: Ja, ja, heel vet.
0: En hoorde ik papa nou een klein handje meehelpen?
1: Ja, ja, een heel klein beetje, ja.
0: Nou, dat mag gewoon, hoor. Supergoed gedaan. Ik ga jullie die powerbank opsturen. En welke van deze platen zouden jullie graag integraal willen horen?
1: Oeh, doe maar Let's Dance dan eigenlijk gewoon.
0: Nou, dan ga ik die voor je draaien. En dan wens ik jullie nog een heel fijn weekend. En dankjewel voor het meespelen.
1: Yes, super.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
2: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
1: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
2: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
3: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
5: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
5: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Welkom, het is 3:00, zo meteen de dijk. Ik kan het niet alleen en ook Maal Smit drive safe voor je. Na Clemens Peters met het laatste nieuws.
8: In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. Hij zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen door haar de bosjes in te trekken. En ook op andere plekken in de stad, vlakbij Rotterdam, zou die hebben toegeslagen. De politie in de Duitse stad Erfurt heeft vanochtend ingegrepen bij grote demonstraties tegen de radicaal-rechtse partij AfD. In Erfurt is dit weekend het partijcongres. Tienduizenden mensen waren uit het hele land gekomen om te protesteren. Op de bijeenkomst kiest de AfD onder meer nieuwe voorzitters, zegt correspondent Charlotte Waiers.
9: Er zal ook gesproken worden over de bezetting van andere posities, bijvoorbeeld in het bestuur. En daar zal interessant zijn om te zien of die opgevuld worden door de meer gematigde politici binnen de partij of juist de meer radicale krachten. En daar lijkt het op dit moment wel een beetje op. En dat zegt natuurlijk iets over de richting die de partij in wil slaan en ook de zorgen die anderen over de partij hebben dat ze inderdaad steeds verder radicaliseert.
8: Vanwege de verwachte ongeregeldheden is er in Erfurt een enorme politiemacht op de been. Bij de brand aan de Costa Brava in Spanje is inmiddels 2400 hectare afgebrand. De brand is onder controle, maar de brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait. Er heerst namelijk een hittegolf in Spanje. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. En dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Geld speelt een belangrijke rol, maar ook de hitte en de spanningen in de wereld. Dit voorjaar bleek ook al dat kamperen populairder wordt. De handel in tweedehands tenten neemt bijvoorbeeld toe. En dat merkt ook deze tentenbeursorganisator.
10: Ik denk dat vooral de jonge generatie op zoek is naar een bewuste manier, bewustere manier van kamperen. En betaalbaar. En er is zo ontzettend veel aanbod. Het is echt heel erg zonde om dan terug te grijpen naar nieuw. Het belangrijkste is om in eerste instantie te kijken, is de tent compleet? Hè? Zijn er geen beschadigingen? Dan moet je goed op de naden en de ritsen letten.
8: En niet alleen particulieren verkopen tweedehands kampeerspullen, ook grotere winkels bieden steeds vaker gebruikte spullen aan. Het weer in het midden en zuiden is nog steeds veel zon. In het noorden wat meer bewolking. Het is 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan ook lokaal een bui. Het wordt 20 tot 25 graden.
7: Dankjewel Clemens. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Tim Schaap zit bij de ANWB. Tim, is het druk?
11: Ja, best wel. 185 kilometer nu. Wat opvalt is onder andere de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en De Meern. 10 kilometer, 20 minuten door bergingswerk. Onbekend hoe lang het daar nog gaat duren. Dan het kopje wegwerkzaamheden. Ik begin op de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Roelevaar en Sveen heb je 2 rijstroken minder. Vanaf Hoofddorp duurt de reis 10 minuten langer. Dan de A16 vanuit Breda. Een file voor knooppunt Terbrechtseplein. Komt door wegwerkzaamheden ergens anders, namelijk op de A20. Dit zijn de mensen die omrijden. Die file staat vanaf knooppunt Ridderkerk. En de A50 is vanuit Apeldoorn richting Arnhem helemaal dicht door werkzaamheden dit weekend. Daarom moet men omrijden. Dat gebeurt onder andere heel lokaal op de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Voor de rotonde van Otterlo daarom 5 kilometer en 35 minuten in de file.
7: Dankjewel.
11: Jo, graag gedaan.

0: Tour.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
6: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
5: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Meteen beginnen met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
12: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Hallo, met Daniel.

Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Grote muziekroulette, of eigenlijk de muzikale fruitautomaat, moet ik zeggen. Het is een soort fruitautomaat met twee van die rollen. Maar in plaats van dat er aardbeien en appels en sinaasappels op staan, staan er muzikale categorieën op. En ik ga er zo meteen een grote slinger aan geven. En er komt dan een samengestelde muziekcategorie uit. Weet je wel, dus ik noem maar even wat voorbeeldje. Nederlandstalig en platen door een zanger. Dus Nederlandstalige platen door een zanger. Nou, dan kan je vast al gelijk wat bedenken. Ik ga er zo meteen

Cameron Whitcomb uit Canada. Kingdom of Fear. Gokken is eigenlijk altijd een slecht idee. Gokken moet je niet doen. Het huis wint altijd. Maar soms heb je toch even je fix nodig. Nou, gok dan lekker muzikaal op de radio. Ik heb een fruitautomaat. Gaan we slinger aangeven. En daar komt dan een samengestelde muziekcategorie uit. En aan jou om daar een plaat in aan te vragen. Oeh, deze is leuk. Jaren 80, regen of wind? Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan Purple Rain van Prince natuurlijk. Dan kan je ook denken aan She's Like the Wind van Patrick Swayze. Of It's Raining Men van The Weather Girls. De jaren 80, regen of wind? Heb je een suggestie? Stuur hem dan vooral door via NPO Luister. En wie weet hoor je jouw plaats zo meteen hier in Hallo met Daniel. Jaren 80, regen of wind? Welke suggestie hoort daarbij? Stuur het via NPO Luister. Step

0: waanzinnige nieuwe plaats van Somberheid. My Body Isn't Ready. En we hebben hem gelijk topsong gemaakt. Het weer. Het is half tot zwaar bewolkt vandaag. Temperaturen tussen de 20 en 27 graden. Vanavond eveneens bewolking, maar het blijft gelukkig wel droog. En dan Tim Schaap bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
1: Ja, en nog steeds druk helaas op veel plekken, Daniel. Aansluiten bijvoorbeeld op de A12 naar Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Bunnik en Kanaleneilanden, de eiland, 10 minuten ongeveer door bergingswerk. Dan wegwerkzaamheden bij Rotterdam dit weekend. De A20 is dicht en daarom rijdt men om over de A16. Komende vanuit Breda file voor knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer, 20 minuten. Dan een ongeluk in Brabant bij Heusden op de A9. Bijvoorbeeld op de A12 naar Den Haag vanuit Utrecht. Tussen Bunnik en Kanaleneilanden, de eiland, 10 minuten ongeveer door bergingswerk. Dan wegwerkzaamheden bij Rotterdam dit weekend. De A20 is dicht en daarom rijdt men om over de A16. Komende vanuit Breda file voor knooppunt Terbrechtseplein. 7 kilometer, 20 minuten. Dan een ongeluk in Brabant bij Heusden op de A59 van richting

0: en Otterlo. 4 kilometer, welgeteld 20 minuten nu.
1: Dankjewel.
2: Plaat uit de jaren 80 met als thema regen of wind. Suggesties van harte welkom om door te sturen via NPO Luister.

0: Monsters and Men. Little Talks. En het krakkige, mikkige scheepje wat je aan het einde hoort.
1: En dan iets heel anders. Ik heb net een slinger gegeven aan mijn muzikale fruitautomaat. En daar kwam een samengestelde muziekcategorie uit. Te weten, de jaren 80 in combinatie met regen of wind. Rudolf, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, het is mooi hè, de techniek staat voor niks tegenwoordig. Jij zit lekker op de Franse snelweg op dit moment.
2: Yes.
1: En dan hoop ik richting het zuiden.
2: Dat klopt.
1: Ja, want wat ga je doen? Lekker kamperen of...
2: Ja, wij zijn met een camperbusje onderweg naar de Franse Alpen.
1: Wat lekker. En is dit de eerste keer dat je de camper inzet of is het vaste prik?
2: Nee, dit is inderdaad de eerste keer.
1: Dat is toch ook wel spannend dan en ook wel leuk, toch? Een beetje dat zo uitproberen en helemaal...
2: Jazeker, avontuur.
1: Ja, nou, leuk man. Heel veel plezier. Ja, ik reed toevallig ook, want jij zit nu tussen Dijon en Lyon in de buurt, toch?
2: Ja, klopt.
1: Ja, nou was ik 2 weken geleden nog en toen lag het er allemaal heerlijk bij. Dus ik denk dat je een mooie vakantie tegemoet gaat.
2: Ja, dat zal vast.
1: Hey, en dan even naar die plaat. Want jij kwam met een suggestie in de categorie jaren 80, regen of wind. En dat heeft iets te maken met de DJ's Wipneus en Pim.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Ja. Nou ja, Wipneus en Pim die draaiden 1 keer in de maand in een discotheek in Zwolle.
1: Ja.
2: En een van de songs die ze draaiden was And When the Rain Begins to Fall van Piers Adora en Jermaine Jackson. En waarbij ze altijd de teksten uitdeelden. De zaal vroegen om alle meiden naar links te gaan staan, alle jongens aan de rechterkant. En dan zetten zij die muziek in en die hele zaal zong mee. Dat was 1 groot feest.
1: Wat goed. Maar dan als om er een soort playback show van te maken, deelden ze ook echt blaadjes met de tekst uit van nou, dan weten jullie wat je moet doen.
2: Ja.
1: Wat goed. Dit klinkt wel als echt een act die wel snapte hoe ze hun publiek moesten bespelen.
2: Ja, zeker. Wipneus en Pim is echt super.
1: Ja, nee, ja, ik heb dat helaas nooit meegemaakt. Maar ik voel wel een beetje een soort nostalgisch verlangen naar zo'n avond. Het klinkt wel echt heel erg gezellig.
2: Ja, het was zo mooi dat je daar ook gewoon verkleed naartoe ging.
1: Want als wat ging je verkleed dan?
2: Ja, gewoon jaren 80 kleding aan. En er werd ook een wedstrijd luchtgitaar spelen georganiseerd. Ze deden echt allerlei geweldige dingen om zo'n hele avond tot een feest te maken.
1: Ja, nou ja, dan gaan we even terug naar die tijd. De tijd van Wipneus en Pim op het podium. In welke discotheek zijn ook alweer?
2: Ja, het was in, hoe heet dat ook weer, in Zwolle? Oh ja, de Hedon.
1: De Hedon in Zwolle, ja. Yes. En dan dit werk keihard uit de speakers.
2: Ja, helemaal goed.
1: Ik ga voor je draaien, Rudolf. Fijne vakantie.
2: Hey, dankjewel.
1: Doei.
2: Hoi, hoi.
1: Jermaine Jackson en Piers Adora.

0: Goedemiddag, Colin.
1: Goedemiddag.
0: Live vanuit de studio hier in Hilversum.
1: En we kunnen elkaar zien.
0: Ja.
1: Voor het eerst.
0: Wat heb jij zo meteen?
1: Ja, Roxanne Hazes.
0: Oh,
1: ja,
0: wow.
1: Te gek. Heb jij ooit gehuild in een giftshop?
0: Nee.
1: Nou, ik dus wel.
0: Oh, echt?
1: En zij heeft een nummer en dat heet Tranen in de giftshop. Ja. En dat, ik snapte precies wat ze bedoelde.
0: Nou, dat en meer zo meteen in Muziekcafé. Heel veel plezier, Caroline.
1: Dank je wel.
0: En fijn dat we elkaar eens van dichtbij zo kunnen bekijken.
1: Ja, nog steeds grote afstand, maar iets dichterbij.

0: En dit is het geluid van de dag.
1: Nou, ik heb wel eens 140 uur bij de hockey gewerkt. Dan wil jij niet weten wat daar gebeurt, hoor, Pik. Dat is nog verrotter als bij het voetbal, geloof me maar.
2: Nou, liggen ze een tipje van de sluier op dan?
1: Nou, daar heb ik dingetjes meegemaakt. Moest ik maandagochtend werken. En nou, dan kwam ik gewoon, wij moesten dan de kantine en de kleedkamer schoonmaken. Nou, dan kwam je binnen en dan lagen ze af en toe gewoon nog als een maleier op die bank. Of beneden in de bespreekkamer van het eerste lag er gewoon een stelletje op tafel. Want die gekke geit, kijk, ik kijk hier niet van op. Maar ze doen alles of het netjes is in die hockeywereld. Nou, we hebben ballen. Het is een grote...
2: smeerpijperij.
1: Ja, hele grote smeerpijperij, ja. Nou, distancieer ik mij niet van een smeerpijperij, hoor.
0: Is NPO Radio 2.
3: Ster.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in één van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: Dit is NPO Radio 2.
17: 4 uur, Jeroen Prins met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden, en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het NOS Journaal.
3: En bij de ANWB is het Tim Schaap.
18: Ja, goedemiddag. Hier en daar rijdt het helaas wat langzamer. In totaal 100 kilometer file, waaronder 4 daarvan op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Bij knooppunt Velsen is 1 rijstrook dicht op last van de politie. Wat daar precies aan de hand is, weet ik niet. Ik weet wel dat je een kwartier vertraging hebt nu. Dan de A20, daar wordt aan de weg gewerkt dit weekend. Daar is de weg helemaal dicht. Mensen rijden om over de A16 vanuit Breda. Staan eerst wel in de file vanaf Rotterdam Centrum tot aan knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer, 20 minuten. Dan nu ook drukt op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Katwijk en Wassenaar een kwartier over 3 kilometer. En tot slot wordt er op de A50 gewerkt dit weekend. En mensen rijden daar lokaal om over de N304. Vanuit Apeldoorn naar Ede een lange file van 30 minuten voor de rotonde bij Otterlo.
3: Dankjewel, Tim.
18: Graag gedaan.
3: Ja, en Roxanne Hazes is hier. Ze staat al te repeteren, te oefenen. En ik kan je zeggen, dat is het wel waard om even te blijven luisteren. Zo direct hier in Muziekcafé.
19: Ster. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
19: Nu bij Dirk. Venco of Redband, 1,29. Ja, echt.
20: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
21: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
26: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: Muziekcafé.

0: Texas, Black Eyed Boy hier op NPO Radio 2. Een heel goede middag. Muziekcafé.
1: NPO Radio 2. Caroline
0: Borgers. Muziekcafé. Ja, en deze zomer hoor je ons niet vanuit De Vorstin, maar zitten we in de NPO Radio 2-studio zonder publiek. Maar straks wel met een optreden van een heel fijne muzikale gast in onze live-ruimte. En die is nu al een beetje aan het inspelen en aan het repeteren. Dat is namelijk Roxanne Hazes. En die heeft allemaal prachtige nieuwe nummers geschreven. Zat een paar weken geleden de topsong te pakken met Tranen in de Gift Shop. Er komt een nieuw album aan en ze gaat weer de theaters in. Dus daar wil ik natuurlijk alles over weten. Ik ga er zo spreken en je gaat die prachtige, ontroerende stem van haar horen. Dus blijf luisteren. Eerst draai ik Red Hot Chili Peppers en Tell Me Baby.

Warren, Fever Dream. En straks hoor je Roxanne Hazes op de speelplaats. Maar voor het zover is, draai ik eerst nog even twee mooie tracks uit ons archief. Als eerste Ruben Heijn, die in april bij ons te gast was. Hij speelde een heerlijke versie van It Feels Right.

0: Live bij Muziekcafé in 2022. Son Mieux en Magic Color. Ze stonden gisteren op Down the Rabbit Hole. En daar waren ze ook weer fantastisch, zoals eigenlijk altijd. Ja, het is het moment van deze uitzending dat ik jou even een plaatje mag aanraden. Een nummer dat ik heel vaak luister de laatste weken is Lost Boys van Phoebe Bridgers. En ik ben sowieso groot fan van Phoebe Bridgers. Het heeft een tijdje geduurd, maar haar derde album komt eraan. Dat gaat Lost Boys heten. En de eerste single van die nieuwe plaat heet ook Lost Boys. En ja, ik heb me er echt, had me er enorm op verheugd en het heeft niet teleurgesteld. Het is een nummer dat een beetje gaat over Peter Pan. Hè, het idee van dat je nooit te oud wil worden, dat je als jongen niet wil opgroeien. Dat is een thema dat bij Phoebe wel vaker terugkomt. En ik kijk heel erg uit naar het album. Kijk uit naar het optreden, het concert dat ze in de Ziggo Dome gaat geven. Daar hebben kaartjes voor. Nou, dat was al meteen heel snel uitverkocht. Dus ik heb echt op die knoppen zitten rammen. Please, geef mij zo'n ticket. En dat is gelukt. Ik kan je alvast blij maken met deze single. En als je naar mij luistert, hoor je dit vaker.
1: Carolien's favoriet.

0: hier op NPO Radio 2. En wat ook op NPO Radio 2 is, nou wie eigenlijk, is er ook zijn Hazes.
1: Hey.
0: Hey, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Ja, wat leuk om hier weer te zijn.
0: En wat fijn dat je ook gewoon 4 nummers komt doen.
1: Ja, ik dacht, anders kom ik niet.
0: Nee, gewoon. Dat snap ik. Nee, dat snap ik. Het is 4 minimaal.
1: Ja, precies. Als je dan eentje opfokt, kan je het bij de tweede weer goed
0: Ja, eigenlijk wilde je er 22. Daar hebben we nee tegen gezegd. Vonden wij gewoon een beetje overdreven. Hij zei, 22 is te veel, Rox.
1: Is te veel.
0: Rox, jij zit, ja, ik gebruik deze uitdrukking de laatste tijd vaker. Dat is niet persoonlijk, maar je zit lekker in je broekje.
1: Ik zit lekker in mijn broekje.
0: Je zit lekker in je broekje. Ik krijg daar veel opmerkingen over. Maar het omvat volgens mij, het omschrijft wel goed hoe jij je voelt. Vorig jaar ging het eigenlijk niet zo goed met jou.
1: Nou, kijk, niet zo goed is misschien een heel groot woord. Maar wel, ik was heel erg aan het zoeken. Ik zit volgend jaar 20 jaar in het vak.
0: Ongelooflijk, want je bent 22.
1: Ja, daarom. Dus dat is heel gek. Nee, maar ik merkte wel dat best wel veel collega-artiesten om mij heen lekker aan het vliegen waren. En ik stond eigenlijk een beetje stil. En ik hoor niet meer bij de jonge generatie, maar ik hoor ook nog niet bij de oude garde. En dat fokte een beetje met mijn hoofd. Ik dacht van, ja, maar waar hoor ik dan wel bij? Ik snap het niet meer zo goed. En toen zat ik met mijn producer in de studio en die zei van, joh, we moeten hier gewoon een liedje over maken, dat je niet meer het snoepje van de week bent. En daar is Echo zonder naam, het liedje wat nu net uit is gekomen, uit ontstaan. En daar ben ik heel erg trots op, want dat is voor het aankomende album heb ik best wel veel zelf geschreven. Dus echt in mijn eentje geschreven. Ja. En dit is één van die liedjes.
0: En hoe bedoel je dan in je eentje schrijven?
1: Ik schrijf normaal gesproken altijd met een co-writer. Dat kan Kraantje Papi zijn, maar dat kan ook Jori Zwart zijn. Weet je, dat is echt
0: en dat gaat over tekst?
1: Over tekst.
0: Okay,
1: en in dit geval ben ik dus echt in mijn eentje gaan schrijven. En dat vond ik heel cool. Ja, dat werkte ook heel goed.
0: En waar doe je dat dan? Neem mij even mee naar de plek waar je dan zo'n tekst schrijft.
1: Nou ja, kijk, ik heb ADHD. Dus het liefst zou ik gewoon op een rustgevende plek in een weiland voor koeien dat gaan doen. Maar dat werkt gewoon niet voor mij. Dus ik moet me echt opsluiten in de studio. En dan ga ik lekker schrijven. En dan is Cliff lekker aan muziek aan het maken. En zo werken wij dan eigenlijk het beste. En dat zit echt een hokje van 2x2 in zijn tuin. Dat is echt super, super leuk hoe dat werkt.
0: En met pen en papier doe je dat?
1: Nee, dat doe ik dan wel met mijn telefoon.
0: Op je telefoon schrijf je?
1: Ja, dus dat dan nog wel. Maar ja, dat werkt wel heel lekker, moet ik zeggen.
0: En is Chaos Gedoofd ook op die manier ontstaan?
1: Nee, Chaos Gedoofd, dat is wel een heel leuk verhaal. Dat is het eerste liedje wat ik met mijn band heb geschreven. Dus wij zijn lekker met elkaar de studio ingedoken. Want ik dacht, ja, ik werk al 10 jaar met die gasten. Die kennen mij door en door. Daar moet toch gewoon een fantastisch leuk lied uit kunnen komen. En ja, Chaos Gedoofd is een van die liedjes die zij hebben meegeschreven. Waar we met elkaar echt gewoon hebben zitten schrijven. Heel leuk.
0: En er zijn nu 3 singles uitgekomen eigenlijk. Of 3 tracks uitgekomen.
1: Ja.
0: Dat is de
1: door en door. Daar moet toch gewoon een fantastisch leuk lied uit kunnen komen. En ja, Chaos Gedoofd is een van die liedjes die zij hebben meegeschreven. Waar we met elkaar echt gewoon hebben zitten schrijven. Heel leuk.
0: En er zijn nu 3 singles uitgekomen eigenlijk. Of 3 tracks uitgekomen.
1: Ja.
0: Dat is de aanloop naar een nieuw album.
1: Ja.
0: Kun je al zeggen...

0: Dat komt misschien ook omdat de band alles live heeft opgenomen. Dat is echt wel heel erg fijn.
1: Mm-hmm.
0: Ik wilde echt dat bandgevoel ook terug laten komen, dat organische. Dus alles wat elektronisch is, hebben we er eigenlijk uit gepompt. En dat is grappig, want hiervoor wilde ik juist heel veel elektronische geluiden erin hebben. Dus het is een beetje die Americana country-achtige sfeer, wat ik wel heel lekker vind.
1: Ja. Het is ook wel ook slow, hè? Het is best iets.
0: Een beetje indie. Ja. Er zit echt van alles in. Een liedje als Echo zonder naam is dan weer een heel gek liedje, vind ik. Ik vind het heel raar. Ik vind het muzikaal gezien.
1: Het is bijna een soort filmische of theatertrack.
0: Weet je waar het mij aan doet denken? En dat bedoel ik niet voor mezelf, maar meer hoe het muzikaal in elkaar steekt. Een beetje Thom Yorke. Thom Yorke heeft toen voor die film Suspiria een hele mooie soundtrack gemaakt. En dus het is heel raar. Het liedje zit gewoon heel raar in elkaar. En daarvoor pakt hij mij echt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, het is ook. En de echo zit ook letterlijk in het nummer.
0: Ja.
1: Je zingt een soort echo-achtige melodisch lijntje. Ja. Ja, we zitten nu over een nummer te praten wat je pas in het tweede uur gaat zingen.
0: Daarom een van de 22 liedjes.
1: Ja, precies. Een van de 22. We kijken er ontzettend naar uit. Ja, pas na 5 ga je dat nummer doen. Je gaat nu eerst Chaos Gedoofd en Tranen in de gift shop doen.
0: Ja, ik ben blij dat je het goed zegt.
1: Ja, gift shop is het niet, hè? Nee.
0: Klinkt toch ook zo? Gewoon
1: in de gift shop.
0: Gewoon in de gift shop.
1: In de gift shop. In de gift shop. Ja, maar het lijkt me wel moeilijk, want het is toch een Engels woord?
0: Het is een Engels woord. Dus daardoor maakt iedereen ook die fout. Maar dat is ook de reden waarom iedereen Roxanne zegt en niet Roxanne.
1: En
0: Roxanne. Jij zegt het ook weer goed. Kijk, ik kom zo graag bij jou.
1: Jeetje, omdat
0: jij kent
1: mij naam
0: door en door.
1: Ik ken jou door en door. Je zegt ook souvenirs en niet souvenirs. Dat vind ik ook een leuke ding. Want daardoor rijmt alles aan het einde van dat...
0: Oh, is dat waar?
1: Ja.
0: Oh.
1: Souvenir. Ja, vind ik leuk.
0: Oh, okay.
1: Ja,
0: nou,
1: goed.
0: Leuk.
1: Weet je, ik kijk heel erg uit naar dat nummer. Dat is echt een van mijn favorieten. Maar ik ga eerst voor jou even Bruce Springsteen draaien, zodat jij tijd hebt om daar naartoe
0: Heerlijk.
1: Te lopen.
0: Dankjewel.
1: Even dat stemmetje op te warmen.
0: Zo, nou.
1: En dan gaan we jou zo horen. Thanks, Rox.

0: Glory Days, Bruce Springsteen. En net hoorde je Roxanne Hazes. Die is hier bij mij in de studio. En die staat ook op de speelplaats. En gaat twee fantastische nieuwe nummers doen. Chaos Gedoofd en daarna Tranen in de Gift Shop. Roxanne, take it away.
1: Yes.

0: Sorry jongens, ik heb de hele tekst zo op zin te fokken. Ik ga jullie eerlijk vertellen wat hier net gebeurt. Mijn kind komt even binnengelopen hier. Die heeft niet in de gaten dat we live op de radio zijn. En ik echt, ik hield het niet meer. Dus ik was de hele tijd met mijn ADHD-hoofd aan het focussen van... Alsjeblieft, blijf daar gewoon zitten. Rustig.
1: Nou, maar ik zag het gebeuren, maar hij bleef heel netjes bleven staan. Ik dacht, nou, dit is, hebben jullie gewoon afgesproken... dat hij af en toe mag komen kijken als jij live op de radio bent.
0: Nee, dat was niet de bedoeling. Daarom heb ik heb ook 14 keer gezegd dat er in sprookjes geloof wordt.
1: Wordt ook in sprookjes geloof. Maar zullen we het dan gewoon nog een keer doen, Rox?
0: Nee, joh, boeien.
1: Nee, vond je het boeien?
0: Ja, joh, we gaan even lekker boeien. Volgende.
1: Nou, dan gaat iedereen gewoon dit heel makkelijk mee kunnen zingen. Want er wordt gewoon heel veel in sprookjes geloofd.
0: We doen gewoon lekker de volgende.
1: We doen lekker de volgende. Heerlijk. Deze zaterdagmiddag kan nu al niet meer stuk. Tranen in de giftshop, ook zijn hazes.

0: Yeah. Ja, helemaal te gek. I love this song.
1: Dank je wel.
0: Heerlijk. Ik heb het gedaan hoor, gehuild in de gift shop.
1: Ja, heb je het gedaan,
0: schat? Jazeker. Ja, ik heb het gedaan. Ik heb het echt gedaan. Heb jij het ook gedaan?
1: Ik heb het heel erg gedaan, ja.
0: Oh.
1: Heerlijk. Ja, love it. Weet je wel? Daar is het allemaal begonnen, man, dat huilen van mij. Ja, heerlijk.
0: In de gift shop. Ik spreek je zo, Rox.
1: Jazeker. Ja.

Good to be alive. Wel, nou ja, het heet gewoon good to be, maar alive past er wel goed bij. Als jij nou een plaat hebt die jou een heerlijk zomergevoel geeft, of waar je een heel fijn vakantieverhaal bij hebt, wil je mij dat dan laten weten? App naar de gratis NPO Luister-app. En wie weet spreek ik je straks na 5 uur om te horen, ja, welke plaat geeft jou nou dat heerlijke zomergevoel? Daar is ruimte voor. App mij. App mij met je zomerse platen. Panic at the Disco, High Hopes aan het einde van dit uur. Tot zo, na 5.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
6: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
7: Kom naar Museum Batavialand.
8: Stap aan boord van de Batavia. Een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
7: Parkeren kan bij Bataviastad.
8: Dus kom naar Museum Batavialand.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
7: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: 5:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. En een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek en sluit een misdrijf uit. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En bij de ANWB zit Edwin Gerritsen.
16: Er zijn nog een paar files door wegwerkzaamheden. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor Knopen de Bresseplein 10 minuten oponthoud.
15: Dankjewel. Doei.
17: Hey, jij daar.
18: Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
18: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
17: Prijsvrij vakanties.
19: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen.
14: Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
21: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
22: Iedereen begrijpt elkaar.
23: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
24: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
25: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
26: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
27: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
28: Weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Een schaal van 6 hamburgers voor maar 5 euro. Een fijn en mega voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
29: Muziekcafé.

vorig jaar net naar een echte zomerplaats. Een plaat waar je meteen helemaal zomers van wordt. Gelukkig eigenlijk dus. Of warm, of ja, een beetje verbrand. Nou ja, het maakt eigenlijk niet uit. Als u maar een zomersgevoel bij krijgt. En Fieke die stuurt een appje. Feel It Still van Portugal The Man. Als wij van huis wegrijden om op vakantie te gaan, moet Feel It Still van Portugal The Man heel hard aan. Ik vind het de perfecte zomertrack waarmee het hele gezin meteen in vakantievibes zit. Wil je die draaien? Nou, die wil ik zeker draaien. Sterker nog, ik vind het ook wel echt wel een zomertrack, ja. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Je krijgt hier gewoon zin in om meteen op het strand te gaan liggen. Hup,

Run to you, Bryan Adams. En daarvoor de luister naar de favoriete zomerplaat van Fieke. Die luisterden we hier bij NPO Radio 2. En straks meer live muziek van Roxanne Hazes. Maar nu eerst een terugblik naar vorige week tijdens Concert at Sea. Dit was een bijzonder moment. Voor het eerst in 15 jaar speelden Bluff en Counting Crows dit nummer weer samen.

dat was Direct op Concert at Sea met Through the Looking Glass. Een geweldige live uitvoering met saxofoonsolo. En wat voor een durf ik wel te zeggen. Straks hoor je Roxanne Hazes, want die is hier nog steeds in de studio. Maar eerst draai ik U2 en Shanna Spyro. Of is het Spyro? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Laat me weten via de app.

0: hier op NPO Radio 2. Ja, die uitspraak heb ik dan, of die, ja, de manier waarop je haar naam zeg maar zelf bedacht. Ik denk Spyro, toch? Of Spiro? Spyro.
1: Gewoon Spiro,
0: Spieren?
1: Heb ik me laten vertellen.
0: Ze hebben gewoon spieren, dus hij heet gewoon Spiro. Oké, okay. Sienna Spiro, material lover. Roxanne Hazen is hier nog steeds in de studio. We begonnen dit gesprek... rommelig. We begonnen rommelig, maar daar hou ik van. Hoe rommeliger, hoe beter. Maar met de kennis dat vorig jaar jij niet zo lekker in je broekje zat. Het ging in principe wel, alleen je was even de weg kwijt. Je viel een beetje tussen wal en schip.
1: Ja.
0: Wie ben ik nou precies? Ik ben niet meer de nieuwe komer. Ik ben nog niet de gevestigde orde. Wat gebeurde er daarna? Hoe kwam jij uit dit dalletje?
1: Nou, toen werd ik gevraagd voor Stars on Stage. En toen dacht ik, joh, weet je, ik denk dat dit heel ver bij mij vandaan staat, de musicalwereld. Je wordt opgeleid op musicalster. Je hebt een soort masterclass.
0: Oh.
1: Hè, in een korte tijd als musicalster. En ik dacht, dit staat heel ver bij mij
0: Waarom
1: vandaan.
0: Waarom dacht je dat?
1: Ja, omdat ik was gewoon niet zo'n musical liefhebber. Ik ben niet een type die snel naar een musical gaat, dacht ik. Dus totdat ik dit ging doen.
0: Ja.
1: En dat ik er ook eigenlijk wel heel snel achter kwam. Wow, dit hele theatrale.
0: Dat
1: past
0: bij jou.
1: Zo erg bij mij eigenlijk.
0: Dat ben jij.
1: Dat ben ik. Nee, echt, het was fantastisch. En nou, gisteren was dan de finale op tv. Ik heb niet gewonnen, maar ik heb wel in de finale gestaan. En ja, het was echt ontzettend leuk. En in de basis was dat dus eigenlijk ontstaan vanuit... joh, ik moet wat meer zichtbaar worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ga gewoon lekker daaraan meedoen. Hartstikke leuk. Maar het bleek dus ook nog echt fantastisch te zijn. En de passion. Ik word al sinds 2022 gevraagd voor de rol van Maria. En ik denk dat ik er verstandig aan heb gedaan om... toen te zeggen, joh, vraag me volgend jaar nog een keer. En het jaar erop zei ik, vraag me volgend jaar nog een keer.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik was er gewoon nog niet klaar voor. Ik zit heel goed in mijn vel. Ik ben veel afgevallen. Niet dat er nou mee te maken, maar ik ben gezond. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Ik ben fit. En mentaal.
0: Doe je
1: gaat
0: daar heel veel voor? Is dat een soort strak trainingsschema?
1: Niet per se, maar ik eet wel heel gezond. Ik ben echt van het healthy voedsel. En niet maar alles.
0: En dat was je niet?
1: Nee, dat was ik niet. Nee. Nee joh, was ook gezellig. Was ook een leuke Rox, maar iets minder leuk voor mij. Dat was vooral leuk voor de mensen om mij heen.
0: Mm-hmm.
1: Maar iets minder leuk voor mij. Dus ik ben heel blij dat ik zo goed in mijn vel zit. En daardoor ook ja heb gezegd tegen die rol van Maria.
0: Ja.
1: En toen is het natuurlijk even helemaal lekker ontploft. En dat had ik nooit durven dromen. Dus je ziet het ook maar gewoon. Weet je, hard work pays off. Dat is echt zo.
0: En ja zeggen dus tegen sommige dingen waar je misschien van denkt. Ja, dat ben ik niet. Nee. Daar moet je toch achter komen.
1: Dat inderdaad. Weet je, gewoon even uit je comfortzone treden. Is gewoon af en toe best wel verstandig om te doen.
0: Ja. En nu komt er een enorme theatertour aan.
1: Ja.
0: Die zie ik hier op je site. Echt ongelooflijk veel data.
1: Ja, maar over uit je comfortzone treden. Mm-hmm. Dat is dus. Ik ben een voorstelling echt aan het maken. Het is niet alleen maar een show die we gaan spelen. Het is echt. Gewoon, ik ga daar typetje spelen.
0: Je gaat typetje spelen?
1: Het wordt een satirische, donkere comedy. Het wordt heel leuk.
0: Wordt het een one-woman show?
1: Nou, ik heb wel mijn jongens bij me. Mijn jongens,
0: de band,
1: die gaan mee en die krijgen ook een rol.
0: Oh.
1: Dus en ik ben echt aan het schrijven met iemand. Ik ben voor het eerst met een regisseur die echt gewoon...
0: Met welke regisseur ga je werken?
1: Nou, dat is heel grappig. Ik heb hem leren kennen bij The Passion. Dus eigenlijk de dramacoach van The Passion.
0: Ah.
1: Erwin. En Erwin en ik hadden meteen een klik. En Erwin die schrijft hele mooie voorstellingen. Ik ben naar een voorstelling van hem vorig jaar of afgelopen jaar gaan kijken. En toen dacht ik, ja, volgens mij, hij heeft ook zoveel humor. En een van de dingen die ik heel leuk vind, ik lach altijd mijn trauma's weg. Maar ik vind dat heerlijk. Weet je, ik hou van een beetje humor erin gooien wanneer dingen net iets te verdrietig worden.
0: Mm.
1: En ja, ik wilde dat zo graag terugbrengen in die voorstelling. Dat mensen denken, jeetje, wat heftig, joh. Kut voor die meid. En dan vervolgens zo'n kaart met een leuke grap eroverheen
0: komen.
1: Ja,
0: dat is wel typisch wie jij bent.
1: Daar hou ik gewoon van.
0: Ja.
1: Dus ja, hij is mij daarbij aan het helpen. En het wordt eigenlijk gaat het over de belangrijkste mannen in mijn leven. Dus inclusief Fender, Erik, mijn vader. En de negatieve ex-vriendjes die daar ook bij komen kijken. En die hebben allemaal een rol. En het speelt zich allemaal af voor die gift shop in Amerika. Ja.
0: Wauw.
1: Het wordt heel gaaf.
0: Het wordt heel gaaf.
1: Ja, het wordt heel leuk.
0: En gaat Echo zonder naam daar ook in zitten?
1: Zeker.
0: Die wordt ook gezongen. Ja. Ik vind het zo leuk dat je dat zo direct hier gaat doen.
1: Ja, ik vind het wel spannend.
0: Is dit de eerste keer dat je die op de radio gaat doen?
1: Zeker.
0: Live gaat doen?
1: Laatste keer ook. Nee, grappig.
0: Laatste keer ook. Ik hoop dat mijn zoon weer binnenkomt.
1: Ja.

0: gedronken zijn. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat live gaat klinken.
1: Echt een heel mooi liedje. Maar het is ook een ingewikkeld liedje om te zingen.
0: Mm, ja, het is best spannend.
1: Dus we gaan het gewoon doen. En ja.
0: Kan ik nog een lekkere zomertrek erin gooien voor jou terwijl jij naar de speelplaats loopt?
1: Nou, kijk, wij zitten veel op het water. Wij wonen lekker aan het water. En één liedje wat bij mij echt altijd voorbij komt is het liedje Brazil van Declan McKenna. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek.
0: Perfect.
1: Maar het is echt, ja, ik weet niet. Het is helemaal nostalgisch. Gewoon zo'n lekker gitaarvijpje. Love it.
0: Je gaat met een gitaarvijpje ga je naar dat nummer wat je gaat doen zo direct.
1: Helemaal
0: zonder naam.
1: Helemaal leuk.

Glenn McKenna. En dat is Vorks en Hazes echt een zomertrek. Lekker op het water met deze prachtige song. En over prachtige songs gesproken, Echo zonder naam. Die gaat ze nu spelen voor het eerst live op de radio. Roxanne, ik ben zo blij dat je er bent. Let's go.

0: Ik hoor je nog niet. Even kijken. Oh, nu
1: hoor je mij?
0: Ja, nu hoor ik je.
1: Ja, ik wilde even het moment laten bestaan. Zo mooi.
0: Ach, dankjewel.
1: Prachtig.
0: Jeetje.
1: Hoe was het voor jou?
0: Spannend.
1: Nou, want... het was prachtig.
0: Dankjewel, dankjewel. Het is ook zo'n bijzonder liedje. Ik kan het je niet vertellen. Dit is gewoon... Ja, mijn producer en ik zijn hier echt heel erg trots op. En het... ik weet het niet. Het is gewoon een heel bijzonder liedje. Dus ik vind het heel fijn dat ik dit lekker bij jullie heb mogen spelen, jongens.
1: Ja, het was echt prachtig. Echt een sirene ben je.
0: Dank je wel.
1: Een zingende sirene.
0: A siren. Zullen we lekker nog even een oudje doen?
1: Ja, gewoon? Joh, doe het.
0: Zullen we het gewoon doen?
1: Ja, je moet er nog maar 18 hierna.
0: Daarom.

0: Carolien Borger.
1: Yeah, nee, die wilde ik helemaal niet instarten. Deze. Voltallig applaus. Jezus, dat is een gek nummer. Ik kreeg een appje binnen van Jacob. En die schrijft ook beste Nederlandse track in jaren.
2: Nou,
1: ja, wat een heerlijk nummer.
2: Wat lief zeg. Dankjewel.
1: Jij gaat die theaters in vanaf oktober. Ga je deze dan ook doen?
2: Ja, tuurlijk. Echo zonder naam heb je het over.
1: Of, ja, Echo zonder
2: naam? Ja, tuurlijk. Zeker, zeker.
1: En ik ben toch je meisje niet, hè?
2: Nee.
1: Dat is van een andere tijd.
2: Nou, die gaan we... Nou, kijk, weet je wat het is? Dit is mijn enige hit, hè? Het is gewoon... Ja, die mag je gewoon niet... Weet je, dat is wel gewoon waar het allemaal mee begon.
1: Ja, zwaar. Misschien moet je hem erin doen.
2: Is toch mijn moppie, weet
1: je
2: wel?
1: Is toch je moppie, ja. Ik was toch je moppie. Ga dat zien in de theaters, Roxanne Hazes. Dank je wel dat je er was.
2: Dank jullie wel.
1: Ja, straks na 6 hoor je de Soul Night met Corné. Heel veel plezier. Wij sluiten af met Justin Timberlake, Rock Your Body.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
3: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
12: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
13: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Mil en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te komen vandaag. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. En op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de 3e ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in 2 sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten en haar 2 jaar oudere zus mag volgens de regels geen vervanger oproepen. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel daarvoor. Dan nog de files met Edwin. Goedenavond.
3: Goedenavond. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 30 minuten.
2: Dankjewel.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Soulnight met Corné.

0: tot en met december. Martin, welkom in de house.
1: Hey, goedenavond Cordé.
0: Het is weer tijd voor een mix, ja. Flink gesleuteld.
1: En ja, er zit,
0: ja, een van mijn favorieten zit in de mix, maar dan gedaan door iemand anders. Dus dat moet wel heel goed zijn.
1: Ja.
0: Je begint met Flame & Tony Terry, On The Strength.
1: Ja, dat is een Amerikaanse clubhit uit 1989 van zangeres Flame, samen met Tony Terry. En ik heb er een stukje a cappella van gebruikt.
0: Geweldig, die ligt over Christopher Williams, Carolyn Griffey, Steve Silkerly en You're The One For Me.
1: Ja. Nou, normaal ben ik ook wel heel erg kritisch als het om covers gaat, maar deze is best wel goed gelukt. En dat komt niet in de laatste plaats door de mensen die eraan mee hebben gewerkt, zoals Carolyn Griffey, dochter van Kerry Lucas en nu onderdeel van de groep Chalamar. Christopher Williams is een oude swingbeatheld. En natuurlijk de productie van Steve Silkerly, die we nog kennen van zijn geweldige remixes en houseproducties.
0: Geweldig, ik ben benieuwd. Ja. Janet Jackson, Luther Vandross, ik had het al gezegd, nog een keer Luther Vandross, dit keer in de mix. The best things in life are free.
1: Ja, dat is een samenwerking tussen Janet en Luther voor de soundtrack van de film Mo Money, geproduceerd door Jamal Lewis en de remixes van Dr. Packer.
0: Mahogany, Ride to the Rhythm is de voorlaatste.
1: Ja, een klassiekertje van het New Yorkse West End label en nu in de remix van Michael Gray.
0: Dan Melba Moore om de mix af te sluiten met Anyway.
1: Ja, dit nummer heeft Melba Moore eigenlijk begin jaren 80 opgenomen, maar het is eigenlijk op de plank blijven liggen. Producer en remixer Dave Lee ontdekte het nummer in 2017... en maakte er een remix van. En heel goed gelukt naar mijn idee.
0: Nou, we zitten vol met de remakes en de remixes.
1: Ja, precies.
0: Geweldig, we gaan lekker luisteren. De Sunday Mix van Martin Boer.

Silk Early. Janet Jackson, Luther Vandross in de remix The Best Things in Life Are Free. Mahogany, Right to the Rhythm. En de laatste was Melba Moore en Annie Way. Heb je zelf suggesties voor in het laatste uur tussen 8 en 9? Dan zijn we All Request. Laat het weten via de NPO Luister-app. Of bel met 0800-1122. Martin zit bij de telefoon. En misschien wel handig om te weten als je naar de app gaat, de NPO Luister-app, en je wil heel graag dat steeds NPO Radio 2 voorkomt, dan zit daar in het scherm een punaise. En die punaise die kun je gewoon aanklikken en dan heb je steeds, als je de app opent, heb je NPO Radio 2 al

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo-internetpakket combineert
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand.

0: die eerste zonnestralen, het briesje, het voorjaar, wat is er toch een...
1: Oh, nee, hè?
2: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH

0: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in het land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaan. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl Iungo.
4: Hey jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
3: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
11: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
12: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
13: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
15: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
14: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
16: Kom naar Museum Batavialand.
17: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
16: Parkeren kan bij Bataviastad.
17: Dus kom naar Museum Batavialand.
18: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
17: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
16: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
19: Sunlight met Corné.

Dr. Packer in the house in the Soul Night met Corné. Je hoort een Jocelyn Brown, de remix van Dr. Packer, Somebody Else's Guy. En ze hebben een beetje zitten sparren met elkaar. Heeft dit liedje redelijk intact gelaten en daar was Jocelyn Brown heel erg blij mee. Aan mijn lijf geen polonaise heeft zij gehad natuurlijk. Alhoewel, dat kan een flinke polonaise worden. Dr. Packer, Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy. Daarvoor nog Tramps en Disco Inferno. Van harte welkom, uur nummer 2 van de Soul Night is los met straks de hip-hop banger. Slow Jammer komt eraan en de classic mix van Martin Boer. En heb je nog een suggestie voor die hip-hop banger? Altijd van harte welkom. Je favoriete rap, /hip-hopplaat is van harte welkom. En dat kan via de app NPO Luister. Ik heb nieuwe muziek voor je. Lucky en Sam Wilder, dit is Satisfied. Baby, make you satisfied.

0: Huber?
1: Vanavond tussen 8 en 9 is de Soul Night met Corné All Request. Welke plaat wil jij horen? En waar

0: The Temptations samen met de Four Tops. Dit waren de Temps en Treat Her Like a Lady. Een paar minuten verwijderd van een uurtje All Requests. Suggesties zijn welkom. Audio-appjes natuurlijk. Spreek je bericht even in via NPO Luister. Hartstikke goed. Wat wil je graag horen? Soul, disco of funk klassiekers zijn van harte welkom. De Slow Jammer is in handen van The Night People. Het liedje Again. Geproduceerd door Dave Crawford en Earl Young. En diezelfde Earl Young was de drummer en zanger van de Tramps. Wordt algemeen gezien als een van de bedenkers van het klassieke Four on the Floor disco-ritme.
1: Soul Night met Corné Slow Jammer. We'll

0: being together, just you and me, always and forever. Because this could never happen again. This is definitely a once in a lifetime. Just sitting here by the fireplace with a little candlelight, a little wine, makes everything so divine.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Ster.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
1: Dit is NPO Radio 2.
11: 8 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Hakje spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Boritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hakje dag!
15: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatje.
19: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
20: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
22: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
23: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
24: Soul Night met Corné.

0: Hallo.
1: Hallo, dag collega.
0: Hallo
1: dan.
0: Hallo Elina. Jij hebt gedanst op jouw plaat, hè?
1: Ach ja, echt. Nou ja, zo ongelooflijk veel. In Groningen.
0: Ja.
1: En in de jaren 80. En gingen op stap. En fantastische discotheek Cachet. Maar ja, er waren toen sowieso natuurlijk heel veel discotheken.
0: Cachet, en bestaat het nog steeds? Of is het clubgebeuren helemaal voorbij?
1: Nee, nou ja, dat is zo jammer. Weet je, er wordt gewoon niet meer gedanst, blijkbaar.
0: Maar er is toch wel één club in Groningen. Heb ik wel eens gedraaid, geloof ik. Ik weet niet hoe die heet, maar...
1: Maxo?
0: Is dat niet het oude Cachet of zo?
1: Oh, nou, dat durf je niet te zeggen. Ik weet wel, Matzo was een hele goede dansplek. De Palace heb je nog wel steeds.
0: De Palace, dat zou ook kunnen, ja. Okay, nou,
1: heel
0: anyway.
1: Groot.
0: Maar ja. In al die clubs is deze plaat ongetwijfeld gedraaid.
1: Ah, ja, zeker. Ja.
0: En jij hebt erop gedanst.
1: Oh, vreselijk vaak. En de remix heel vaak.
0: Oh, de remix, ook dat nog, ja, de lange versie. Maar ik heb de single uitgezocht van 4 minuten. Is dat ook goed?
1: Hij is helemaal super, Corné. Helemaal blij.
0: Kondig hem aan, wat wil je horen?
1: Oh, Change met It's a Love.

0: geleden, je hoort het goed, 43 jaar geleden. Make it funky. Toen deze single uitkwam, 43 jaar geleden, onvoorstelbaar. Michael Jackson en Human Nature in The Soul Night met Corné. En de mix van Martin Boer, de classic mix. Met Dan Hartman, Karen Young, de Michael Zeger Band, Paul Parker, Diana Ross en de laatste, Donna Summer en Bad Girls. Audio-appje van Jan.
1: Hey Corné. Voor All Request zou ik heel graag weer eens een keer de Brothers Johnson willen aanvragen. En je weet, ik kan nooit kiezen tussen Stomp en Strawberry Letter 23. Die keuze laat ik heerlijk aan jou over. Groetjes, Jan.

0: Dat is Johnson en Stomp. Rob, welkom.
1: Hoi, Corné, goedenavond.
0: Hallo dan. Jij hebt een appje gestuurd voor Rolls Royce.
1: Ja,
0: en dat is dat jouw favoriete band of hoe zit het, je wederhelft?
1: Het is wel een van mijn favoriete bands, ja, absoluut. Want ze hebben heel veel goede muziek gemaakt natuurlijk.
0: Jazeker, maar jij hebt gekozen voor Best Love. Dat is een beetje uit de nadagen van Rolls Royce. Waarom deze?
1: Ja, correct. Nou, vanwege dat ik dus 40 jaar getrouwd ben met mijn meisje dit jaar.
0: Ja.
1: Dat gaat in september gaat dat gebeuren.
0: Oké. Okay. Wordt het een groot feest?
1: Nou, gewoon met vrienden en kennissen, ja.
0: Ja.
1: Nou, groot feest wil ik niet zeggen.
0: Maar heb je een disjockey? Ga je uit eten? Heb je een band? Wat ga je doen?
1: We gaan wel uit eten.
0: Ja.
1: Ja. En geen band of disjockey.
0: Band of disjockey. Dus niemand die Best Love kan draaien voor je?
1: Nou, dat kan ik zelf wel, want ik ben zelf ook disjockey geweest.
0: Oké. Nou, dan haal ik mijn klep dicht. Dan mag jij hem aankondigen, Rob. Zeg het maar.
1: Nou, ik vind persoonlijk de allerbeste plaat van Rolls Royce. En ik wil graag Best Love horen van je.
0: Dit is hem voor je.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
6: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
11: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
10: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.

0: verfzaak.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: A Good Night. En daarvoor hoorde je Janet Jackson met Miss You Much. Goedenavond.
1: De Soul Night met Shai.
0: Ik ben terug van vakantie, dus tot 12 uur vannacht. It's you and me again, baby. En ik heb voor vanavond de perfecte dosis van soulvolle klassiekers.

Eerst even de Sol-update van zaterdag 4 juli. En oh mijn god, ik ben veel te enthousiast. Let op, ik ga je echt even meenemen. Ik zit dus, wat is het, 3 uur geleden... zit ik in de visagiestoel van RTL Boulevard... om het te hebben over de trouwerij van het jaar. Van het koningspaar wordt er ook wel gezegd. Taylor Swift en Trevor Kelsey. En wat gebeurt er? Ik krijg een appje. Jongens, ik krijg een appje van een goede vriendin van mij. En wat is het? Het is heel simpel. Het is een link naar een nieuwe track. Ja? Voel je hem aankomen? Ik ga ervan uit dat je mij een beetje kent. Er kan maar 1 vrouw zijn die mij zo lijp maakt. Het was een linkje naar de nieuwe track op naam van Beyoncé. Uit het niets heeft Queen Bee ineens een track gedropt. Op 4 juli 2026. En eigenlijk is die datum niet heel erg gek voor deze vrouw. Want ze houdt van vieren. Ze is geboren op 4 september. Haar man Jay-Z, geboren op 4 december. Ze zijn getrouwd op 4 april. Ze dropt een nieuwe track op 4 juni. Maar let op, ik luister naar die plaat en ik denk... Huh? Maar je zou toch rockmuziek uitbrengen? Dit heeft alles te maken met de trilogie waar ze mee bezig is. Dus ze heeft Renaissance uitgebracht, daarna Cowboy Carter. En er komt dus een 3e album aan... waar wij als Beehive en Beyoncé-fans massaal op aan het wachten zijn. Maar wat we even over het hoofd hebben gezien... is dat zij op 4 september 2000... moet ik het goed zeggen? 2020? Nee, het gaat helemaal verkeerd. Help. In 2006 bracht ze haar 2e album uit, B-Day. En nu viert dat album dus haar 20-jarige jubileum. Vandaar dus dat ze nu is gekomen met een nieuwe plaat. En als je het hebt over het album Deja B-Day... ik ben te enthousiast. Als je het hebt over het album B-Day... daar staat onder andere deze hit op, Irreplaceable. Ja, die ken je misschien nog wel. Deja Vu staat er ook op. Samenwerking met Jay-Z. Kitty Cat staat er op. Ongelooflijk veel hits staan erop. En de track die ze vandaag heeft uitgebracht... is dus een knipoog naar dat album van 20 jaar geleden. Dit is de nieuwe opname van Beyoncé. Morning Dew, dank.

0: van Beyoncé, Morning Dew. Ineens was die track daar gedropt op 4 juli 2026. En het is dus ter cele, ja, viering van haar 20ste jubileum van het album B-Day. En zojuist heb ik hem voor de eerste keer gedraaid op de Nederlandse radio. Dat heb jij gecheckt, toch, Tijn?
1: Zeker.
0: Heerlijk. Ja. Dit is NPO Radio 2 en je luistert naar de Soul Night. En mijn naam is Shai Kreuger. Nu hoor je in Earth, Wind & Fire.

0: Franklin, Light My Fire. Natuurlijk hier zo op NPO Radio 2, de Soul Night. En naast dit soort klassiekers, natuurlijk volop ruimte voor nieuwe muziek uit de wereld van soul, funk en R&B. En dat noemen we ook wel
1: NPO Radio 2, Soul Night Dip.
0: Inderdaad, een track die je misschien nog niet kent, maar die zomaar ineens je nieuwe favoriet zou kunnen worden. En deze week heb ik een track op naam van de Rotterdamse Love It, Love Her, Sabrina Starke. Singer-songwriter, geboren in Paramaribo, Suriname. Ze brak, wat was het? Volgens mij in 2008 alweer brak ze door met haar debuutsingle, Do For Love. Misschien ken je die nog wel?
2: Ja,

0: Miss Sabrina Starke. Die heeft ondertussen al 6 albums op haar naam staan. Echt een prachtige mix van de verschillende stijlen die we hier zo draaien op NPO Radio 2. En na 2 jaar stilte is ze daar ineens weer met een nieuwe plaat. En als het gaat om de muziek van Sabrina Starke, haar teksten hebben altijd iets te maken met de samenleving. En dit nummer is bijvoorbeeld geïnspireerd door het soort liefde dat groeit door gesprekken. Betekenisvolle en open gesprekken waar de waarheid en respect centraal staan. Dat is echt een beetje haar missie in de wereld. Mensen dichter bij elkaar brengen. Dit is de nieuwste op naam van Sabrina Starke. En het heet Prove Me Wrong.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

Come Go With Me, de Staple Singers. En jongens, ik zit net ineens te bedenken. Trouwens, goedenavond. Welkom in de Soul Night hier op NPO Radio 2. Mijn naam is Shai Kreuger en ik heb zoveel te vertellen vandaag. Is abnormaal. Er is ontzettend veel gebeurd in de muziekwereld. Dus we moeten het straks sowieso even hebben over de BET Awards. Dat zijn awards voor artiesten, performers, acteurs, et cetera. Binnen de zwarte community in de United States of America. En ze hebben een Legend Icon Award in het leven geroepen. En die kreeg niemand minder dan Lauryn Hill. En zij heeft echt een ode gekregen waar je u tegen zegt. Dat ga ik je straks meer over vertellen. Ik ben natuurlijk net terug van vakantie. Kerstvers van vakantie teruggekomen. Ik was naar Curaçao een paar weken voor het WK. En ja jongens, het WK-virus heeft mij echt te pakken. Ik zeg ook de hele tijd dat ik een voetbalvrouw ben. Dat betekent niet dat mijn vriendin een voetbalster is. Nee, ik zit gewoon met mijn neus de hele tijd op het veld tussen die spelers. En ik vind het allemaal helemaal geweldig. Ik ben een Rotterdammer, dus vannacht heel laat gaan slapen. Want Cape Verde speelde tegen Argentinië. En dat hebben ze echt geweldig goed gedaan. Nou, genoeg over voetbal. Terug naar muzika. En dan moet ik even naar jouw t-shirt, Tijn. Ja. Ja. Want jij komt binnen. I love it. Vorige week was het mijn muzikale rechterhand Geneviève. Haar laatste dag hier zo in de Soul Night. Ik was er niet bij, want ik was nog op vakantie. Maar ik heb het op een ander moment met haar gevierd. En vandaar dat jij er zit, Tijn. En jij verwelpert, Tijn. Ja. Ja. Want jij komt binnen. I love it. Vorige week was het mijn muzikale rechterhand Geneviève. Haar laatste dag hier zo in de Soul Night. Ik was er niet bij, want ik was nog op vakantie. Maar ik heb het op een ander moment met haar gevierd. En vandaar dat jij er zit, Tijn. En jij verwelkomt mij met een...

0: is gewoon resting bitch face.
1: Ja, precies.
0: Ze heeft het gewoon naar de zin in het leven, maar ze laat het niet zien. Hoe kom je aan dat shirt?
1: Ik was op vakantie met mijn moeder. Het werd 50, dus ik nam hem mee. Vakantie was heel leuk. En ik zag dit in de winkel hangen. En het is van het merk Supreme, daarom staat dat eronder.
0: Ah, ja.
1: Maar tijdens die vakantie, ik dacht ik moet dit shirt hebben, Aretha Franklin, fantastisch. Maar tijdens die vakantie hebben wij dus de hele tijd een discussie gehad of Aretha Franklin nou wel of niet in de Supremes zat. Maar dat is natuurlijk Diana Ross.
0: Dat is Diana Ross. Maar je moeder niet.
1: Mijn moeder die was er niet overtuigd. Dus uiteindelijk heeft ChatGPT de doorslaggevende
0: stem gehad. Of all people, ChatGPT. Nou, mama had je gewoon mogen geloven. Want het zit wel goed met jouw soulvolle kennis. Maar het doet me meteen denken aan... wat is het volgens mij in het concertgebouw? Binnenkort weer een tribute to Miss Aretha Franklin. Met ene Shalaya samen met het Metropool Orkest. Ze hebben al eerder in mei... stonden ze in een uitverkocht concertgebouw. En ze zijn nu terug, 18 november. Dus save the date mocht je geïnteresseerd zijn. En die Shalaya, dat is dus een gruwelijke vocalist... waarvan niemand minder dan Quincy Jones heeft gezegd... one of the greatest artists of her generation. Dus als er iemand zou moeten zijn om Aretha Franklin te vertolken... dan mag zij het zijn. Maar ja, als je het hebt over Aretha Franklin... kan je haar natuurlijk ook gewoon zelf draaien. Dit is The House That Jack Built. Op NPO Radio 2.

0: King of New Soul. Gone Too Soon gewoon. D'Angelo hoorde hier met Untitled How Does It Feel. Het voelt verschrikkelijk als je gewoon stilstaat bij het gegeven dat die man er niet meer eer is. Echt bizar. Nou, ik had het net dus over de BET Awards die afgelopen weekend zijn uitgereikt. En dit zijn de prijzen voor de beste zwarte Amerikaanse acteurs, artiesten en makers. Kendrick Lamar was een van de grote winnaars. Maar de allergrootste eer van die avond ging naar Lauryn Hill. Zij ontving namelijk de gloednieuwe Living Legend Icon Award. Allereerst ook nog eens een keer. En waarom? Eigenlijk voornamelijk om de impact die ze heeft weten te maken met haar muziek. Dus onder andere met de Fugees. En laten we natuurlijk niet de Mass Education of Lauryn Hill vergeten, uitgebracht in 1999. En dit wist ik niet, maar let op. Het hip-hop album was het allereerste album dat de Grammy Album of the Year won. Tot nu toe deelt het alleen nog deze plaats met Speakerbox, The Love Below van Outkast. Nou, dat is toch gruwelijk. Ik had geen idee.
1: Ik ook niet.
0: Sinds 1999, Tijn. Nou ja, het eerbetoon zelf was echt, ja, epical. Ik zag het online, dus gewoon Instagram was ik aan het scrollen. Ik zie Queen Latifah voorbij komen. Common, SZA, Doechii. Zoveel grote namen. Doja Cat, Nas. Ik dacht, mijn god, wat is dit? Dus allemaal artiesten die een track van het album The Miseducation of Lauryn Hill erbij pakten. En ja, dat aan het rappen, zingen waren. Het was echt geweldig mooi. Maar het allermooiste moment, denk ik toch wel, was het moment dat de dochter van Lauryn Hill ineens het podium opkwam. En je zag gewoon aan Lauryn dat ze dacht, wat is dit? Nou ja, haar zoon Zion Marley, daarvan weten we hij zingt. Die heeft ook To Zion gezongen. Het nummer dat zijn moeder dus voor hem heeft geschreven. En Selah Marley deed Miseducation. Ik heb een klein stukje voor je.

ja, dit klinkt natuurlijk verschrikkelijk slecht. Maar ik wilde je gewoon eigenlijk voornamelijk die eerste paar noten laten horen. Dat je denkt, hé, maar die stem, die ken ik. Toch? Dit is gewoon het kind van Lauryn Hill. Ik ben benieuwd of ze meer gaat doen met muziek. Ik hou het voor je in de gaten. Als je het hebt over Lauryn Hill, moet je er gewoon draaien. Dit is Everything is Everything.

kritiek aan het leveren is, zet dan gewoon dit plaatje op. Alexander O'Neill, criticize. En zeg dan hint, hint. Ik denk dat dat makkelijker is dan ruzie maken, toch? Hey, de beurt is nu aan jou. Ik zoek één plaatje waarvan jij denkt, dit is soul. Jij bepaalt dus wie er volgens jou niet mag ontbreken in de Soul Night Bijbel. Dus wie, wat, welke track en waarom is dat volgens jou soul? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Dit is Coolio met See You When I Get There.

0: NPO Radio 2.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: kopen. Lidl.
1: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: 10:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Ze demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint straks om 11:00 en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. Ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
15: Oh,
0: die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
5: Oh, nee, hè?
8: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
15: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
16: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper, snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
15: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
16: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: is the substance.
1: Wat er even.
2: De vraag is, was simpel. Ik zoek één plaatje. Eén waarvan jij denkt, dit, oh my, dit is soul. En er komen best wel veel appjes binnen. Dank je wel daarvoor, superleuk. De NPO Luister-app, mocht je die nog niet op je telefoon hebben. Ik zou zeggen, downloaden. Sta je gewoon linea recta in contact met de studio. De studio van iedereen, hè. Van een Ruud de Wild tot aan een Emily de Wild tot aan een Morad. Ga zo maar door. Even kijken hoor. Ik kreeg een appje van Sigurd bijvoorbeeld over van Stefan ook, die was opgevallen dat in de Soul Night Bijbel, dat is dus een playlist op Spotify, daar hebben we zo'n 10 uur aan muziek op verzameld. Allemaal aangeleverd door jou, de NPO Radio 2 luisteraar. Echt helemaal te gek. En het was Stefan opgevallen dat er geen liedjes in stonden van Nelly Furtado en van de zanger Nelly. Nou ja, wellicht volgende week. Ik kreeg namelijk een berichtje binnen van Hans uit Hunsel, die het ook net als Sigurd had over muziek, soul van eigen bodem. En Hans, die appt het volgende. Jaren terug werkte hij bij een cd-winkel van Leest in Eindhoven. En daar kwam Candy Dulfer om haar album te promoten. Frits Spits was er toen ook. En hij heeft toen een foto van hun gemaakt. Dus van Hans en Candy. En afgelopen maand, na jaren, was hij met zijn schoonzoon bij Candy Dulfer in de 013 Tilburg. Kwam haar tegen op het terras. En wat denk je? Candy wist nog dat er een foto was genomen door Frits Spits. En hebben ze dus een 2026 versie gemaakt. Helemaal leuk. Dus Hans zegt, lijkt me mooi als Sex A Go-Go toegevoegd kan worden. Gaan we doen. De Soul Night Bijbel van Shai, hier zo op NPO Radio 2, vind je in Spotify-lijstje. Soul Night Bijbel. En dit is Candy Dulfer.

Cool and the Gang. En daarvoor had ik Sessa Go Go van Candy Dulfer. Die hebben we in de Sunlight Bible gegooid. Vind je op Spotify? Marcel vraagt, hey, waar vind ik die playlist nou? Die vind je dus op Spotify Sunlight Bible.

0: En die had dus een aantal jaar geleden, toen zijn album dropte, een foto met haar gemaakt. En die was genomen door Frits Spits. Let op, Candy kon zich dit nog herinneren. Nu krijg ik een appje binnen van Steve. Die zegt, ik heb zo'n beetje hetzelfde verhaal. Was in Lees in een winkelcentrum Woensel. Frits ben ik niet tegengekomen. Candy wel. En ook een foto met haar. Vervolgens zit hij haar een aantal jaar later. En wat denk je? Candy herkent hem weer.
1: Ja.
0: Dus hij heeft een goed geheugen, Miss Dulver.
1: Ja, maar echt heel goed.
0: Maar heel goed geheugen.
1: Ik weet niet hoe lang dit geleden is. Maar
0: ik ben echt, oh my god. Ik ben zo, nou één, slecht met namen. Gezichten. Misschien zou ik, als ik een moment heb langer dan 5 minuten met je, dan herken ik je gezicht. Ja. Maar je naam?
1: Nee.
0: Nou, go ahead, Candy. Ik vind het echt te gek. En je luistert naar De Zonheid hier zo op NPO Radio 2. Als je op zoek bent naar nieuwe muziek, dan ben je hier aan het juiste adres. Want elk uur, dus vanaf 9 uur, 10 uur en 11 uur, krijg je van mij een Zonheid tip voorgeschoteld. Nieuwe muziek. En vandaag is het op naam van Frank McComb. Nou ja, het is een samenwerking met New Frequency. En dit moet ik uitleggen, want deze groep is een mix van de Nederlandse funk acid jazzband The Pact. Dan krijg je nog een wereldberoemde Italiaanse saxofonist Gianni Facchini. En dan ook nog de Amerikaanse zangeres Selena Albright. Nou, zij hebben Frank McComb weten te vinden. En daar toch echt wel een toffe plaat mee gemaakt. Het is funky, een beetje Stevie Wonder-ish. En het heet Bag of Sugar. Je hoort hem nu.
2: NPO Radio 2, Soul Night.

0: ik ben een sucker for love, hè. Dus de lyrics nu van de OJ's, Love Train, die hebben me even gepakt. People all over the world, join me, let's start a love train, a love train. Misschien kunnen we gewoon een muzikale liefdestreintje starten.
1: Leuk.
0: Toch? Ja. Welke plaat moet ik dan zo meteen draaien? Die, ja, een plaat met een liefdesrandje. Ik, mijn altijd all-time favorite... Oh shit, nu ben ik de naam weer kwijt. Oh, slecht verhaal dit. Dit gebeurt me... hoe heet zij nou? Rapture. Rapture of Love.
1: Ik ga googlen.
0: Nou, dit gebeurt echt altijd als we
1: Lame?
0: Het over... Wie?
1: Oh, Anita Baker.
0: Anita Baker, ja. En Anita, hoe heet dat andere nummer van Anita? Zo stom dit. Mega Anita Baker fan hoor, maar het onthouden van haar...
1: puzzel weer het maken van.
0: Ja, oh, caught up in the rapture. Wauw, mijn Engels verlaat me ook ineens. En dan heb je... nou ja... Help, Tijn.
1: Ja, hoe heet die andere? Ik heb hier het lijstje met Anita Baker.
0: Ja, maar iets met love.
1: Blijf hangen, hoor.
0: Ja, blijf hangen. Is gezellig. Uit.
1: Sweet love.
0: Sweet love. Oh my god. Als je het hebt over een love train track, dan is dat echt sweet love. Is een van mijn all-time favorites. Wat is jouw all-time favorite soulplaat met een liefdesrandje? Oh, daar ben ik echt benieuwd naar. En heb ik ontzettend veel zin in. Dus laat het me even weten als je wil via de NPO Luister-app. Gewoon een heerlijk, soulvol liefdesplaatje. Ja, de aanleiding heel simpel. De love train van de OJ's. People over the world. Let's start a train. A love train. I love it. Ik heb in ieder geval zometeen de Commodores voor je klaarstaan met Lady You Bring Me Up. Jade ook, Don't Walk Away. En nu Aaliyah, the princess of R&B met At Your Best.

0: Nelly met Ride With Me. En ik draaide er net dus de OJ's met Love Train. En toen kwam ik in een liefdevol plekje in mijn hart kwam ik terecht. En ik dacht, even soul met als thema liefde. Waarom ook niet? En ik kreeg een appje van José. Goedenavond.
1: Goedenavond,
0: Sjoerd. Hi, José. Uit Susteren, het kleinste stukje Nederland.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik heb je net even opgezocht op de kaart. Je zit als het ware, als je dan het schoentje zo hebt bij Limburg, dan zit jij op de hiel.
1: Nee, ik zit op het smalste stukje.
0: Ja, het smalste stukje, dus dat bedoel ik, heb ik dan hiel van gemaakt. Want ik dacht schoentje, voetje.
1: Ja, oké. Ja, doe dat.
0: Gelukkig, gelukkig. Maar superleuk, want je voelde je meteen aangesproken toen ik het had over liefde.
1: Ja.
0: Liefde en muziek. Waarom dacht je van, hé, ik ga even een plaatje doorsturen?
1: Nou, ik heb gekozen voor Sex is Soul van Tower of Power.
0: Mm-hmm.
1: Omdat dat, ik vind het zo gewoon een super nummer van een supergroep.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook qua teksten, ja, je valt een beetje terug in het mijmeren naar de liedjes van vroeger.
0: Ja.
1: En dat je tegenwoordig een beetje weinig tijd voor elkaar hebt.
0: Ja, echt. Iedereen is
1: en
0: maar
1: dat toch weer gaat opzoeken.
0: Ja. Ja, inderdaad. Iedereen is maar de hele tijd druk met van alles en nog wat. Waardoor je gewoon niet even een klein momentje hebt voor elkaar eigenlijk, toch?
1: Ja. Inderdaad.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik ga je dankjewel. Dankjewel. Ik ga je bedanken voor deze plaat, José.
1: Heel graag aangevraagd.
0: En je hoort hem nu.
1: Fijn dat je ze wilt draaien.
0: Ja, zeker. Gelijk zin in. Je hoort hem nu. Sexy Soul, Tower of Power op NPO Radio 2. Fijne avond.
1: Dank je. Hetzelfde.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Ja, sorry man. Tijn is ook al de hele tijd mij een beetje nors aan het kijken. Want elke kans pak ik gewoon om vals mee te zingen. Maar Don't Walk Away, Jade, ja, dat is gewoon mijn jeugd. Dus dat wil ik mee kunnen zingen. Het is alweer bijna tijd voor het nieuws van 11 uur. Zometeen na het nieuws gaan we op zoek naar een soort van muzikale rode draad tussen artiesten. Want iedere artiest heeft zo zijn of haar inspiratiebron. En Tijn, alsjeblieft, remind me. Ik mag niet vergeten om te vertellen over het concert van Bruno Mars. De Romantic Tour. Vandaag was dag 2 in Johan Cruijff Arena. Zojuist afgelopen. Was je erbij? Laat even weten wat jouw hoogtepunt was in de NPO Radio 2 app.
1: Ja, dat ga je niet vergeten, denk ik.
0: Oké, gelukkig. Ja, ja. I got you.
1: Ik heb er al de hele dag over. Dus,
0: ja. Toch? De Soul Night hier zo op NPO Radio 2. En ik heb nu...

0: is NPO Radio 2.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken.
7: Dat zeg ik.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
11: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En de kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de tienduizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die waren geblokkeerd door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat op gegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren daardoor de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour de France van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
18: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
17: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
19: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: dit is leuk. We gaan zo meteen op zoek naar de muzikale inspiratiebronnen van een soulartiest die op 10-jarige leeftijd Simba speelde op Broadway in The Lion King. Daarna werd hij acteur en nu focust hij zich vooral op muziek. En wie dat is, dat hoor je na de Soulnight-tip die ik voor je klaar heb staan. En dit is toch echt wel een leuke samenwerking, hoor. Tussen twee iconen. De een is inmiddels 73 jaar oud en de ander wordt gezien als de ambassadeur van de Olympische Spelen. Heeft een coffeeshop in ons land en eigenlijk heeft deze man, denk ik, alle muziekstijlen al een keertje aangeraakt. Ik heb het over Chaka Khan samen met Snoop Dogg. Ze zijn de studio ingedoken om te laten zien dat ze het nog steeds kunnen. Een echte dansvloerplaat maken. En wat is het geworden? Een vrolijke discoplaat. En aan het begin hoor je een knipoog van Snoop Dogg richting Chaka Khan's plaat I Feel For You. Dit is Boogies In My Soul.
1: NPO Radio 2 Soul Night.

met Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Elke zaterdagavond ga ik op zoek naar een soort van muzikale rode draad. Want elke artiest, geen ene artiest ontstaat zomaar natuurlijk. Je staat toch op de schouders van de ander als het gaat in ieder geval om inspiratie. En vandaag, ik zei het net al, we gaan van start met een man die op 10-jarige leeftijd op Broadway te vinden was. Hij speelde Simba in The Lion King. Daarna acteur van verschillende Nickelodeon-series, maar nu volledig zijn focus op muziek. Ik heb het over Leon Thomas. En 20 jaar, toen hij 20 was, begon hij aan zijn muziekdroom met een goede vriend. Zo werd het producers duo The Rascals geboren. En hij heeft onder andere gewerkt voor SZA, Ariana Grande en Drake, niet zomaar namen. 10 jaar later dacht hij, nu wordt het tijd om een eigen werk uit te brengen. En dan hoor je ook wel een beetje Michael Jackson doorheen, Stevie Wonder. En voor zijn allereerste album kreeg hij, bam, meteen een Grammy. En dit album zit dan echt helemaal vol met invloeden van D'Angelo, Music Soulchild en Maxwell. Maar het is nog steeds heel erg Leon Thomas, hoor. Je hoort nu Mutt op NPO Radio 2.

baslijntje hebt gelet. Daar zit toch echt wel een dosis funk overheen. En dan komen we uit bij Leon Thomason grootste inspiratiebron, Bootsy Collins. En wat hij dus heeft gedaan, is die kenmerkende stijl van Collins gebruikt om zijn baslijnen vorm te geven. Als je het hebt over Bootsy, dan heb je het toch echt wel over de meest legendarische bassisten, bassist die onze planeet ooit gekend heeft. De pionier of funk music. En ja, deze man heeft gewoon met zijn basgitaar een heel nieuw geluid ontwikkeld, als het ware. En dat geluid, dat beperkte zich niet tot R&B, soul en funk, maar hij maakte ook dance platen bijvoorbeeld. Maar daarnaast heeft hij ook een groot aandeel aan een van de allergrootste soulplaten ooit gemaakt. Welke dat is, dat hoor je zo meteen. Nu eerst zijn bekendste solo werk ooit. I'd rather be with you.

0: Dylan Thomas dus enorm geïnspireerd door. Als je het hebt over Bootsy, dan heb je het niet alleen over een van de allerbeste bassisten aller tijden. Je hebt het over een pionier, je hebt het over een man die ervoor heeft gezorgd dat de muziek die in die tijd anders ging klinken. En let op, hij heeft samen met zijn broer, die gitarist was, op een van de allerbeste platen ooit gespeeld. Je zou zelfs kunnen zeggen gemaakt. En ik heb het dan over The Godfather of Soul's en Sex Machine, met andere woorden James Brown. In 1968 richtte Bootsy samen met zijn broer de Pacemakers op. En twee jaar later, wat gebeurde er? Ruzie in de band van James Brown vanwege een loonconflict. Dus hij moest op zoek naar een nieuwe begeleidingsband. En zo komt hij dus uit bij de Pacemakers. Let op. Mega droom voor Bootsy Collins, omdat hij James Brown hoog had zitten. Wie heeft had James Brown niet hoog zitten, weet je wel? Ze schreven mee aan muziek en dat was dus gewoon echt een gigantische droom. Uiteindelijk heeft deze relatie ook niet lang stand gehouden, hoor. Na een jaar waren ze alweer klaar mee. Maar als je kijkt naar de muziek van James Brown, it has been touched by the Collin Brothers. Dit is Sex Machine van The Godfather of Soul.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead, go ahead.
1: I wanna get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.
1: One, two, three.

Danelle Havis met Green and Gold uit 2015. Dan gaan we nu in de Soul Train Flashback terug naar 20 december 1975. We zitten dus een aantal dagen voor de kerst. En dan vinden we daar op het podium Eddie Kendricks met Happy. En als je het hebt over de Soul Train, dan heb je het dus over dat prachtige soul-programma waar je u tegen zegt. In dit nummer, een liefdesnummer, belooft Eddie zijn partner haar verdriet weg te nemen en haar altijd gelukkig te maken. Let op, ze worden aangekondigd door Don Cornelius, oftewel de presentator en de bedenker van Soul Train, himself.

0: Kingston. En als je zegt razzmatazz, dan horen toch gewoon jazzhands bij. Doe je mee, Tijn?
1: Zeker.
0: Jazzhands. Ik hoop dat jij ook mee hebt gedaan waar je op dit moment bent. Hey, ondertussen zijn dit alweer de laatste paar seconden van de Soul Night hier zo op NPO Radio 2. En ik was het gewoon bijna vergeten om je mee te nemen naar afgelopen donderdag. Het eerste concert hier zo in het Johan Cruijff Arena Amsterdam van de Bruno Mars Romantic Tour. Het was geweldig. Ik denk dat ik in een hele lange tijd niet zo'n goede muzikale show heb gehoord. Als, ja, ik bedoel, het is simpel. Bruno Mars, geïnspireerd door bijvoorbeeld een James Brown, een Michael Jackson, maar ook zeer zeker door een Juan Luis Guerra. Dus je hoort gewoon salsa, merengue en cha-cha-cha er doorheen. Hij had als opener, hoe heet hij ook alweer? Anderson .Paak, die dan DJ Pee-wee is. Laten we niet vergeten, het Silk Sonic album. De samenwerking tussen deze twee heren. Dus ik kon gewoon niet wachten op dat Silk Sonic moment. Nou, en dat was er. Ik moet wel heel eerlijk zijn. Bruno Mars is zo goed vocaal gezien. Dat, ja, ik vond dat Anderson .Paak niet echt... Weet je, het was een matching gewoon. Maar, oh, kippenvel, jongen. Ik was ook voor het eerst in een hele lange tijd alleen naar een concert. En zo'n grootschalig concert, ja, ik weet niet of ik het zou aanraden. Terwijl ik wel eerlijk gezegd van begin tot eind het heel erg naar mijn zin heb gehad met mezelf en Bruno Mars en de mannen om me heen. Anyhow, weet je dat ook. Ik heb nu Bruno Mars voor je klaarstaan met That's What I Like. Volgende week ben ik er wieder op deze zaterdagavond. Met natuurlijk nieuwe soulmuziek, zoals bijvoorbeeld dus de nieuwe track van Beyoncé. Heb je hem nog niet gehoord? Check hem even. Morning Dew Dunk. Ik check je volgende week. Bye.

0: NPO Radio 2. Ster. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen dit weekend nog de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Middernacht, het begin van zondag 5 juli. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour de France van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het koelt af naar een graad of 16 vannacht. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Etje Verschuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste 8. De wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. En voor de mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio

0: 1, NPO Radio 2, overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat 1 van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, en dat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk er donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Het